Maar ik geef het eerlijk toe, je blijft erop swingen. En een luisteraar wou graag de lange versie van horen. Nou, ik heb bijna het hele versie gedraaid. Dus daar is Hofstadswijk wel mee blij. 25 seconden heb je er van mij te goed. Nou, die komt de volgende keer wel. James Brown, Sex Machine. Ik scroll eventjes op mijn computer en ik zie al alle tracks die ik moet draaien in het tweede uur van Ambiente. Dus ik sluit het uur af met de lokale productie. Hier is de muziek van de Caribe Band Drive By. En nog een prettige avond aan Jumara Greets.

0: klusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sergio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Nou, de beat zit er in ieder geval goed in. Zij zingt over het algemeen in het Spaans, maar heeft ook een aantal leuke hits in het Engels. Nou, en het was er ook eentje van. Jennifer Lopez, Let's Get Loud. En lekker hardlustig, dat blijven we. Ja, lekker luid. Kijk eens aan, 8 uur geweest. Welkom dus weer in het tweede uur.
1: It's the weekend. And this is David Arisa.
0: Ons eigen Deentje Coco, compleet in het papiamento. Canta, alleluia.

helemaal van los dus. Canta Alleluia. Compleet dus in het Papiamento. Ons eigen lokale productie dus. Deetje Coco. En ze heet het ook hoor. Canta Alleluia. Canta Alleluia is afkomstig van de Juano Coco Production. Beter bekend als Pastoor Juano Coco. Hele familie Coco is een muzikale familie. En ze zingen allemaal dus gospel music. En natuurlijk een stukje gospelmuziek, dat komt altijd fantastisch uit. En zeker op zo'n zondagavond. Hey zeg, je luistert naar Ambiente Bombinizwa. En blijf lekker hangen tot 9 uur met heerlijke muziek uit de jaren 70, speciaal de jaren 80, 90 en een gedeelte van dit millennium. Bij mij hoor je in ieder geval van alles. Een lekkere salsa, een ritmecombina of een heerlijke reggaeton. En natuurlijk ook lekkere popmuziek zoals dit. Hier is Phil Collins, Phil Baby.

0: Muziek uit 1984. Phil Collins, Phil Bailey, Easy Lover. Allebei dus grote artiesten. Heel veel mensen kennen Phil Collins als een fantastische drummer, een van de beste ter wereld. Maar daarnaast beheerste hij ook de piano en trompet. Zijn begin van muziekperiode maken begon in 1965. In de jaren 70 richtte hij de band Genesis. Later, eind de jaren 70, begin de jaren 80, ging hij dus door als solist. Een van de singles dus uit de jaren 80 maakte hij dus samen met Phil Bailey. Phil Collins is gestopt met muziek maken in 2022 vanwege dus gezondheid. Hij had namelijk last van zijn handen en later ook last van zijn oren. De plannen waren altijd, zeker in het begin van Curaçao Noordzee Jazz, om hem dus even hier naartoe te halen. Maar jammer, dat is dus nooit gelukt.
1: Paradise FM, het geluid van Curaçao.
0: Zondagavond ambiente aan. Een hele volle studio moet er van zijn geweest. Mark Anthony, Peso 21 en BL. Hier is Volver. Kom maar weer terug.

Nou, zo kennen we Mark Anthony niet. Beslist niet. Mark Anthony dus samen met Piso 21 en BL. Het single heet Volver. Kom maar even gauw terug. Over BL gesproken, in de eerste weekend van november was hij hier op Curaçao. Hey, laten we even een lekkere salsa tegenaan gooien. Hier is muziek van Arnel y su Orquesta samen met Carlos Salzbach Mango. Hij vergelijkt een hele mooie meid met een lekkere sappige man.

0: ik denk dat ik dat gerust mag zeggen, een van de beste salsa bands van Curaçao. Arnel y su orquesta. Je hoort vanavond Mango.
1: Op een bon ambiente, you.
0: Ja, ik weet het. Er zijn meer salsa bands uit Curaçao, maar dit is echt een hele goeie. Zeker in de periode van Shoma, Salzbach en natuurlijk ook Mafalda Miguel. Die vergeten we voorlopig niet, hè? Zometeen de langste single voor dit uur. En ik draai hem helemaal. Het wordt een lekkere meezinger. En al die 7 minuten mag je gewoon even lekker meezingen. Maar voor dit alles, eerst muziek uit Cuba. Hier is Leoni Torres, Un Clásico. Uiteraard, Mike McKee is er ook bij.
2: Het is weekend. Ambiente.

0: Woman, no cry. Zeg toch? Dat heet genieten. 7 minuten lang liet ik je met de maestro in de reggae wereld. Muziek van Bob Marley en de Wailers. En inderdaad, No Woman, No Cry. Ja, zeker. Dit is Ambiente wekelijks op Paradise FM. Maar ook via Havenstad Radio in Nederland. Bij Havenstad Radio tussen 7 en 9 uur. Natuurlijk Nederlandse tijd. Het programma Ambiente, waar je dus nu naar luistert, wordt wel hier gemaakt in de studio's van Paradise FM. Dat is dus in Salinha. Mijn naam is David Ariza en ik presenteer wekelijks Ambiente alleen op zondagavond. Twee mogelijkheden zijn er om te reageren. Dat kan je doen op de vaste lijn van Paradise FM. Ja, die weet je. 6751031 voor de zekerheid. Maar je kan me ook inderdaad persoonlijk even appen. En dat kan dus nu op 5211010. Laat alsjeblieft weten wat je dus van Ambiente vindt.
1: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.

in de breakdance-periode. Weet je die tijd nog? En begin de jaren 80. Toen was het inderdaad een stijl van dansen op je hoofd, op je buik en op één hand hartstikke in. Breakdance. En Ollie en Jerry maakten daar prima gebruik van in die tijd. Hè? There's no stopping us. Inderdaad, niemand kan ons stoppen. En zeker niet voor 9 uur. En in december was hij nog hier op Curaçao met een hele leuke presentatie. Over wie heb ik het? Ik heb het over de Colombiaan BL. Nu hoor je hem samen met Karol G en Baggy G. Dit is Curiosidad. Heel nieuwsgierig.

Andrew Gold, Never Let Her Slip Away. Wat hebben ze toch mooie muziek gemaakt, hè? Tijdens de jaren 70, de jaren 80 en een gedeelte van de jaren 90. En ze komen allemaal weer terug, één voor één, stuk voor stuk, zondagavond onder andere in dit programma Ambiente. Kijk eens aan, nog 3 te goed. En die moeten allemaal gebeuren voor de klok van 9. Gaat het lukken? Het moet. Komt het niet uit de lengte, dan komt het maar uit de breedte. Maar ik draai ze. De volgende artiest die begon je nog te kennen. Farruko uit Puerto Rico. Dit keer samen met Crazy. Hier is Ya Pa Qué. En Ya Pa Qué schrijf je aan elkaar. Ya Pa Qué.

0: Het klinkt allemaal een klein beetje mondiaalachtig, vind je niet? Of ligt het nou aan mij, aan de FIFA-periode?
1: Hoppie bon ambiente, you.
0: Mooie herinnering hebben we sowieso achter de rug. Hè? Curaçao in de mondiaal. En dan nog één goal tegen zo'n gigantische Duitsland. Nou, dat is toch een leuke herinnering, hè? Jammer, jammer, jammer. Wie heeft het ooit gedacht? Maar Duitsland of zichzelf ook heel vlecht vroeg eruit. Dat geldt ook voor Nederland. Maar sowieso voor Curaçao hebben we toch hele mooie herinneringen, hè? En een aantal favorieten, ja, die zitten er nog in. Blijft allemaal dus aantrekkelijk. In ieder geval, hou de beelden goed in je geheugen.
2: Paradise FM, het geluid van Curaçao.

Radio Vega samen met Ryan Castro. Wat een hit, hè? Ryan Castro, die ken je toch? Dat is die man die continu zegt... Hallo. Dat zegt hij continu in al zijn liedjes. En je weet het toch? Ryan Castro is ook een klein beetje Jucorso. Oké, beste vrienden en vriendinnen. Het is gedaan met Ambiente voor vandaag zondag. Je zou gerust kunnen zeggen de eerste weekend van juli 2026. De vakantiemaand. Heerlijk is dat, hè? Volgende week ben ik er weer. Nog geen vakantie. En ik wens je dus nog een lekkere zondagavond. Een hele mooie week. En tot over een weekje voor een nieuwe aflevering van Ambiente. Mijn naam is David Ariza. Ik sluit de tent met Carlos Baute Angelito.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. In het departement Pyrenees-Oriëntaal in het zuidoosten van Frankrijk worden ongeveer 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege natuurbranden. Het vuur heeft al 1650 hectare verwoest. De evacuatie verloopt geordend met prioriteit per geografische zone. Ook elders in Frankrijk woeden branden, waaronder in de Gard en de Auvergne, waar het treinverkeer is stilgelegd. Egypte heeft vandaag zijn nieuwe militaire hoofdkwartier, genaamd Octagon, ceremonieel geopend. Het complex beslaat bijna 90 vierkante kilometer en is daarmee groter dan het Pentagon in Washington. President Abdel Fattah al-Sisi droeg voor het eerst in meer dan 10 jaar een militair uniform en noemde het hoofdkwartier een bewijs van de wil van de natie. De bouw kostte naar schatting 50 miljard euro. Een natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels meer dan 1500 hectare verwoest. Het vuur heeft een brandlijn van zeker 18 kilometer en bedreigt verschillende gemeenten. Ongeveer 5000 inwoners worden uit voorzorg geëvacueerd. Twee mensen, waaronder een brandweerman, zijn gewond geraakt. De derde etappe van de Tour de France wordt maandag zonder publiek verreden. De Pride-parade in Keulen heeft zondag ongeveer 1.500.000 bezoekers getrokken. Het hoogste aantal ooit voor deze LHBTQI-viering. Ongeveer 60.000 mensen namen deel aan de parade, verdeeld over 250 groepen. Onder de aanwezigen was ook Herbert Reul, de deelstaatminister van Binnenlandse Zaken in Rijnland-Westfalen. Oekraïne heeft een voorstel voor een kortstondig staakt het vuren rond Kostjantinivka afgewezen, aldus het Russische ministerie van Defensie. Het 6 uur durende bestand zal maandag een gevangenenoverdracht mogelijk maken. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op deze bewering. Kostjantinivka is strategisch belangrijk voor de regio Kramatorsk. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. In het departement Pyrenees-Oriëntaal in het zuidoosten van Frankrijk worden ongeveer 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege natuurbranden. Het vuur heeft al 1650 hectare verwoest. De evacuatie verloopt geordend met prioriteit per geografische zone. Ook elders in Frankrijk woeden branden, waaronder in de Gard en de Auvergne, waar het treinverkeer is stilgelegd. Egypte heeft vandaag zijn nieuwe militaire hoofdkwartier, genaamd Octagon, ceremonieel geopend. Het complex beslaat bijna 90 vierkante kilometer en is daarmee groter dan het Pentagon in Washington. President Abdel Fattah al-Sisi droeg voor het eerst in meer dan 10 jaar een militair uniform en noemde het hoofdkwartier een bewijs van de wil van de natie. De bouw kostte naar schatting 50 miljard euro. Een natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels meer dan 1500 hectare verwoest. Het vuur heeft een brandlijn van zeker 18 kilometer en bedreigt verschillende gemeenten. Ongeveer 5000 inwoners worden uit voorzorg geëvacueerd. 2 mensen, waaronder een brandweerman, zijn gewond geraakt. De derde etappe van de Tour de France wordt maandag zonder publiek verreden. De Pride-parade in Keulen heeft zondag ongeveer 1.500.000 bezoekers getrokken. Het hoogste aantal ooit voor deze LHBTQI-viering. Ongeveer 60.000 mensen namen deel aan de parade, verdeeld over 250 groepen. Onder de aanwezigen was ook Herbert Reul, de deelstaatminister van Binnenlandse Zaken in Rijnland-Westfalen. Oekraïne heeft een voorstel voor een kortstondig staakt het vuren rond Kostjantinivka afgewezen, aldus het Russische ministerie van Defensie. Het 6 uur durende bestand zal maandag een gevangenenoverdracht mogelijk maken. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op deze bewering. Kostjantinivka is strategisch belangrijk voor de regio Kramatorsk. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. In het departement Pyrenees-Oriëntaal in het zuidoosten van Frankrijk worden ongeveer 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege natuurbranden. Het vuur heeft al 1650 hectare verwoest. De evacuatie verloopt geordend met prioriteit per geografische zone. Ook elders in Frankrijk woeden branden, waaronder in de Gard en de Auvergne, waar het treinverkeer is stilgelegd. Egypte heeft vandaag zijn nieuwe militaire hoofdkwartier, genaamd Octagon, ceremonieel geopend. Het complex beslaat bijna 90 vierkante kilometer en is daarmee groter dan het Pentagon in Washington. President Abdel Fattah al-Sisi droeg voor het eerst in meer dan 10 jaar een militair uniform en noemde het hoofdkwartier een bewijs van de wil van de natie. De bouw kostte naar schatting 50 miljard euro. Een natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels meer dan 1500 hectare verwoest. Het vuur heeft een brandlijn van zeker 18 kilometer en bedreigt verschillende gemeenten. Ongeveer 5000 inwoners worden uit voorzorg geëvacueerd. 2 mensen, waaronder een brandweerman, zijn gewond geraakt. De derde etappe van de Tour de France wordt maandag zonder publiek verreden. De Pride-parade in Keulen heeft zondag ongeveer 1.500.000 bezoekers getrokken. Het hoogste aantal ooit voor deze LHBTQI-viering. Ongeveer 60.000 mensen namen deel aan de parade, verdeeld over 250 groepen. Onder de aanwezigen was ook Herbert Reul, de deelstaatminister van Binnenlandse Zaken in Rijnland-Westfalen. Oekraïne heeft een voorstel voor een kortstondig staakt het vuren rond Kostjantinivka afgewezen, aldus het Russische ministerie van Defensie. Het 6 uur durende bestand zal maandag een gevangenenoverdracht mogelijk maken. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op deze bewering. Kostjantinivka is strategisch belangrijk voor de regio Kramatorsk. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. In het departement Pyrenees-Oriëntaal in het zuidoosten van Frankrijk worden ongeveer 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege natuurbranden. Het vuur heeft al 1650 hectare verwoest. De evacuatie verloopt geordend met prioriteit per geografische zone. Ook elders in Frankrijk woeden branden, waaronder in de Gard en de Auvergne, waar het treinverkeer is stilgelegd. Egypte heeft vandaag zijn nieuwe militaire hoofdkwartier, genaamd Octagon, ceremonieel geopend. Het complex beslaat bijna 90 vierkante kilometer en is daarmee groter dan het Pentagon in Washington. President Abdel Fattah al-Sisi droeg voor het eerst in meer dan 10 jaar een militair uniform en noemde het hoofdkwartier een bewijs van de wil van de natie. De bouw kostte naar schatting 50 miljard euro. Een natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels meer dan 1500 hectare verwoest. Het vuur heeft een brandlijn van zeker 18 kilometer en bedreigt verschillende gemeenten. Ongeveer 5000 inwoners worden uit voorzorg geëvacueerd. 2 mensen, waaronder een brandweerman, zijn gewond geraakt. De 3e etappe van de Tour de France wordt maandag zonder publiek verreden. De Pride-parade in Keulen heeft zondag ongeveer 1.500.000 bezoekers getrokken. Het hoogste aantal ooit voor deze LHBTQI-viering. Ongeveer 60.000 mensen namen deel aan de parade, verdeeld over 250 groepen. Onder de aanwezigen was ook Herbert Reul, de deelstaatminister van Binnenlandse Zaken in Rijnland-Westfalen. Oekraïne heeft een voorstel voor een kortstondig staakt het vuren rond Kostjantinivka afgewezen, aldus het Russische ministerie van Defensie. Het 6 uur durende bestand zal maandag een gevangenenoverdracht mogelijk maken. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op deze bewering. Kostjantinivka is strategisch belangrijk voor de regio Kramatorsk. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 4 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. In het departement Pyrenees-Oriëntaal in het zuidoosten van Frankrijk worden ongeveer 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege natuurbranden. Het vuur heeft al 1650 hectare verwoest. De evacuatie verloopt geordend met prioriteit per geografische zone. Ook elders in Frankrijk woeden branden, waaronder in de Gard en de Auvergne, waar het treinverkeer is stilgelegd. Egypte heeft vandaag zijn nieuwe militaire hoofdkwartier, genaamd Octagon, ceremonieel geopend. Het complex beslaat bijna 90 vierkante kilometer en is daarmee groter dan het Pentagon in Washington. President Abdel Fattah al-Sisi droeg voor het eerst in meer dan 10 jaar een militair uniform en noemde het hoofdkwartier een bewijs van de wil van de natie. De bouw kostte naar schatting 50 miljard euro. Een natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels meer dan 1500 hectare verwoest. Het vuur heeft een brandlijn van zeker 18 kilometer en bedreigt verschillende gemeenten. Ongeveer 5000 inwoners worden uit voorzorg geëvacueerd. Twee mensen, waaronder een brandweerman, zijn gewond geraakt. De derde etappe van de Tour de France wordt maandag zonder publiek verreden. De Pride-parade in Keulen heeft zondag ongeveer 1.500.000 bezoekers getrokken. Het hoogste aantal ooit voor deze LHBTQI-viering. Ongeveer 60.000 mensen namen deel aan de parade, verdeeld over 250 groepen. Onder de aanwezigen was ook Herbert Reul, de deelstaatminister van Binnenlandse Zaken in Rijnland-Westfalen. Oekraïne heeft een voorstel voor een kortstondig staakt het vuren rond Kostjantinivka afgewezen, aldus het Russische ministerie van Defensie. Het 6 uur durende bestand zal maandag een gevangenenoverdracht mogelijk maken. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op deze bewering. Kostjantinivka is strategisch belangrijk voor de regio Kramatorsk. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Nederlandse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. In het departement Pyrenees-Oriëntaal in het zuidoosten van Frankrijk worden ongeveer 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege natuurbranden. Het vuur heeft al 1650 hectare verwoest. De evacuatie verloopt geordend met prioriteit per geografische zone. Ook elders in Frankrijk woeden branden, waaronder in de Gard en de Auvergne, waar het treinverkeer is stilgelegd. Egypte heeft vandaag zijn nieuwe militaire hoofdkwartier, genaamd Octagon, ceremonieel geopend. Het complex beslaat bijna 90 vierkante kilometer en is daarmee groter dan het Pentagon in Washington. President Abdel Fattah al-Sisi droeg voor het eerst in meer dan 10 jaar een militair uniform en noemde het hoofdkwartier een bewijs van de wil van de natie. De bouw kostte naar schatting 50 miljard euro. Een natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels meer dan 1500 hectare verwoest. Het vuur heeft een brandlijn van zeker 18 kilometer en bedreigt verschillende gemeenten. Ongeveer 5000 inwoners worden uit voorzorg geëvacueerd. 2 mensen, waaronder een brandweerman, zijn gewond geraakt. De derde etappe van de Tour de France wordt maandag zonder publiek verreden. De Pride-parade in Keulen heeft zondag ongeveer 1.500.000 bezoekers getrokken. Het hoogste aantal ooit voor deze LHBTQI-viering. Ongeveer 60.000 mensen namen deel aan de parade, verdeeld over 250 groepen. Onder de aanwezigen was ook Herbert Reul, de deelstaatminister van Binnenlandse Zaken in Rijnland-Westfalen. Oekraïne heeft een voorstel voor een kortstondig staakt het vuren rond Kostjantinivka afgewezen, aldus het Russische ministerie van Defensie. Het 6 uur durende bestand zal maandag een gevangenenoverdracht mogelijk maken. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op deze bewering. Kostjantinivka is strategisch belangrijk voor de regio Kramatorsk. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. VN-topman Antonio Guterres heeft gewaarschuwd voor de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Hij pleit voor internationale regels om risico's te beperken. Guterres benadrukt de invloed van AI op de economie en verkiezingen. Hij deed deze uitspraken tijdens de Global Dialogue on AI Governance in Genève, waar overheden en techbedrijven samenkomen om regels op te stellen. De begrafenisstoet van Ayatollah Ali Khamenei is maandagochtend in Teheran van start gegaan. De stoet wordt gevolgd door een enorme menigte. De kist was 2 dagen te zien in de grote Mosalla en zal nu door de stad worden gedragen. De ceremonie duurt naar verwachting tussen de 10 en 12 uur en gaat langs iconische plekken. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboortestad Mashhad. Bij Russische raketaanvallen op Kiev in de nacht van zondag op maandag zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Minstens 36 anderen raakten gewond. Reddingsoperaties zijn nog gaande. Mogelijk zitten er nog mensen onder het puin. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht grootschalige aanvallen vanwege de NAVO-top deze week. Supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Windsnelheden van 290 km per uur en overstromingen zorgen voor een levensgevaarlijke situatie. De Amerikaanse Weerdienst verwacht dat het grootste deel van Rota wekenlang onbewoonbaar zal zijn. Veel woningen zullen verwoest worden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: I3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.

0: geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Zo dan, van harte goedemorgen, maandagochtend. En Belinda Carlisle is hier.

Yes, Dias, goedemorgen. Paradise op deze vroege maandagochtend. De 6e van juli. Je hoorde Grover Washington met Bill Withers. Zo, genoten van een lekker weekend. Anders ik wel. Datedag gehad. Lekker met z'n tweetjes een dag er tussenuit geweest. Lotte naar vrienden toe.

0: dag uit volle borst. Dat doe je met de muziek van Paradise. En Nick Kershaw bijvoorbeeld ook. Heel maandagochtend, de 6e van juli. Buenos dias, goedemorgen. Het is 10 minuten voor 6:30. Het begint langzaam lichter worden op Curaçao. Wat is er in de wereld gebeurd terwijl wij op één oor lagen? Eens even kijken naar het nieuws terwijl wij sliepen. Dodental van de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is verder opgelopen tot zeker 11. Reddingsteams zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin van ingestorte gebouwen, terwijl tientallen mensen gewond zijn geraakt. Rusland spreekt van een grootschalige aanval op militaire doelen, maar volgens Oekraïne zijn opnieuw ook woonwijken getroffen. De aanval geldt als een van de zwaarste op Kiev in een lange tijd. Dan de NAVO-top, die komende week in Turkije wordt gehouden. Daar worden de bondgenoten, die proberen daar vooral te laten zien dat het bondgenootschap eensgezind blijft. Op de agenda staan onder meer de oorlog in de Oekraïne, de hogere defensieuitgaven en de toekomstige rol van de VS binnen de NAVO. Diplomaten willen voorkomen dat eventuele meningsverschillen met president Trump of tussen lidstaten de aandacht afleiden van de gezamenlijke veiligheidsdoelen. Dan naar een inbraak in een Frans museum. Daar zijn mogelijk zo'n 20 kostbare juwelen gestolen. De waarde van de buit wordt geschat op bijna 4 miljoen euro. De politie onderzoekt hoe de daders het museum konden binnendringen en of sprake was van een zorgvuldig voorbereide roof. Volgens het museum gaat het mogelijk om een unieke historische lading aan sieraden. Koekoek. Wordt zomaar even meegenomen daar. En de Australische premier Anthony Albanese die ligt onder vuur. Hij heeft zijn excuses aangeboden nadat hij in een populaire podcast zei dat hij Kylie Minogue wel zou willen doen. Oké. De seksueel getinte opmerking leidde tot veel kritiek van politici en belangenorganisaties die de uitspraak ongepast vonden voor een regeringsleider. De premier die erkende dat zijn woorden ongepast waren en bood publiekelijk zijn excuses aan. Nou heb ik net even zitten terugkijken hoe dat is gezegd en ik vind het eerlijk gezegd een klein beetje overtrokken. Maar goed, nu ben ik natuurlijk een man, dus wellicht mag ik dat dan niet beoordelen. Maar hij werd gevraagd door een vrouwelijke cabaretier. En dat ging er zo aan toe. Dus luisteren. Even kijken hoor.
1: We're at rapid fire questions now. Every guest gets asked these. Shag, marry, date. Kylie Minogue, Nicole Kidman or Rhonda Birchmall?
2: I've just got married. I'm only 6 months in.
1: But if it goes tits up, let's just pretend.
2: Oh, Kylie, clearly.
1: You'd marry Kylie and Shagger and date her?
2: All of the above.
1: All right, it's a triple.
2: She's terrific.
0: Ja, nou ja, het voelt een beetje alsof hij in de val is gelopen, vind je niet? Hè? Hij zegt eerst nog, ik ben het getrouwd. Maar vervolgens, nou ja goed, je hebt het gehoord. Enfin, ben je weer een beetje bijgesproken. Het is Paradise in the Script nu. Zometeen Nelly en Rosa met het laatste lokale nieuws. We nemen de ochtendkrant een beetje door. Ja, dit wordt weer een piekfijne ochtend, kan ik je wel vertellen.

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
2: Command the road with Ultra.

0: BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
1: Het woord relatiegeschenk is al millennia oud en komt van het letterlijke schenken van wijn binnen de relatie. En nergens vindt u mooiere schenkbaarheden dan bij Servier Frais. Alsjeblieft.
3: Dank u wel. Van harte goedemorgen, maandagochtend, Bonsimang. Het is 6:58 en daarom aangeschoven. Nelly Rossa met je laatste Paradise FM nieuwsupdate. Buenos dias, good morning.
4: Op de Kaaie Grote Berg is zaterdagochtend een 39-jarige man om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De bestuurder verloor in een bocht de controle over het stuur en botste tegen een pilaar. Hij werd nog met spoed naar het CMC gebracht, maar bezweek daar later aan zijn verwondingen. Het slachtoffer is geïdentificeerd als Roderick Randy Winster. De politie onderzoekt de exacte oorzaak van het ongeluk. En ruim 34.000 burgers hebben inmiddels de tijdelijke extra steun van 100 gulden ontvangen. Dat melden de ministeries van SOW en Economische Ontwikkeling. Het geld is in mei en juni uitgekeerd aan onderstandtrekkers en mensen met een AOV of weduwepensioen tot 30.000 gulden per jaar. Een groep werknemers en kleine ondernemers heeft nog niks ontvangen. Volgens de ministeries komt dit omdat er nog gegevens ontbreken. En nieuws uit Nederland. De twee 15-jarige jongens die zondagochtend verongelukten in het Brabantse Zeeland reden zonder toestemming in de auto van een familielid, dat meldt de politie. De tieners botsten tegen een boom en kwamen daarbij allebei om het leven. Volgens vrienden reden de jongens wel vaker stiekem in de auto. Op de plek van het ongeluk liggen inmiddels veel bloemen en kaarsen. En op een school in Veghel worden vandaag op de laatste dag voor de vakantie herdenkingsbijeenkomsten gehouden. Triest.
3: Ja, heftig, ja. Wat verdorie zeg. Oké.
5: De ochtendkrant van Nelly.
3: Laten we dan maar eens even kijken naar wat er in de kranten staat opgeschreven.
4: Dat is goed. In de kranten onder meer. Foto's van de missen. De Curaçao Miss Teenager. Dat is Samantha Francisca.
3: Ja.
4: Zij is dus de mooiste tiener van het eiland. Dat is dus... Afgelopen weekend vond dus de verkiezing plaats.
3: Mm-hmm.
4: En dat staat dus op de voorpagina van de Extra. Verder ook Corsal-kampioen Senior League Caribe. We hebben dus het goed gedaan in de regionale honkbalcompetitie. Waarbij Curaçao is uitgeroepen tot kampioen. Verder in de kranten ook. In de Extra gaat verder over die fraude bij Polytour. Nu is er kennelijk aangifte gedaan. Over deze fraudezaak.
3: Ja.
4: We hadden het al over. Wat volgens ruim 600.000 gulden was dus ontvreemd. Bij Polytour. En die komt natuurlijk op bij zaken waarbij toeristen betrokken zijn. En nu heeft Ritsel Godvriend is één die het rapport heeft gelekt. En hij zou, degene die dus aangifte heeft gedaan, vindt dus dat er sprake is van smaad. En daarover meer in de kranten.
3: Ja, ja, oké. Okay.
4: Zie jij zelf toch iets interessants?
3: Iets interessants. Ik heb een beetje het idee dat de komkommertijd een beetje zijn intrede aan het maken is.
4: Nou, niet helemaal. Ik zie hier ook een bericht. Dat Mardon Regalis, ik weet niet of je hem nog kent.
3: Ja, hij was van... Waar was hij van?
4: Onder andere van Campo Alegre.
3: Oh ja, dat was hij, ja.
4: Hij is ook heel erg actief. In, op Bocasamia, hij woont in Bocasamia en beheert daar ook het museum. En hij heeft vandaag een handtekeningenactie, heeft hij dus nu op touw gezet.
3: Ja.
4: Op het Wilhelminaplein vanaf 11:00 ochtends. Dus organiseert hij een protest tegen de mogelijke invoering van een dienstplicht in het Caribische deel van het Koninkrijk.
3: Is dat gaande?
4: Daar
3: ja?
4: is over gesproken. Dat waren ook, vooral nu in deze onrustige tijden, qua geopolitiek. Maar volgens de recente rapporten zou dus de dienstplicht op koninkrijksniveau worden ingevoerd. Zonder overleg, dat stelt hij. Transparantie of toestemming van de Caribische bevolking. En dit tast de autonomie en het onderlinge vertrouwen binnen het statuut aan. Regales stelt dus dat het militarisme haaks staat op de vreedzame cultuur en identiteit van de eilanden. En hij pikte dus niet dat de lokale jeugd wordt ingezet voor externe geopolitieke ambities of oorlogen die niet de hunne zijn.
3: Nee.
4: En ook verwijst hij naar het slavernijverleden en het intergenerationele trauma van gedwongen arbeid en kolonialisme.
3: Dat vind ik wel heel ver gaan.
4: En hij stelt dus verplichte dienstplicht zonder toestemming voelt dus als herhaling van dwang.
3: Ach.
4: En een stap terug in de decolonisatie.
3: Ik denk echt oprecht. Ik kom uit een generatie waarin de dienstplicht niet was. Gelukkig. Maar aan de andere kant denk ik dat het helemaal niet verkeerd is hoor. Om die jonge gasten wat extra discipline aan te leren. En wat extra. Nou ja, dan word je echt een man. Hè? Ik heb dat wel achteraf misschien wel gemist of zo. Ja, is dat gek?
4: Nee, gewoon.
3: En ja, nou ja, laten we wel wezen. Als shit hits the fan, dan hebben we wel mannen nodig en vrouwen die wat kunnen. En ik denk niet dat je dan zomaar wordt ingezet om in het buitenland wat uit te gaan lopen vechten, maar wel om je eigen land te gaan te verdedigen.
4: Mm-hmm. Nee, ik zal straks even verder induiken, maar het is alleen maar tussen geopperd dat ook in Nederland wordt hierover gesproken om het weer in te voeren. Omdat het ziet er naar uit dat er een derde wereldoorlog ooit zal gaan uitbreken. Nou, maar even leuker nieuws. Automerk Chery is officieel, zeg je het zo? Chery gewoon?
3: Of Chery. Ja, we waren erbij vrijdagavond. Ja.
4: Er staat dus ook in de kranten met veel foto's. Dat is een innovatief Chinese automerk?
3: Ja, ze zijn wel vooruitstrevend, ja. Ja.
4: Oké, ze hebben dus een hypermoderne showroom geopend. En dus Ultimate Automobiles is dus de exclusieve lokale dealer voor de Chery modellen. En ze zijn dus speciaal aangepast aan het klimaat en ook de wegen van Curaçao. En het merk wil dus een betrouwbaar, milieuvriendelijk en ook een technologisch geavanceerd alternatief bieden voor de import van tweedehands auto's en ook parallel import.
3: Ja.
4: En Chery is al 23 jaar op rij de grootste auto-exporteur van China.
3: Ja.
4: En ze waren dus laatst ook de hoofdsponsor van de Seouf, van het oogstfeest.
3: Ja, dat was een CU-groep die kwam aangewandeld daar bij de dealer. En het Chinese consulaat was erbij aanwezig. Okay. Dat was echt wel een officiële gebeurtenis.
4: Leuk. Nou, de foto's zien er ook leuk uit. Ik zie hier een Tico nummer 7. Mocht jij erin rijden? Heb je dat gemaakt? Of?
3: Nou, dat had wel gemogen, maar ik heb het niet gedaan.
4: Oh.
3: Ik heb er wel in gezeten. Okay. In de showroom. Ik heb alle radio's even op 103.1 gezet van die nieuwe auto's.
4: En hoe zaten ze? Hoe zijn die... hoe was het?
3: Ja, ik baalde er wel van dat ik net zelf een nieuwe auto heb gekocht. Ja. Maar het zijn prachtige wagens. Dat absoluut. Dat staat er buiten kijf. Jandino Asperaat, die was er ook. Die zat er ook in eentje te proeven zitten met wat mensen. Die was er ook wel over te spreken, begreep ik.
4: Oké.
3: Okay. Zo. Nee, dat zijn wel leuke wagentjes. Dus mocht je nog op zoek zijn naar wat nieuws, ga dat maar even uitchecken.
4: Ja, zijn ze trouwens elektrisch of is het...
3: Hybride of op benzine. Ja.
4: Okay.
3: Maar wellicht als je erom vraagt, dan kun je wel een elektrische krijgen. Wat echt een aanrader is trouwens. Ik heb dus nu net zelf een elektrische wagen gekocht.
4: Mm-hmm.
3: En zeker als je zonnepanelen hebt, het is fantastisch. Ik stop gewoon 's middags de stekker in het stopcontact als ik thuis kom. En de zon doet de rest. Dan kan je weer een paar honderd kilometer voor niks rijden.
4: Ja.
3: Ideaal. Dus tot zover.
6: Mm-hmm.
3: Mooi, bedankt. Paradise op deze maandagochtend. Goed dat je hem aan hebt staan. En zo meteen nog naar welk dier hoor je hier. Doen we nog een paar dagen totdat de grote vakantie begint. En eerst muziek van Ice House. Hey Little Girl.

0: Curtis Tigers op Paradise, je maandagochtend, de 6e van juli. I wonder why. Zeg, ik heb wat lekkers in de aanbieding. 2 Beach Entrance tickets en 50 pieken bij Tribu op Blue Bay.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Als je meespeelt tenminste met welk dier hoor je hier. We duiken even de jungle in en komen daar wat wilde dieren tegen. Die stoppen wij een Paradise FM microfoon onder hun snuffert. En wij nemen dan vervolgens het geluid op wat zij produceren. En aan jou de vraag, welk dier hoor je hier? Moet je eens even luisteren. Even kijken hoor.

is er wel eentje als je die tegenkomt. Oh, ik weet niet wat je dan moet doen. Of je dan stil moet blijven staan, of weg moet rennen, of in een boom moet klimmen, of doen alsof je heel groot bent. Deze diertjes die hebben geen poten, hebben ook geen handen, maar hebben wel een tong en een staart. En ze vervellen. En ze maken het een beetje het geluid van een rammelaar. Hè? Goed, genoeg hints, denk ik wel zo. 675-1031, dat is ons WhatsApp-nummer. 675-1031. Kom maar door met jouw goede antwoord voor die heerlijke prijs op je maandagochtend. Want alles behalve een bad day gaat worden, Danielle.

0: deze maandagochtend, de 6e van juli. Hallo, goedemorgen met de radio.
1: Goedemorgen.
0: Met wie hebben wij het genoegen?
1: Met JP, Jean-Paul.
0: Jean-Paul.
2: Welk dier hoor je hier?
0: Goedemorgen, man. Hoe is je weekend bevallen?
1: Nou, redelijk. Goed.
0: Ja, ja, ja. Wat was het hoogtepunt?
1: De tuin schoonmaken.
0: My god.
1: dat hoort er ook bij.
0: Ja, ja, ja. Maar dat was het hoogtepunt. Je hebt verder niks leukers gedaan dan de tuin schoongemaakt.
1: Nou, wie zegt dat ik dat niet leuk vind?
0: Nee, ja, oké. Okay, ja, goed punt. Ja, ja, ja, ja. Je hebt groene vingertjes.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Heerlijk zeg. Dus lekker met de hark in de hand door partijtje.
1: Onderhand, hè?
0: Ja, ja. Nou, lekker. Ja, het is wel bevredigend, denk ik, hè? Als je dan klaar bent en op je porch zit uit te turen over je nette tuintje wat erbij staat.
1: Dat klopt. Helemaal. Ja. Helemaal gelijk.
0: Lekker zeg. Jouw liefde voor de natuur, houdt dat ook, heeft dat ook zeg maar, verband met jouw kennis van dierengeluiden?
1: Dat mag ik hopen, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik heb zelf geen huisdieren thuis of wat dan ook, maar ik heb wel een beetje verstand van het een en ander.
0: Ja, nou, ik hoop ook niet dat je dit hier als huisdier in huis zult aantreffen ooit eens een keer, want dan schrik je toch helemaal de pleuris. Dan kom je ergens thuis en dan wordt gezegd, kijk JP, hier is mijn grote vriend Hansie. Hansie, geef JP even een handje, even een knuffel, ja.
1: Nou, nee, dat willen we niet hebben.
0: Nee. Wat zoeken we vandaag?
1: Volgens mij een ratelslang.
0: Een ratelslang, ja, inderdaad. Ja, helemaal correct. Heeft jou opgeleverd 2 beach entrance tickets voor Blue Bay. En 50 piek te besteden bij Tribu daar op het fijne Blue Bay Resort.
1: Nou, hartelijk dank. Zijn we helemaal blij mee.
0: Mooi zo. Nou, gefeliciteerd. Ga er lekker van genieten. Net zoals van je tuintje. En bonsimang, man. Fijne week.
1: Dankjewel, bonsimang.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
4: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
5: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
6: Van harte goedemorgen. Paradise FM meldt zich op je maandagochtend. Het is 1 minuut over 7, daarom aangeschoven. Nelly Rosa met je laatste Paradise FM nieuwsupdate. Bon dia, bon siman.
7: Bij een gevangenisopstand in Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale functionarissen. Onder de doden en de ruim 100 gewonden zijn zowel gedetineerden als bewakers. De opstand is in de gevangenis van Nigombo begon zondagochtend en duurde tot vanochtend. De autoriteiten hebben de situatie nog altijd niet volledig onder controle. Wat de aanleiding was voor de rellen is nog onduidelijk. En in België zijn 6 minderjarige scholieren opgepakt die op TikTok dreigden met een aanslag op hun eigen school in Hasselt. Dat is nu pas bekendgemaakt, hoewel de arrestaties al halverwege juni plaatsvonden. De jongeren uiten via anonieme accounts bedreigingen over brandstichting en aanvallen met chemische stoffen. Justitie en politie wisten hen snel te traceren en stellen dat er door het snelle ingrijpen mogelijk een ramp is voorkomen. De verdachten zijn voorgeleid aan de jeugdrechter. Volgens het Openbaar Ministerie moet het een duidelijk signaal zijn dat extremistisch online bedreigingen keihard worden aangepakt. En lokaal nieuws op de Kaya Grote Berg is zaterdagochtend een 39-jarige man om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De bestuurder verloor in een bocht de controle over het stuur en botste tegen een pilaar. Hij werd nog met spoed naar het CMC gebracht, maar bezweek daar later aan zijn verwondingen. Het slachtoffer is geïdentificeerd als Roderick Randy Winster. De politie onderzoekt de exacte oorzaak van het ongeluk. En ruim 34.000 burgers hebben inmiddels de tijdelijke extra steun van 100 gulden ontvangen. Dat melden de ministeries van SOAW en Economische Ontwikkeling. Het geld is in mei en juni uitgekeerd aan onderstandtrekkers en mensen met een AOV of weduwepensioen tot 30.000 gulden per jaar. Een groep werknemers en kleine ondernemers heeft nog niks ontvangen. Volgens de overheid komt dit omdat hun online aanvragen nog onvolledig zijn. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
8: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
9: De Pink Elephant in Mahai. gaat Blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink Elephant.

0: op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you. Lekker een informeel lunchje, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: Copa Mundial llega y ahora abo por score for fun. Download Buffenmas app, hasi compra na van den twil. Koiman, Changes Group y Beton Industry Brievengap. Iris B, bo sample digital go cada compra de 25 florin. Cada kaartje full je na tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di Garage Cordia. Un año de seguro completamente gratis di Enya. Y 1500 florin di gasolina di Aso Gas y Ubi Pay. Y timas premio banero set di Porsche di Koiman. 25.000 Buffenmas. Of um voucher na valor de 1.500 florins de beton industrie brieven gehad. Para mais informação, visita funmas.com.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.

0: Sledgehammer. De Noorse Sledgehammer. Hè? Heb je dat gezien? Brazilië, Noorwegen. Dat was toch een spannende pot, hè, in het kader van het WK voetbal.
1: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Want het WK kijk je natuurlijk vanaf de officiële Brasa FM fanlocaties.
0: Ja, jij zou ook zomaar door kunnen voor een Noor, Jeroen Bultwin.
2: Ja, dat is een prachtig land hoor, Noorwegen.
0: Oh,
2: ik ben er een paar keer geweest.
0: Ja.
2: En hoezeer ik ook hang aan de Cariben en Zuid-Amerika.
0: Ja.
2: Ja, voelde ik me daar ook wel heel erg prettig, moet ik zeggen. En, ja, mooie mensen. Heel nuchter, hè. Heel nuchter. Ja. En, dus dat vond ik, dat is ook wel weer heel mooi. Ja, ja, die nuchterheid die lieten ze gisteren wel een beetje varen natuurlijk. En terecht, hè, want jongen.
0: Neem ons even mee, Jeroen, voor degene die het heeft gemist. Brazilië, Noorwegen. En Brazilië kan weer terug naar Rio de Janeiro.
2: Ja, die kunnen terug naar Rio. En moet ik zeggen dat Noorwegen had wel overwegend het meeste balbezit. Waren wel een beetje de baas op het veld. Maar goed, met jongens als Vinicius hoef je de bal niet te hebben. Hè, want langdurig in de ploeg. Want dat is zo'n gozer, is er gewoon in één keer in een flits vandoor en dan is het kassa. Maar dat gebeurde gisteren niet. En waar, op het moment dat je denkt van, nou, we gaan weer richting verlenging en penalties. Want er waren heel weinig kansen ook, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja.
2: Dus er was heel veel middenveldspel. En toen komt ineens van Shell de roep. Wie kent hem niet? Maar echt een geweldige voetballer. Hij speelt bij Benfica. Die gooit de bal pand klaar op het hoofd. Nou ja, niet helemaal, want hij moest nog wel even voor zijn tegenstand komen. En op het hoofd van onze grote blonde Adonis. Nou, en die kopte hem gewoon binnen, weet je. En nou ja, toen stond de hele wereld op zijn kop. Brazilië meteen helemaal aangebrand. En werd wat oneenigheid links en rechts.
0: Ja.
2: Nou, voor ze het wisten stond het 0-2.
0: Ja.
2: Maar toen Neymar, die kwam er nog in. Die kreeg nog een penalty mee. Nou, het was een luchtduel. Nou ja, bij luchtduels worden altijd wel een beetje ellebogen en zo gebruikt. Maar deze scheidsrechter, een Amerikaanse Marokkaan, die legde hem op de stip. En dat was al ruim. Ik denk dat de blessuretijd bijna voorbij was al.
0: Mm-hmm.
2: En toen maakten ze nog 1-2 uit die penalty. Maar zo werd het dus de wedstrijd van Haaland. Een prachtige gast in Tokrat, die van tevoren gewoon zegt: wat denken jullie, gaan jullie winnen? Nou, ik denk het niet. Nou, dus, nou ja, degene die wat minder moest lachen was Neymar. En ik denk vandaag ook nog wel, die wordt in de Braziliaanse media volledig afgemaakt.
0: Echt waar?
2: Ik quote: rotte kers op zure taart. Negatief rolmodel, ja.
0: Waarom dat dan?
2: Voetballer.
0: Ja.
2: Ja, omdat hij natuurlijk uiteindelijk toch niet. Hij was natuurlijk altijd een belangrijke speler. Hij werd heel erg geroemd. Maar hij heeft Brazilië ook weer niet zo heel veel gebracht, natuurlijk. Hè, qua prijzen en zo.
0: Nee.
2: Maar ja, Brazilië zal zichzelf eigenlijk net als Nederland weer een beetje op zich moeten uitvinden. Want dit Brazilië. Ja, dat is niet Brazilië zoals iedereen dat graag ziet, weet je wel. Met frivol, technisch voetbal. Ja, dus het zat er wel een beetje aan te komen. Want ze waren natuurlijk al niet heel erg goed, ook in de aanloop naar deze wedstrijd niet.
0: Nee.
2: Dus het zat erin. Maar goed, voor Neymar is nu einde verhaal.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat is overigens nog niet, het einde verhaal is nog niet voor Cristiano Ronaldo. Misschien vanavond, wie zal het zeggen, hè? Vanavond is het natuurlijk Spanje-Portugal. Nou, en Cristiano Ronaldo was een van de genodigden voor de persconferentie. Mm-hmm. En die heeft daar even gebruik van gemaakt om ze even flink te laten weten wat hij overal van vindt. Hè, hoe hij wordt bejegend. Hij zegt, ja, jullie zijn al 20 jaar bezig om mij af te maken. En hij zegt, dat vind ik eigenlijk wel prettig, zegt hij, want het stimuleert me eigenlijk alleen maar om door te gaan.
0: Mm.
2: Hij zegt, en ik voetbal omdat ik het leuk vind. Hij zegt, iedereen weet wel, ik hoef het niet te doen. Hè, hij hoeft het niet te doen voor het geld. Maar ik doe het doordat ik het leuk vind. En ik bepaal wanneer ik stop. En niet jullie, en niet de bondscoach, en niemand.
0: Hey, moeten we ook nog eventjes naar Trump's bemoeienis gaan, Jeroen? Want dat is dan wel een dingetje, hè, tegen de Rode Duivels vanavond.
2: Polarin Balogun, of Balguns, geef het maar een naam. Ja. Maar dat is de aanvaller van de VS. En ja, die doet ontzettend goed. Maar die liep tegen een rode kaart op en... daarmee was hij automatisch voor één wedstrijd geschorst. En nou schijnt het zo te zijn, we zijn er allemaal niet bij geweest, dat Trump naar Infantino heeft gebeld en na de wedstrijd heeft gezegd van, hey, kun je daar wat aan doen?
0: Ja.
2: En ineens is die kaart min of meer geseponeerd. En dus kan hij vannacht meedoen tegen België.
0: Ja.
2: Nou, daar zijn de Belgen natuurlijk helemaal niet mee eens.
0: Nee.
2: Nou, die krijgen steun van de UEFA. Dus de UEFA die heeft ook al geageerd tegen dit besluit van de FIFA. Die heeft gezegd, dit kan echt niet. Hè. Ze hebben nog net niet gezegd, dit is gewoon keihard corruptie.
0: Mm-hmm.
2: Want dat is het natuurlijk wel. Nee, dat kan natuurlijk niet.
0: Nee.
2: Frankrijk heeft ook al gezegd van, nou oké, dan seponeer de gele kaart van Michael Olise ook maar. Dat scheelt voor ons ook weer. Nou ja, waar eindigt het dan, hè?
0: Ja.
2: Als je dit soort dingen gaat doen. Hoe het gegaan is, weten we niet. Feit is wel dat dat FIFA bekend heeft gemaakt dat die rode kaart, dat die schorsing in ieder geval, van tafel is. Mm-hmm. En dat hij dus aan de start kan verschijnen vanavond. Nou, heeft het verhaal, maar krijgt nog wel een staartje, want België en de UEFA en andere partijen, die kunnen hun zienswijze nog voor vanmiddag en Nederlandse tijd 2 uur, dat is dus 10 uur op Curaçao, neerleggen bij de tuchtcommissie. En dan wordt het alsnog bekeken. Nou, ik kan me zo voorstellen dat gezien alles wat dit heeft opgeleverd aan commentaar over de hele wereld, dat zij niet anders kunnen dan dit terugdraaien.
0: Nee. Maar dat gaat niet meer gebeuren voor de wedstrijd.
2: Nou, dat zal dan nog moeten. Kijk, want anders dan heeft het helemaal geen zin. Want het is maar 1 wedstrijd schorsing.
0: Mm-hmm.
2: En dus als hij die mag uitspelen, ja, dan zou je nog kunnen zeggen van, dan schorsen ze hem voor de halffinale of voor de kwartfinale als ze die halen. Maar dat lijkt me helemaal een vreemde gang van zaken. Dus hij is op vanmiddag, vanmorgen in Amerika, gaat hij nog van tafel. Of het blijft staan, nou ja, dan wordt het de schande van het WK 2026. Dat kun je nu wel vergif op innemen natuurlijk.
0: Ja. Nou ja, zeker als de Belgen naar huis worden gestuurd vanavond. Dan,
2: nou ja, dan als... helemaal natuurlijk. Als de Belgen winnen, dan zal het nog meevallen. Maar als ze naar huis gaan, al helemaal, stel je voor, hij scoort en maakt de enige goal.
0: Ja.
2: Nou.
0: Ja.
2: Dan neemt niemand dit hele WK nog serieus.
0: Nee.
2: Dat is wel wat Infantino het ook in zijn handen heeft liggen.
0: Ja, ik hoorde dat Sepp Blatter, die heeft zich er ook in gemengd in deze hele discussie. Hè?
2: Oh, die had ik nog niet gehoord. Maar dat is wel heel bijzonder. Want ja, als er eentje altijd verdacht werd van corruptie, dan was Sepp Blatter wel. Maar hij heeft zijn meester gevonden, hè, zeggen ze.
0: Nou, we gaan het allemaal zien. Vanavond dus Portugal, Spanje eerst. En daarna VS, België. Dat zijn de twee wedstrijden die vandaag op het programma staan. We gaan er reikhalzend naar uitkijken.
2: Fantastisch, ja.
0: Ja.
2: Ik ook.
0: Mooi.
2: Ik heb er zin in.
0: Morgenochtend, dan bespreken wij deze twee matches.
2: Zeker en vast.
0: Jojo, later. Pakken wij hier op Paralyze FM de bluesgitaar erbij. Spelen wij mee met Gary Moore op 103.1. Bon Simon, still got the blues. Oh yeah.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
4: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motors Groep. HCR Motors Group. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
5: Van harte goedemorgen Paradise FM op je maandagochtend de 6e van juli. Het is precies 19:30 en daarom is Nelly Rossa hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, bon siman.
6: Er is een beloning van 10.000 gulden uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de dader of daders van een voertuigbrand. De brandstichting vond plaats op vrijdag 10 april van dit jaar rond 3:50 s'nachts in de Kaya Doddelpalm. Het geldbedrag wordt beschikbaar gesteld voor de informatie die de politie rechtstreeks naar de verantwoordelijke leidt. Personen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Kaya Doddelpalm of andere informatie over deze zaak hebben, kunnen contact opnemen met de politie. En op de Kaaie Grote Berg is zaterdagochtend een 39-jarige man om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De bestuurder verloor in een bocht de controle over het stuur en botste tegen een pilaar. Hij werd nog met spoed naar het CMC gebracht, maar bezweek daar later aan zijn verwondingen. Het slachtoffer is geïdentificeerd als Roderick Randy Winster. De politie onderzoekt de exacte oorzaak nog van het ongeluk. En ruim 34.000 burgers hebben inmiddels de tijdelijke extra steun van 100 gulden ontvangen. Dat melden de ministeries van SOW en Economische Ontwikkeling. Het geld is in mei en juni uitgekeerd aan onderstandtrekkers en mensen met een AOV of weduwepensioen tot 30.000 gulden per jaar. Een groep werknemers en kleine ondernemers heeft nog niks ontvangen. Volgens de overheid komt dit omdat hun online aanvragen nog onvolledig zijn. En nieuws uit het buitenland. De Australische premier heeft zijn excuses aangeboden voor opmerkelijke uitspraken over Kylie Minogue. De 63-jarige premier kreeg de afgelopen dagen een storm van kritiek over zich heen na zijn deelname aan een podcast. Toen hem daarin werd gevraagd welke Australische artiest hij zou willen daten, trouwen of mee naar bed gaan, antwoordde hij resoluut Kylie Minogue, alle drie. Ja.
5: Nou, hallo, heb je het gehoord? Ik heb het vanmorgen even zitten bekijken. Maar deze man is echt in de val gelokt. Moet je eens even luisteren. Meldingen even uitzetten.
7: Five questions now. Every guest gets asked these. Shag, marry, date. Kylie Minogue, Nicole Kidman or Rhonda Birchmore?
8: I've just got married. I'm only 6 months in.
7: But if it goes tits up, let's just pretend.
8: Oh, Kylie, clearly.
7: You marry Kylie. And Shagger. And Data?
8: All of the above.
7: All right, it's a triple.
8: She's terrific.
5: Nou, ik vind dit is er niks mis mee. Hij antwoordt gewoon op de vragen van de interviewster.
6: Nou, in een officiële verklaring laat hij weten dat hij diep door het stof gaat en biedt zijn oprechte excuses aan.
5: Ja, hallo. Dit is zo overtrokken. Als hij nou zelf had gezegd uit zichzelf, ik zou die Kylie Minogue ook wel... Dan is het een ander verhaal. Hij antwoordt gewoon op de vragen van de interviewster.
6: Ja, en als een politicus had hij het gewoon moeten houden bij zijn eerste antwoord. Ik ben pas getrouwd, weet je, zoals het 6 maanden in zijn huwelijk.
5: Ja.
6: Ik kan alleen maar aan haar denken en niemand anders.
5: Oh.
6: Daar had hij mee moeten eindigen.
5: Verkeerde muziekje. Even kijken, deze moet. Ja.
0: De ochtendkrant van Nelly.
5: Ah, nee.
6: Van een politicus.
5: Arme man. Nee, dit is echt... Ja.
6: Heb mediatraining nodig?
5: Helemaal niet. Hij zegt het heel netjes.
6: Nee.
5: Hij zegt het heel netjes.
6: Oh nee, hij zegt... Nee. Hij had best eerste antwoord.
5: Er is zoiets mis met deze wereld. Dat je op wereldwijd niveau...
6: Ja, dat je vraagt aan je premier. Daar is iets mis mee.
5: Dat je op wereldwijd niveau kapot wordt gemaakt... als je in zo'n scheidlollig interviewprogramma zit... met een comedienne. Dit is een cabaretier, deze vrouw, hè? Als je dan... Ik vind echt dat hij zich heel keurig gedraagt.
6: Nee.
5: En dan moet hij nu zijn excuus aanbieden. Ach, schijt toch uit.
6: Dat wil je toch niet van je premier weten? Come on. Maar oké, goed. Ik ga het even hebben over...
5: De ochtendkranten. Ja, laten we daar eens even naar kijken.
6: Wat het zelf plaatsvindt. Want op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad... daaruit parlementslid Osepa, Chantri Osepa van de PNP... kritiek op uitlatingen van Pisas over de democratie... en met name over zijn medestatenlid. Want hij... Pisas heeft kennelijk in het programma Tribuna Popular... heeft hij kritiek geuit op coalitieparlementsleden... die kritische vragen stellen aan hun eigen ministers.
5: Ja.
6: En dan met name over Javier Sylvania dus... die de ex-minister van Financiën en GMN... en die dus nu statenlid is vanwege onder andere een onderzoek naar hem... Maar de premier vergeleek de coalitie met kinderen die in hetzelfde huis wonen... en stelde dat het partijbestuur stappen zal ondernemen tegen kritische parlementariërs. En volgens Osepa is dat eigenlijk een schending van de staatsregeling. De staatsregeling... De taak van het parlement is om de regering te controleren... en de grondwet maakt hierbij dus geen onderscheid tussen coalitie en oppositie. En door het monddood maken of eigenlijk bedreigen van parlementsleden... met partijdiscipline of royement, is dat volgens hem ongrondwettelijk en gevaarlijk. Een parlementslid legt dus de eed af aan het volk... en niet aan een politieke leider of partij. En door de uitspraken van de premier creëert hij volgens Osepa... een angstcultuur waarin parlementariërs misstanden... niet meer durven aan te kaarten uit angst voor represailles.
5: Mm-hmm.
6: En Osepa vraagt zich dan ook af wat de premier te verbergen heeft. Hij stelt dus meerdere vragen. Onder andere wil hij weten of de minister begrijpt... dat het parlementaire werk een fundamentele garantie is... om burgers te beschermen tegen machtsmisbruik. En dat daardoor ook parlementariërs dus gewoon zonder rugspraak... dus hun werk moeten kunnen uiten.
5: Okay.
6: Of kunnen uitvoeren. En ook sluit hij zijn brief af met dat hij anders internationale organisaties... of partners binnen het Koninkrijk moet inschakelen... om bescherming van parlementariërs op Curaçao te waarborgen... als ook nog antwoord of bevredigend antwoord uitblijft.
5: Juist.
6: Ik had het eerder net al genoemd dat Curaçao Liga Pabau... die heeft dus de Caribische titel te pakken... en die plaatst zich nu voor het kampioenschap voor de... voor de Senior League. In een spannende eindstrijd versloegen de Curaçaose jongeren... regerend kampioen Puerto Rico met 5-3. En dankzij deze overwinning mag Liga Pabau dus de Caribische regio vertegenwoordigen... tijdens het wereldkampioenschap in Easley, South Carolina. Een uitblinker is J. Dalen Wiel, zag ik zijn naam wel goed. Hij kwam ijzersterk in de finale als een relief pitcher. Hij gooide 3 innings lang blank. Dus hij stond geen punten toe en gooide 5 keer 3 slag. Nou ja, als je bekend bent met honkbal, dan weet je wat ik nu allemaal zeg. Hij was uitgeroepen tot de meest waardevolle speler van het toernooi.
5: Okay.
6: Verder in de kranten ook nog een... laat me toch even beginnen met dat op die foto op de voorpagina van het AD. Maar dan zag je dus een foto van Krakenspaai, hoe gezellig het er wel niet daar was afgelopen weekend. Foto van Els Kroon en dan ook nog een soort kritische noot erbij... dat bezoekers van het strand willen dat het gewoon zo blijft. En dat heeft natuurlijk te maken ook met allerlei ontwikkelingen die daar gaande zijn...
5: Mm.
6: En ook dat er laatst een soort consultatie was met de bewoners, met burgers over hoe het schiereiland van Caracasbij ontwikkeld moet worden. Maar ook dat er toch wel angsten zijn dat ook Caracasbij gemoderniseerd wordt. Maar de manier hoe het er nu uitziet en hoe het er nu is, is voor heel veel mensen wel oké. Ja. Voor degenen die daar nu al gebruik van maken. In de krant, waar ik zelf eerst heel erg verbaasd over was, het is een bericht in de Vigilante over een 51-jarige vrouw die werkzaam was als administratief supervisor bij een winkel in Punda. En zij is vervolgd voor het verduisteren van een bedrag van 62.000 gulden. Deze zaak liep al sinds 2022 en die werd vorig jaar voor de rechter gebracht. De fraude vond dus plaats tussen april 2021 en januari 2022. En de vrouw sluisde dus betalingen die de winkel moest doen door naar de bankrekening van haar oma. En vervolgens pinde zij het geld direct met de pinpas van haar oma. Mm-hmm. Er was aangifte gedaan, die vrouw werd aangehouden en ze bekende ook direct haar diefstal. En ze had dus alleen maar 4 dagen in voorarrest in de gevangenis. En het was een ervaring die ze als vreselijk omschreef.
5: Ja.
6: Ze heeft spijt van haar daden, maar ze was dus in problemen geraakt omdat ze geld leende bij die loan sharks en die rekenen wel rentes tot 50%.
5: Ja.
6: Dus om al die gaten te vullen, ze moest dus 12.000 gulden afbetalen, besloot ze dus haar werkgever te bestelen. Nou, het Openbaar Ministerie eist dus een werkstraf van 180 uur. Voorwaardelijke celstraf met proeftijd van 2 jaar. En ook moet ze dus de rest van het bedrag betalen en ook een schadevergoeding van 50.000 gulden.
5: Ja. Nou, dat is serieus geld.
6: Ja.
5: En, maar ja, dat is niet de bedoeling, hè, dat je van je werkgever gaat lopen jatten als je zelf in de problemen zit met loan sharks.
6: Ja, maar het is ook weer zo, je komt eigenlijk niet echt uit de problemen als je dus bij die loan sharks leent, omdat je zoveel rente moet betalen en je hebt natuurlijk al geld tekort.
5: Wat zijn de percentages die ze vragen?
6: Ja, hier 50% moet je betalen.
5: Kanonnen, ja. Dat is toch krankzinnig.
6: Ja.
5: Dan kun je het beter niet doen. Goed, tot zover. Of had je nog iets bijzonder leuks?
6: Nee, niet leuks. Het is wel een triest nieuws waar ik zelf ook wel een beetje van de kaart was. Afgelopen weekend het overlijden van Nelson Carrillo. Mm-hmm. Kunstenaar, een beeldend kunstenaar. Hij maakt sculpturen, standbeelden. En hij is in Nederland overleden. Dat is wel triest.
5: Okay.
6: Dus daar ook in de kranten overlijdensberichten. En ook een in memoriam in het Antilliaans Dagblad.
5: Ja, ja. Oké, dankjewel, Nelly Rossa.
6: Lina.

Ochtend met Spandau Ballet op 103.1. Het is Paradise en truly de fijnste muziekmix voor je maandagochtend. Ja. Heb jij trouwens al wat gedoneerd aan Venezuela? Je kan nog steeds terecht in de Sambiel, hè, om de mensen die daar zijn getroffen door de aardbevingen te ondersteunen met kleren, eten en speel.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
4: Nossa Logré, Turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Butter Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
5: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
6: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
7: Van harte goedemorgen, Paradise FM op je maandagochtend. Bonsie Mang, het is 1 over 8. Daarom Nelly Rossa hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, Bonsie Mang.
8: Hamas ontbindt na bijna 20 jaar zijn leiderschap in de Gaza-strook. Dat heeft het meterkantoor van de Palestijnse beweging bekendgemaakt. Het vertrek van het bestuur moet de weg vrijmaken voor een overgangsbestuur... dat door de Verenigde Staten is samengesteld om het gebied te besturen en te herbouwen. Deze stap is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Hoewel Hamas na een eerdere wapenstilstand al aangaf het dagelijkse bestuur te willen overdragen... blijft de ontwapening van de beweging nog een gevoelig punt. En in de Iraanse hoofdstad Teheran zijn miljoenen mensen op de been... voor de begrafenis van de opperste leider Ali Khamenei. Hij kwam om bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement. De immense menigte, gekleed in het zwart, eist wraak op de Verenigde Staten. Met een enorme opkomst lijkt het regime de rijen te sluiten... na eerdere bloedige protesten begin dit jaar. De nieuwe opperste leider, Mojtaba Khamenei... was vanwege veiligheidsredenen zelf niet bij de uitvaart aanwezig. De autoriteiten hebben strenge maatregelen genomen... om te voorkomen dat er, net als bij eerdere massabegrafenissen in Iran... mensen in de verdrukking komen. En lokaal nieuws, er is een beloning van 10.000 gulden uitgeloofd... voor de gouden tip die leidt tot aanhouding van de dader of daders van een voertuigbrand. De brandstichting vond plaats op vrijdag 10 april van dit jaar... rond 3:50 s'nachts in de Kaya Dodopalm. Het geldbedrag wordt beschikbaar gesteld voor de informatie... die de politie rechtstreeks naar de verantwoordelijke leidt. Personen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Kaya Dodopalm... of andere informatie over deze zaak hebben, kunnen contact opnemen met de politie. En op de Kaya Grote Berg is zaterdagochtend een 39-jarige man om het leven gekomen... bij een zwaar verkeersongeval. De bestuurder verloor in een bocht de controle over het stuur en botste tegen een pilaar. Hij werd nog met spoed naar het CMC gebracht, maar bezweek daar later aan zijn verwondingen. Het slachtoffer is geïdentificeerd als Roderick Randy Winster. De politie onderzoekt de exacte oorzaak van het ongeluk. En ruim 34.000 burgers hebben inmiddels de tijdelijke extra steun van 100 gulden ontvangen. Dat melden de ministeries van SOW en Economische Ontwikkeling. Het geld is in mei en juni uitgekeerd aan onderstandtrekkers en mensen met een AOV of weduwepensioen tot 30.000 gulden per jaar. Een groep werknemers en kleine ondernemers heeft nog niks ontvangen. Volgens de overheid komt dit omdat hun online aanvragen nog onvolledig zijn. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.

0: Hij zit erin!
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sede Otra Banda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: De Pink Elephant in Mahai gaat bloed. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Vanaf 1 mei start Ribé Luga. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: Guys, op je maandagochtend, je hoorde Maria Mena, Just Hold Me. Ze vliegen nog af en aan, hè? De grote choppers, de Chinooks, de Ospreys, de US Army is vanuit Curaçao. Venezuela aan het bevoorraden, want nou ja, goed, er is al genoeg over gesproken uiteraard. Er is daar nou ja, vrij weinig nog over van bepaalde steden in de kustregio. Vanwege die aardbevingen van vorige week, of anderhalve week geleden inmiddels alweer. Dodental staat inmiddels op. Nelly Rossa, heb je dat paraat? 3000?
1: 3342, althans dat zijn de officiële cijfers van het ministerie van Informatie van Venezuela.
0: Ja, jeetje zeg, ja. En dan zijn er nog steeds tienduizenden vermist, wat ik begreep.
1: Ja, het staat hier 36.000 mensen tot vrijdag zijn er dus nog... vermiste personen in een online overzicht. Maar de aantal gewonden staat nu op 16.470. En dus het aantal mensen dus die mensen vermist hebben opgegeven, dat is dan 36.000.
0: Ja, ja, en het aantal onthinkten, daar hebben we dan nou nog niet eens over gehad. En mensen die het wel hebben overleefd, maar geen huis meer hebben, helemaal niks meer hebben. Er is daar flink wat in elkaar gestoord. De wereld praat over die beveiliger die is gevonden. Die man die hebben ze 10 dagen na de beving nog onder het puin vandaan gehaald, levend. Was een beveiliger in een flatgebouw. Het is het in zo'n bewakershuisje toen het gebeurde. En dat huisje, dat heeft hem gered. Want daar is alles puin bovenop gevallen. En zo heeft hij het kunnen overleven. Bijzonder verhaal. Maar er is bar weinig over van die gebieden. Heb je wat filmpjes voorbij zien komen?
1: Nou ja, er is natuurlijk veel kritiek over de sociale woningbouw van Venezuela. Er wordt gezegd dat het met name de sociale woningen zijn die dus slecht gebouwd zijn, die dus ook als een soort kaartenhuis zijn ingestort. Mm. Als je soms ook luchtfoto's ziet, in de New York Times had daar een aantal beelden van, dan zie je dan andere gebouwen die dan nog wel rechtop staan, alleen dan ja, zo'n sociale huizenproject dan weer niet.
0: Nee.
1: Het is natuurlijk net degene die ook echt dan niks te maken hebben, die dan ook het zwaarst getroffen worden.
0: Ja. Ja, ja.
1: Zelf pareert de interim-president van Venezuela, Delcy Rodríguez, alle kritiek. En dan heeft ze het ook over de kritiek op de noodhulp. Zij zegt wel, want de bevolking is toch wel woedend over de trage en ook wel de ontoereikende reactie door van de overheid. En het had ook andere te maken dus dat er voor de komst van internationale hulpteams is er weinig gebeurd door de overheid. En volgens haar is er juist sprake van een diepe sociale solidariteit. Maar dat wordt niet gevoeld door de bevolking.
0: Nee.
1: Je ziet wel dat door het werk van zowel die internationale hulpteams, dat er nog steeds mensen dus onder het puin worden gehaald. Maar ook huisdieren, zoals op de Telegraaf zie je een video van een papegaai die wordt gered na 10 dagen.
0: Oh.
1: Maar ook het Curaçaose team dat daar nu is van de CUSAR, die heeft ook op hun eigen social media zie je ook beelden van hoe ze echt in hele nauwe tunnels zich begeven om mensen nog uit het puin te halen. En dat hebben ze laatst ook weer gedaan om iemand die daar nog onder vast zat, om die dus ook te redden.
0: Ja, ja,
1: die beelden zijn best wel indrukwekkend als je dat ziet op de Facebookpagina van CUSAR.
0: Ja. Het Nederlandse reddingsteam is inmiddels weer terug aangekomen in Nederland. Die zijn een week geweest. Die zijn onvoldane zaken weer terug naar huis gegaan. En ze hebben niemand meer levend onder het puin vandaan kunnen halen. En dit gaat het opruimen van dat puin. Dat gaat ook echt nog maanden, zo niet jaren, gaat dat duren, lijkt mij. Hè?
1: Ja. Ja, het is echt verschrikkelijk als je dit ook nu leest over dus dat ze kunnen de toestroom van lichamen nauwelijks aan. Ook de koelcontainers in de haven zijn al volgestroomd. En dat op heel veel lichamen zijn ook onherkenbaar. En capaciteit schiet dus tekort. Dus massagraven zijn onvermijdelijk. En heel veel families kunnen ook de kosten van de begrafenis niet betalen. Zo ongeveer opgeraamd op $450. En ze zijn dus afhankelijk van gratis haastig toegewezen plekken op begraafplaatsen. Om te voorkomen dus dat hun dierbaren in de massagraf belanden.
0: Heftig.
1: Ja, dat is echt wel heel naar.
0: Het is, het is denk ik nog veel heftiger dan dat wij meekrijgen hier. En ongelooflijk, wat een ellende die mensen daar al hadden en dan nu nog eens een keertje er bovenop hebben gekregen. Ga naar Sambiel, hè, ga doneren. Dat is van enorm belang. Gisteren met mijn twee meisjes naar Sambiel gegaan om wat kleren te doneren. Daar hebben mensen ook baat bij, hè? Als jij kleren in je kast hebt hangen die je niet meer aantrekt, die nog wel oké zijn, hè? Je moet natuurlijk niks kapot of met vlekken erop gaan doneren, maar die mensen die hebben niks meer. Dus als jij denkt, oké, deze jeans die doe ik eigenlijk nooit meer aan, maar hij is nog prima, stuur hem op. Breng hem naar Sambiel. Ga speelgoed van je kids wegbrengen. Want die kinderen, daar moet je ook aan denken, die hebben ook niks meer. Het is moeilijk voor te stellen, maar ja, het hele huis is in elkaar gestort. Inclusief alle kleren, al het speelgoed, alle potten, pannen, deksels, noem het maar op. Alles is weg, ligt onder een blaag beton, verstopt. En in Sambiel hebben ze een inzamelpunt waar je met je donaties naartoe kan. En dan wordt dat die kant op gebracht en wordt dat daar uitgedeeld onder de mensen die dat echt hard nodig hebben. Het is op 60 kilometer afstand van ons. Het is moeilijk voor te stellen dat zo'n klein stukje hier vandaan zoveel ellende is. En daarom des te meer goed om te zien dat die helikopters af en aan het vliegen zijn vanaf Curaçao Airport, de Chinooks van Amerika. De Ospreys, het is alleen al een spectaculair gezicht, maar het is nog eens een keertje mooier als je bedenkt wat er in die helikopters die kant op gaat. En dat is vooral ook drinkwater, hè, wat vanuit hier die kant op wordt gebracht. Goed voornemen voor deze week, hè, om er wat mee te gaan doen. Op Paradise, zometeen muziek van Train, 50 Ways to Say Goodbye. Hoor je naar Alicia Keys, het is Empire State of Mind.

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: met de lekkerste bier uit Venezuela. Woehoe!
1: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avescurazao.com.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg ons.

0: lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsok. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsok Bonaire, where service is in our nature.
1: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: Bol.com. Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di Caribe.
1: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Van harte goedemorgen, het is Paradise FM op deze maandagochtend. Precies 8:30, daarom hier Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, bon Simon.
3: Ruim 34.000 burgers hebben inmiddels de tijdelijke extra steun van 100 gulden ontvangen. Dat melden de ministeries van SOW en Economische Ontwikkeling. Het geld is in mei en juni uitgekeerd aan onderstandtrekkers en mensen met een AOV of weduwpensioen tot 30.000 gulden per jaar. En op de Kei Grote Berg is zaterdagochtend een 39-jarige man om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De bestuurder verloor in een bocht de controle over het stuur en botste tegen een pilaar. Hij werd nog met spoed naar het CMC gebracht, maar bezweek daar later aan zijn verwondingen. En er is een beloning van 10.000 gulden uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de dader of daders van een voertuigbrand. De brandstichting vond plaats op vrijdag 10 april van het jaar in de Caia do Palm. Personen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving of andere informatie over deze zaak hebben, kunnen contact opnemen met de politie. En nieuws uit Nederland. Koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag volgend jaar in Lelystad. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vandaag bekendgemaakt. De koninklijke familie reist op dinsdag 27 april af naar de hoofdstad van Flevoland. Het bezoek volgt op de viering in het Friese Dokkum, waar de koning dit jaar te gast was. Het wordt de 14e keer dat het volksfeest onder de naam Koningsdag wordt gevierd.
2: Naar Lelystad. Dat doen ze toch ook niet met heel veel plezier, lijkt me. Of wel?
4: De ochtendkrant van Nelly.
3: Waarom zouden ze daar niet met veel plezier naartoe gaan?
2: Lelystad, ben je er wel eens geweest?
3: Weet ik niet.
2: Goed, ochtendkrantjes. Wat staat erin opgeschreven vandaag?
3: Nou, dat een hoge politiefunctionaris op Curaçao door het korps een leiding voor nog eens 3 maanden op non-actief is gesteld. Met het oog op ontslag, althans zo schrijft de vigilante. De agent raakte maanden geleden in opspraak naar een viraal filmpje in Zeelandia, waarop te zien was hoe hij met de snelle auto de macht over het stuur verloor en tegen enkele pilaren van een ander en een ander voertuig botste. Nou, eigenlijk ging hij zo tegen die die lage pilaren. En hij eindigde uiteindelijk tegen een auto die geparkeerd stond. Okay. Daar zo bij Building Depot. Hoewel er destijds sprake was van, ze dachten dat er sprake was van fieveren, heeft technisch onderzoek dat nu ontkracht. De agent kreeg ook het voordeel van de twijfel en verklaarde dat hij door de krachtige motor de controle verloor. En ondanks deze vrijpleiting wil de korpsleiding hem alsnog ontslaan. Althans, dat heeft de krant uit bronnen. Volgens deze bronnen is er sprake van een interne machtsstrijd en heeft de hoge functionaris nu 3 maanden de tijd om zijn ontslag aan te vechten.
2: Okay.
3: Verder de kranten ook dat de Algemene Rekenkamer de noodklok luidt over de aanpak van hitte in schoolklassen. Hoewel de overheid sinds 2023 extra geld uittrekt voor airco's en klimaatbeheersing, ontbreekt het aan een structurele aanpak op de lange termijn. Volgens een nieuw rapport is er geen vast budget voor stroomkosten en onderhoud, en hierdoor lopen scholen het risico dat geplaatste airco's straks niet gebruikt of onderhouden kunnen worden. De Rekenkamer adviseert het parlement om de minister van Onderwijs te verplichten met een financieel houdbaar meerjarenplan te komen, zodat de gedane investeringen niet verloren gaan.
2: Nee, dat zou zonde zijn. Dat willen we niet.
3: Nee, en er wordt wel heel veel geïnvesteerd ook om al die scholen... om ervoor te zorgen dat die panelen geplaatst kunnen worden. Dus er wordt onderhoud gepleegd.
2: Ja.
3: En natuurlijk die airco's worden ook gekocht.
2: Eventjes ja. Misschien een random vraag, maar... straks in het ultieme, als alle scholen zijn voorzien van airco... en die airco's die draaien ook... dan is op zich de noodzaak verdwenen om de scholen midden in de nacht te laten starten. Dan kunnen ze wel weer een uurtje later van start.
3: 7:30 is niet midden in de nacht.
2: De 7 uur gaan er veel van start.
3: 7:10
2: ja.
3: Is ook nog geen midden in de
2: nacht. Nou, dat is midden in de nacht voor veel ouders. Ik heb gelukkig nog geen schoolgaand kind, maar ik kijk er nu al tegenop. Dat je dan, want dan moet de wekker dus moet om 5:30. Dat is midden in de nacht.
3: Hey, nou joh.
2: Ja, maar dat is toch, want die vervroegde tijden die zijn ingesteld ooit is, omdat als je geen airco in de klas hebt, dat het dan vroeg op de ochtend nog beter toeven is voor die kids. En dan kun je beter opletten als het niet zo heet is. Als straks overal airco's hangen, dan kunnen we van die onchristelijke tijden af. Win-win, toch?
3: Ik heb zelf geen kinderen, dus ik ga me hier ook niet aan wagen aan dit gesprek. Ik kan me ook wel voorstellen dat mensen ook snel, dat docenten ook wel op tijd naar huis willen gaan. Want ze moeten ook allerlei schoolwerk nakijken. En dat je dan ook niet het idee hebt dat je dan in je avond nog allerlei werk moet gaan zitten.
2: Maar ook docenten mogen dan wat meer uitslapen.
3: Ja, maar het werk blijft nog steeds hetzelfde wat je moet doen.
2: Jawel, maar het is toch een stukje fijner om dat. Laten we dan zeggen dat de scholen beginnen om 8:30.
3: Ja.
2: Of 8:00.
3: Mm-hmm.
2: Dat is weer een half uurtje of een uurtje extra.
3: Ja, nee, maar ik had ook eerder kunnen eindigen. Ik denk dat veel meer mensen het fijner vinden om vroeg te eindigen, zodat ze nog wat meer hebben aan het leven buiten het werk om,
2: ja.
3: Dan dat ze laat moeten eindigen.
2: Nou, ik zou
3: en
2: echt...
3: Ook, sommige mensen beginnen ook, ook vroeg met werk. Het is niet zo dat iedereen dat alleen maar scholen vroeg beginnen.
2: Nee, precies.
3: Dus andere banen beginnen ook vroeg.
2: Ja, dus dan is het een drastische verandering van onze samenleving. Dankzij de airco. We gaan moderniseren op het eiland. Ik ben voorstander.
3: Dat heeft niks met moderniseren. Je gaat gewoon vanuit gemak.
2: En het liefst dan eventjes...
3: gemak.
2: Het liefst ook even snel, want volgend jaar gaat Lotte naar school. Dus als we dat voor volgend schooljaar kunnen regelen... dat de scholen dan wat later beginnen omdat er airco's hangen... Dan heb je mijn stem.
3: Weet je, ik had vroeger een docent Nederlands. En zij, was het Nederlands of Engels? Nee, volgens mij was het een docent Engels.
2: Ja.
3: En zij ging altijd met haar met het werk dat ze moest nakijken... ging ze lekker op het strand bij het Avila.
2: Ja.
3: Ging ze dat nakijken. Dan kon ze nog even het strand lekker zwemmen en nakijken. Maar ik vind dat is het ideale leven.
2: Ik kreeg een berichtje binnen van Erik Haagdoorn. Die zegt, ik begin elke dag om 6:30. Ja.
3: Ja.
2: Weet je, maar dat jij dat leed hebt... dat betekent niet dat de hele samenleving dat leed aangebracht moet worden. Als toch de luxe er is om later te beginnen, dan waarom zouden we dat niet doen? Maar goed, dat zal wel weer aan mij liggen.
3: Het ligt echt aan jou.
2: Oké. Goed, ander nieuws uit de kranten.
3: Ja, rekenkamer nog steeds. Want ook de rekenkamer die heeft dus het onderzoek naar de FKP on hold gezet. Staat in het Antilliaanse Dagblad. En dat valt op te maken uit het jaarverslag 2025. Dus volgens de rekenkamer wachten totdat de nodige informatie over van de betrokken minister wordt ontvangen. En dan gaat het natuurlijk over VVRP, want daar valt FKP onder andere onder. En het verzoek werd om onderzoek te doen naar FKP werd in 2023 gedaan door de Staten. En uiteindelijk bleek dus dat de onderzoeksvraag aangepast moest worden. Want de Rekenkamer heeft dus niet de bevoegdheid om onderzoek te verrichten naar de interne processen van een instelling. Maar wel kunnen ze dus beoordelen naar het gevoerde beleid en het door de verantwoordelijke minister uitgeoefende toezicht. Maar doordat ze dus geen antwoorden krijgen op hun vragen, hebben ze dus maar even het onderzoek naar FKP on hold gezet.
2: Okay.
3: Terwijl de Staten wel meer informatie hierover wilden, omdat ze natuurlijk, laatst hebben we het ook alweer te horen gekregen, dus dat ze onderhoudswerkzaamheden, grote onderhoudswerkzaamheden stop moesten zetten omdat het te weinig geld is en alleen maar spoedonderhoud konden uitvoeren. Daarna is er wel geld gestort, maar dat was ook niet het volledige bedrag waar ze recht op hebben. Er is wel behoefte aan onderzoek binnen FKP.
2: Goed zo.
3: En ook het beleid dat wordt gevoerd en het toezicht vanuit de ministeries.
2: Oké. Waarvan akte, mag ik je danken.
3: Tot morgen weer.
0: Paradise FM. Verkeersupdate.
4: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: Ik heb het idee dat er een ongeluk is gebeurd bij Grote Berg. Het staat namelijk enorm vast op de weg naar Westpunt richting Poenda. Daar loop je ruim een half uur extra reistijd op. En de weg naar Westpunt richting Westpunt, de andere kant op, eveneens een half uur vertraging. Tot aan de Grote Berg ongeveer staat het stil. Dus succes daar met achteraan sluiten. Mocht je die kant op gaan, moeten gaan. Ik zou het even uitstellen tot een later moment deze ochtend. Verder nog een opstopping op de Krakersbaanweg. Maar wat nieuw natuurlijk. Hè. Succes met achteraan sluiten. Zometeen op Paradise. King, Love and Bride. Na de Man of the Train. Het is 50 Ways to Say Goodbye. Op deze maandagochtend, de 6e van juli. Buenos dias. Good morning.

0: Dit is King op Paradise FM. Zo, op de maandagochtend 8:15.
1: Het Laura woord van de dag.
0: Nelly Rosa, vertel, waar ben jij vandaag mee gekomen in de Laura?
2: Dit is op verzoek van vele mensen. Dit is een woord dat vaker voorkomt bij een van mijn favoriete woorden in het papiament. En dat is jogo jogo.
0: Oké. Okay. Weet wel wat een
2: jogo.
0: Weet wat een jogo is in Suriname?
2: Wat is dat?
0: Het is een grote fles pils.
2: Nee, dit is jogo. Een
0: liter.
2: Jogo.
0: Een liter. Jogo jogo. Jogo. Jogger? Ik weet niet waarom, maar ik maak meteen zo'n.

0: zo'n beweging met mijn hand erbij. Zo, joggen.
1: Snacken?
0: Snacken?
1: Nee, want je deed zo'n beweging. Wat was dat dan?
0: Nee, joggen. Iets met...
1: Ben je nu al meteen in de app aan het kijken naar het antwoord? Ben je aan het cheaten?
0: Nee. Niet waar.
1: Ik zie jou daar kijken. Ik zie jou scrollen op je telefoon.
0: Ik denk dat Joggo.
1: Ja, kijk hem.
0: Het is... het is een beetje het woord zelf, Joggo, is een beetje rommelig. Hè? Dus daar staat het ook voor. Je moet niet moeilijker denken dan dat het vaak is. Dus je denkt, oké, Joggo, wat is dat voor rommelig woord? Ook al die streepjes eroverheen, op de E en op de U en op de A en op de O. Dan denk je, oké, dan zal het wel een rommeltje zijn.
1: Je hebt er echt allerlei letters bij verzonnen die er niet in zitten. Maar Joggo is dus een krabbeltje als je het hebt over haastig schrijven of slordig tekenen. Dat is Joggo.
0: Ja, nou dat zeg ik toch, een rommeltje.
1: Nou, het woord is geen rommeltje, mensen vinden het een heerlijk woord.
0: Oké, doktershandschrift. Dus,
1: ja, dat is heel moeilijk te ontcijferen.
0: Ik heb een Joggo.
1: Handschrift?
0: Ja.
1: Heb je hanenpoten?
0: Ja. Ja. Wil je zien?
1: Nee.
0: Oh. Goed, een Joggo. Daar sturen we je vandaag de dag mee in.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Hey, chi vuole i pone di Momanche? Basta Carrefour e check tutti i prodotti con un sticker blu. Brasa di Momanche. Barcello per il momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E classic tea per relax the special match. Compra tre o più e botai un ticket con chance per ganare premio durissima. Assì è facile botar partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, binjoin e olla blu.

0: Of de boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Er is een beloning van 10.000 gulden uitgeloopt voor informatie die leidt tot de aanhouding van de dader of daders van een voertuigbrand. De brandstichting vond plaats op vrijdag 10 april rond 3:50 s'nachts in de Kaya Dodo Palm. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie. Ruim 34.0 burgers hebben een tijdelijke extra steun van 100 gulden ontvangen. Dit betreft onder andere bijna 5.000 onderstandsrekkers en 30.000 AOV-pensioengerechtigden met een jaarinkomen tot 30.000 gulden. Een andere groep, waaronder werknemers en kleine ondernemers, heeft nog geen steun ontvangen omdat hun aanvragen incompleet zijn. Dan nog internationaal nieuws. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft een spoedonderzoek ingesteld naar de situatie in het Soedanese El Obeid. De stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF, wat leidt tot vrees voor grootschalige gruweldaden. Honderdduizenden burgers, inclusief ontheemden, lopen gevaar. De raad veroordeelt ook aanvallen met drones en seksueel geweld. Er moet in september verslag worden uitgebracht. Brussel heeft 4 blusvliegtuigen geregeld om Frankrijk te ondersteunen bij de bosbranden in het zuiden van het land. De vliegtuigen uit Cyprus en Zweden arriveren maandag in Perpignan, nabij de grootste brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en er is al 4.600 hectare natuur verbrand. Ook Portugal heeft hulp van de EU ingeroepen. Hamas heeft besloten het bestuur van de Gazastrook te ontbinden, dat al bijna 20 jaar aan de macht is. Dit meldt een woordvoerder van de Palestijnse groep. Het vertrek van het bestuur moet de komst van technocratische bestuurders mogelijk maken, zoals afgesproken in het vredesplan van president Donald Trump. Het nieuwe bestuur, het National Committee for the Administration of Gaza, zal verantwoordelijk zijn voor dagelijkse dienstverlening in het gebied. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifood.com. Il Forno, arrivederci.
7: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
8: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooijmanBV.com. Kooijman, everything you need to succeed.
9: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: tijd. Lionel Richie, My Destiny op Paradise maandagochtend.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Oh jawel. En vandaag wat moois in aanbieding. Namelijk 500 piek. Pardon. Ja, 500 piek te besteden bij Loods 1. Daar kun je hele mooie meubels halen voor in huis of buiten. Het doet er wat leuks mee. Prachtige meubilair al daar te krijgen. En het kan voor jou zijn 500 piek te besteden bij Loods 1. Luister even mee.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, jij weet het, hè, Nelly?
2: Mag ik ook meedoen?
0: Nee, maar je weet het wel. Toch?
2: Sorry, ik moet denken aan... Is dat niet in de videoclip? Dat ze met meme ook?
0: Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik ben niet een videoclipkijker. Maar als jij het zegt... 675-1031. De winnaar wordt einde van de dag bij Vanessa Werkhoven in de show teruggebeld.
3: I'm in

De energie blijft. Het spel gaat door. Kies je team en juich mee bij de officiële Brasa fanlocaties. Dit is Brasa FM.

0: niet hoe het kan? Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9:30.
3: Curaçaose ruiters klaar voor competitie in de Dominicaanse Republiek. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De Curaçaose Ruitersportbond heeft afgelopen weekend de officiële uniformen en uitrusting overhandigd aan de nationale selectie voor het komende wereldkampioenschap paardrijden. Een delegatie van 26 atleten zal Curaçao vertegenwoordigen in de Dominicaanse Republiek. Tijdens het toernooi, dat van 15 tot met 19 juli plaatsvindt, strijden de ruiters in verschillende categorieën om de wereldtitels. Naast Curaçao nemen nog 9 andere landen deel, waaronder de Verenigde Staten, Colombia, Canada en buureiland Aruba. En Joram Parabiersing is officieel aangewezen als de vaste vervanger van de inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Volksgezondheid. Parabiersing, die al werkzaam is als inspecteur geneesmiddelen, zal de honneurs waarnemen bij afwezigheid van de inspecteur-generaal. De benoeming is ingegaan per 1 juli. Tot voor kort was Servin Kelly de inspecteur-generaal van Volksgezondheid. Hij is inmiddels met pensioen. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
4: Bingo-doem. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
5: Copa Mundial Allega. Je wordt abo voor score for fun. Download Bovenmaas app. Hasi compra na van den twil. Hoi man. Changes Group. I beton industrie brieven gehad. IRCB. Bostempel digitaal. Gukada compra die 25 florin. Kada kaartje. Voel je na. Tabo chance pagan un Toyota Agia. 2026 die garage cordia. Un aya die seguro. Completamente gratis die enia. I 1500 florin die gasoline. Die aso gas. I UbiPay. I timas premio banero. Set die parts die kooi man. 25 mil van maas. Of een voucher naar valor die 1500 florin die betonindustrie brieven.

0: get you alone. Badabadam. Dat zeg ik, het is Robin Thicke op Paradise. Goedemorgen, deze 6e van juli. Een hele bijzondere dag. Ja, When I Get You Alone past wel een beetje in dat thema. Want het is vandaag namelijk de internationale dag van... Nou ja, misschien kan ik het beter even voordoen met hulp van Nelly Rosa. Nelly, wil je even erbij komen nog? Je hangt hier nog rond in de studio. Dus het is namelijk vandaag een hele bijzondere dag internationaal. Heb je enig idee?
1: 6 juli? Nee.
0: Nee, het is 6 juli, de internationale dag van... Nou, kom eens even iets dichterbij. Even dichterbij komen. Ja.
1: Ja?
0: Kom eens even dichter bij mij. Ja. Ja, oké. Het is de internationale dag van de... Zo, ja, alsjeblieft. Ja. Het is internationale dag van de kus vandaag. Internationale dag van de het teken van affectie. In iedere cultuur op deze aardkloot is het op elkaar brengen van de monden... het toonbeeld van de liefde, de reden genoeg... dus om deze prachtige dag uit te roepen tot de dag van de kus. En de hele wereld viert dat op 6 juli. Doe er wat leuks mee als je vandaag bij je secretaresse langs komt op kantoor. Hè. Laat er zien dat jij... Nou ja, waarde hecht aan de internationale dagen, hè? Zo, hoppa.

Travis McCoy, Bruno Mars, Billionaire, Buenos Dias, Goedemorgen, Paradise, serveert ze de grootste hits ooit gemaakt die je allemaal van A tot Z uit volle borst kan meebrullen. Dat is een garantie die wij afgeven, wist je dat? Zometeen hier Jeremy Kessler met John Legend, Huey Lewis en The News en many, many more. En wij spreken elkaar morgenochtend weer vanaf

Voor de liefde van het spel, voor iedere goal en elke overwinning. Dit is Brasa FM.

0: Adesso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria's schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Bij een schietpartij afgelopen nacht is een dodelijk slachtoffer gevallen. Het incident vond plaats rond 1 uur na een illegale straatrace nabij de luchthaven. De politie vond het lichaam van de 26-jarige Steven Zimmerman. Een tweede slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader of daders zijn nog voortvluchtig. De procureur-generaal bij de Hoge Raad vraagt om hulp bij een juridische vraag over Caribische stichtingen. Het gaat om de mogelijkheid om een besluit tot opheffing van een Curaçaose stichting terug te draaien. Belanghebbenden en juridische experts kunnen tot 1 november hun visie delen via het e-mailadres e-mailprotected. Dan nog internationaal nieuws. De Nederlandse Europarlementariër Reinier van Lanschot van Volt roept samen met collega's de Europese deelnemers aan de NAVO-top op om deze week te besluiten tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad. Deze raad moet sneller politieke besluiten kunnen nemen over de verdediging van Europa. Van Lanschot pleit ook voor een geïntegreerde Europese commandostructuur en gezamenlijke inkoop van defensiemateriaal. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft een spoedonderzoek ingesteld naar de situatie in het Soedanese El Obeid. De stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF, wat leidt tot vrees voor grootschalige gruweldaden. Honderdduizenden burgers, inclusief ontheemden, lopen gevaar. De raad veroordeelt ook aanvallen met drones en seksueel geweld. Er moet in september verslag worden uitgebracht. Brussel heeft 4 blusvliegtuigen geregeld om Frankrijk te ondersteunen bij de bosbranden in het zuiden van het land. De vliegtuigen uit Cyprus en Zweden arriveren maandag in Perpignan, nabij de grootste brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en er is al 4600 hectare natuur verbrand. Ook Portugal heeft hulp van de EU ingeroepen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Oh, buurman, wat doet u nu?
2: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
1: Maar bedoel je?
2: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
1: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
2: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
1: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
2: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
1: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via deherboutiquecuraçao.com.
3: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website evenscuraçao.com.
4: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
5: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op West End Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten.

FM tijdens het WK voetbal zijn we nog steeds Raza FM. Daar verandert niets aan, omdat de Blue Wave en Oranje niet meer deelnemen aan het toernooi. Daar wordt gehakt, hè. En waar wordt gehakt? Daar vallen Spaanders, daar zijn slachtoffers. Dus ja, steeds meer teams gaan afvallen.

blijf ik gewoon volhouden. Ik blijf ze aanmoedigen. Ik blijf ze naar de top juichen, onze blauwe helden. Jazeker. Met de beste muziek ooit gemaakt, die steunt dat gevoel zo op je maandagmorgen 6 juli met Huey Lewis in the News en John Legend, Everybody Knows, die er weer voor kiest om klein op te treden in plaats van groots. Hij gaat langs theaters met een evening with John Legend, de tour. Hij pakt het dus anders aan. Geen bombastische show, maar intimiteit vol muziek en persoonlijke verhalen. Dichter bij zijn publiek kun je dus eigenlijk niet komen. En dat hoor je ook terug in de muziek. Paradise FM, over 10 minuutjes hier. Morgen, maar dan anders. Het is maandag. En dan staan we weer even stil, dat je je even iets kunt voorstellen. En vandaag heeft dat iets te maken met alsof je ergens heel erg goed in bent. En de muziekquiz wordt ook gewoon natuurlijk vandaag weer gespeeld met een lekker diner voor 22 hier op 103.1. Dat zeg ik niet goed trouwens. Wat? Wat zeg je nou? Ja, er is geen diner voor 2 te winnen. Wat? Oh, hallo, alarm, alarm. Geen diner voor 2 te winnen. Maar Jeremy, wat dan wel? Nou, een loods 1 tegoedbon ter waarde van 500 gulden. Dat is even lekker meegenomen vandaag. De muziekquiz hoor je over een half uurtje.

0: wakkerige nacht. Dat zou het dan wel eens kunnen worden. James Blunt, Stay the Night.
1: Of is het ook lekker? Oogjes dicht, snaveltjes toe en slapen maar.
2: Stel je een gewone werkdag voor, maar dan met een absurde of poëtische twist. Het gebeurt morgen, maar dan anders.
0: Een bijzondere maandageditie van Morgen, maar dan anders. Want stel je maar eens even voor dat vandaag iedereen begint met het doen alsof je heel ergens goed in zijn. Waar ze eigenlijk geen snars verstand van hebben. Je collega legt met overtuiging uit hoe je het beste koffie zet, terwijl hij altijd de verkeerde knop indrukt. En iemand anders praat alsof hij een weerexpert is, terwijl hij net nog zei dat het zou gaan regenen en de zon volop schijnt. En jij kent dat wel, hè? En je merkt dat je zelf ook ineens ergens een mening over hebt waar je normaal nooit iets over zegt. Niemand controleert het, niemand corrigeert het, maar iedereen die doet mee. Morgen weer de feiten en zekerheid. En vandaag zelfvertrouwen zonder bewijs.
2: Het is Jeremy's missie. Iedere dag weer. Met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek. Helpt hij jou de ochtend door. Jeremy

0: Paradise 103.1 met Gloria Estefan, die bewijst dat muziek een familiezaak is. Want samen met haar dochter Emily schreef ze de muziek voor de nieuwe musical Bazura. Twee generaties dus, één passie en weer een nieuw hoofdstuk in haar indrukwekkende carrière. Oye mi canto. Lekker op zijn Spaans hier bij Paradise 103.1. Met zometeen een ode aan een bijzonder persoon. Door Chesney Hawks.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: via ParadiseFM.cw.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
4: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10:30.
5: Curaçaose ruiters klaar voor competitie in de Dominicaanse Republiek. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De Curaçaose Ruitersportbond heeft afgelopen weekend de officiële uniformen en uitrusting overhandigd aan de nationale selectie voor het komende wereldkampioenschap paardrijden. Een delegatie van 26 atleten zal Curaçao vertegenwoordigen in de Dominicaanse Republiek. Tijdens het toernooi, dat van 15 tot en met 19 juli plaatsvindt, strijden de ruiters in verschillende categorieën om de wereldtitels. Naast Curaçao nemen nog 9 andere landen deel, waaronder de Verenigde Staten, Colombia, Canada en buureiland Aruba. En Joram Parabiersing is officieel aangewezen als de vaste vervanger van de inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Volksgezondheid. Parabiersing, die al werkzaam is als inspecteur geneesmiddelen, zal de honneurs waarnemen bij afwezigheid van de inspecteur-generaal. De benoeming is ingegaan per 1 juli. Tot voor kort was Servin Kelly de inspecteur-generaal van Volksgezondheid. Hij is inmiddels met pensioen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
6: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
7: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official.

ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.

Welkom bij Top 90's bij Paradise 103.1 met Mark Morrison. Doe me denken aan een goede vriend van mij, Mark. Die houdt van wandelen, doet dat iedere dag best wel veel. Gelukkig wel in Nederland nog. Hè, een kilometer of 8-9 per dag, daar draait hij zijn hand niet voor om. Want als hij dat hier op ons mooie eiland had gedaan... nou, dan denk ik dat hij door al het zweten de extra kilo's was verloren... en hij heeft al weinig vet op het lijf. Dus Mark, way to go, kerel. Ja, ga lekker door daarmee. Goed voor je gezondheid in ieder geval. Zometeen stuur ik je lekker met het shoppen weg voor 500 piek bij Loods 1... als je vandaag tenminste de muziekquiz wint. Je hoort over 10 minuutjes het fragment.

0: op deze 6e juli? Dat is de vraag. Vandaag bij Vanessa vanmiddag gaat er een bon uit ter waarde van 500 gulden voor Loos 1. Dan kun je veel leuke dingen voor een huis kopen bijvoorbeeld. Dus check het fragment. Ik heb een heel kort, maar echt een heel kort clipje voor je. Dus opgelet, opgelet. En houd het goede antwoord en ons WhatsApp-nummer dan bij de hand, hè.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ik zei al dat hij kort was. Ik heb het je verteld. 675-1031. Wat hoorde je hier? Welk intro, artiest en titel op 675-1031? 675-1031. App het naar Paradise, de studio. De appbox staat hier wagenwijd voor je open. We ontvangen graag met beide armen jouw goede inzending. Dan ga je in de hoge hoed en wie weet belt Vanessa jou vanmiddag terug met goed nieuws. Mooi. Ha, die zal er maar winnen. 500 piek te besteden bij Loos 1. CJ Lewis, Sweets for my Sweets, hoor je naar de Style Console. En Shout to the Top.

0: levensreis van Abel op Paradise. Onderweg naar Matt Bianco. Als je geboren wordt, dan start de leerreis. Tot de dood ons weer scheidt. En dan vooral in creativiteit en genot. Laten we maar genieten van alle dingen die we doen, toch?
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En als je daar soms een beetje bij geholpen kunt worden door iets wat je kunt winnen, dat maakt het leven extra leuk. En is het jou gegund vandaag?

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.

0: Wij zitten erin!
1: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
2: Strong, Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
3: die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag.

0: 11 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Bij een schietpartij afgelopen nacht is een dodelijk slachtoffer gevallen. Het incident vond plaats rond 1 uur na een illegale straatrace nabij de luchthaven. De politie vond het lichaam van de 26-jarige Steven Zimmerman. Een tweede slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader of daders zijn nog voortvluchtig. De procureur-generaal bij de Hoge Raad vraagt om hulp bij een juridische vraag over Caribische stichtingen. Het gaat om de mogelijkheid om een besluit tot opheffing van een Curaçaose stichting terug te draaien. Belanghebbenden en juridische experts kunnen tot 1 november hun visie delen via het e-mailadres e-mailprotected. Dan nog internationaal nieuws. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft een spoedonderzoek ingesteld naar de situatie in het Soedanese El Obeid. De stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF, wat leidt tot vrees voor grootschalige gruweldaden. Honderdduizenden burgers, inclusief ontheemden, lopen gevaar. De raad veroordeelt ook aanvallen met drones en seksueel geweld. Er moet in september verslag worden uitgebracht. De Nederlandse Europarlementariër Reinier van Lanschot van Volt roept samen met collega's de Europese deelnemers aan de NAVO-top op om deze week te besluiten tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad. Deze raad moet sneller politieke besluiten kunnen nemen over de verdediging van Europa. Van Lanschot pleit ook voor een geïntegreerde Europese commandostructuur en gezamenlijke inkoop van defensiemateriaal. Brussel heeft 4 blusvliegtuigen geregeld om Frankrijk te ondersteunen bij de bosbranden in het zuiden van het land. De vliegtuigen uit Cyprus en Zweden arriveren maandag in Perpignan, nabij de grootste brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en er is al 4600 hectare natuur verbrand. Ook Portugal heeft hulp van de EU ingeroepen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
2: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink Elephant.

0: 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
0: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: En een lekkere mix van Juanessa, Just Lepido en Wham. Everything She Wants hoor je nu. Paradise.

libido. Juanes, helemaal in zijn element. Een nieuw album, een wereldtour van ruim 50 concerten. Deze maand gestart. Hij gaat naar Tilburg, vol places Nederland, Brussel, België, Berlijn, Duitsland, maar ook Casablanca. Hij heeft een goed nieuwe videoclip, kiest opnieuw voor de combinatie waarmee hij groot werd, jaren geleden al. Dat zijn natuurlijk stevige gitaren, Latijnse invloeden en liedjes die recht uit het hart lijken te komen. Juanes na Wham, hier op Paradise FM 103.1. Lekker op je maandagochtend met Naughty Boy en Beyoncé. En dit is Tasmin Archer.

0: Paradise met Naughty Boy.
1: If I lose myself, I lose it all.
0: Dat was Beyoncé en Running, We Lose It All. Je verliefde kwijtraken, hè? Daar gaat het niet over. Er is geks met je hoofd. En in het begin denk je het ligt aan haar. Een week later denk je het ligt aan mij. En een maand later twijfel je zelfs of de cashière bij de supermarkt je nog wel aardig vindt. En je gaat alles analyseren en denk bij jezelf, had ik nou vaker bloemen moeten kopen? Misschien minder over voetbal moeten praten? Ja, misschien had ik niet 3 dagen dezelfde joggingbroek moeten dragen. Nou ja, je zelfvertrouwen zakt zo ver weg dat je spiegel je aankijkt. Alsof hij ook denkt, ja, ik weet het ook niet meer. Maar op een dag besef je iets heel belangrijks. Want als 1 persoon besluit dat jij niet de ware bent, wil dat nog niet zeggen dat jij niet fantastisch bent. Sterker nog, mijn ex zei ooit, je vindt nooit meer iemand zoals ik. Weet je, gelukkig maar was juist het hele idee.

Taylor. Taylor Swift, Bad Blood of Paradise, 103.1 na Holly Johnson. En je hebt het goed gehoord, geen beroemde bekentenis meer. Nee, nee, de bekentenissen zijn op, dat is zo. Dus hoef je niet meer over te appen naar 675-1031. Nee, gewoon lekker genieten deze juli maand van de overheerlijke muziek hier op je ochtend bij Paradise FM. En van een grapje en een goaltje waar Taylor Swift trouwens ook van houdt. Hè? Dat is een dubbelganger, die houdt er eigenlijk vooral van. En dan alle fans te doen geloven dat het de echte Taylor Swift is. Nou, ik laat je dadelijk geloven dat er gewoon weer steengoede muziek aankomt. En dat berust op waarheid. Want het gaat om Garland Jeffries namelijk en Billy Joel.

0: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo

Italiaanse wijnen. Gebotteld met amor en een tremendo sabor. Ik heb er geen palabras voor. Proef de passie bij wijnhandel Servier Fre.

0: 12.
1: Curaçaose ruiters klaar voor competitie in de Dominicaanse Republiek. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De Curaçaose Ruitersportbond heeft afgelopen weekend de officiële uniformen en uitrusting overhandigd aan de nationale selectie voor het komende wereldkampioenschap paardrijden. Een delegatie van 26 atleten zal Curaçao vertegenwoordigen in de Dominicaanse Republiek. Tijdens het toernooi, dat van 15 tot met 19 juli plaatsvindt, strijden de ruiters in verschillende categorieën om de wereldtitels. Naast Curaçao nemen nog 9 andere landen deel, waaronder de Verenigde Staten, Colombia, Canada en buureiland Aruba. En Joran Parabiersing is officieel aangewezen als de vaste vervanger van de inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Volksgezondheid. Parabiersing, die al werkzaam is als inspecteur geneesmiddelen, zal de honneurs waarnemen bij afwezigheid van de inspecteur-generaal. De benoeming is ingegaan per 1 juli. Tot voor kort was Sirvin Kaley de inspecteur-generaal van Volksgezondheid. Hij is inmiddels met pensioen. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.tv.
2: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
3: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
5: die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
4: Heavy mix Curaçao.
5: Voor kwaliteit die blijft staan.
6: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle.
8: Welke juice hoorde je laatst die je echt aan iemand moest vertellen? Billy Joel heeft

Wat baalleken van toen in de jaren 90 ik erachter kwam dat het cassettebandje bij deze plaat op God & Jeffries heel rock'n'roll vast was komen te zitten in de cassettespeler. Ik dat ding terugdraaien, knippen, plakken en weer gefixt. Helemaal grijs gedraaid. De beste muziek ooit gemaakt zing je uit volle borst mee hier bij Paradise FM 103.1. En dat geldt ook voor de Blues Brothers.

0: Als het mij niet meer dan 23 seconden is en 400ste. Langer kan ik hem niet inhouden. Beste Koors.
1: Het Mango-moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Wordt het ook zo stil hier op zender natuurlijk als je mij niet meer hoort, als ik niet meer kan ademhalen. Trouwens, ademhalen is belangrijk, drinken is belangrijk, maar eten net zo belangrijk. De lunch komt eraan en dat betekent dat ik hier weer een ode heb geschreven over het middaguren, want dan gebeurt er altijd iets bijzonders. Want de ochtend is me nog maar net voorbij en toch voelt de rest van de dag ineens een stuk lichter. Alsof de wereld heel even afspreekt om het tempo los te laten. Bestek tikt tegen het bord, glazen klinken zacht tegen elkaar en de eerste geuren die doen de rest. En misschien onthoud je een lunch wel nooit om wat er op tafel stond, maar om wie er tegenover je zat. Hè? Dat ene verhaal, die onverwachte lach of de stilte die precies goed voelde. En terwijl de zon gewoon verder schijnt, besef je ineens, sommige van die mooie momenten van de dag beginnen met de simpele vraag: zullen we gaan lunchen?

Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Bij een schietpartij afgelopen nacht is een dodelijk slachtoffer gevallen. Het incident vond plaats rond 1 uur na een illegale straatrace nabij de luchthaven. De politie vond het lichaam van de 26-jarige Steven Zimmerman. Een tweede slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader of daders zijn nog voortvluchtig. De procureur-generaal bij de Hoge Raad vraagt om hulp bij een juridische vraag over Caribische stichtingen. Het gaat om de mogelijkheid om een besluit tot opheffing van een Curaçaose stichting terug te draaien. Belanghebbenden en juridische experts kunnen tot 1 november hun visie delen via het e-mailadres e-mailprotected. Dan internationaal nieuws. Europese leden van de NAVO en Canada investeren momenteel ongeveer 4% van hun bruto binnenlands product in defensie en veiligheid. Secretaris-generaal Mark Rutte zei dat de lidstaten op koers liggen om het doel van 5% te bereiken. Afgelopen jaar gaven ze bijna 20% meer uit aan kernverdediging. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft een spoedonderzoek ingesteld naar de situatie in het Soedanese El Obeid. De stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF, wat leidt tot vrees voor grootschalige gruweldaden. Honderdduizenden burgers, inclusief ontheemden, lopen gevaar. De raad veroordeelt ook aanvallen met drones en seksueel geweld. Er moet in september verslag worden uitgebracht. De Nederlandse Europarlementariër Reinier van Lanschot van Volt roept samen met collega's de Europese deelnemers aan de NAVO-top op om deze week te besluiten tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad. Deze raad moet sneller politieke besluiten kunnen nemen over de verdediging van Europa. Van Lanschot pleit ook voor een geïntegreerde Europese commandostructuur en gezamenlijke inkoop van defensiemateriaal. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santou.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
4: Dit is Brasa FM.

0: Waterloo van ABBA, oftewel Waterloo. Gaan die Belgen, want die spelen nog wel in het WK, nou hun Waterloo vinden? Want opeens is er een Amerikaanse spits die weer mag spelen. En dat vinden de Belgen, zeg maar, op zijn minst gezegd niet plezant.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot met Pepijn Bier en Broodspot.
0: 11:50. Ik zeg een oprecht goeie maandagmiddag, den 6e juli. Zometeen de quote van de dag. Die heeft een beetje een droevige aanleiding. Gerard de Brassonnier is overleden. Hij was een van de leden van Toontje Lager. Jawel, je hoort straks stiekem gedanst. Maar ik heb een hele mooie quote van Gerard de Brassonnier. We gaan natuurlijk het lokale nieuws doornemen. Dat is zo rond 1:20. Dat doen we met Vanessa Werkhoven. Ik speel de muziekquiz en die gaat vandaag, ja, zorg dat je telefoon opgeladen is, om die waardebon, die felbegeerde waardebon van Loods 1 ter waarde van maar liefst 500 gulden. We hebben natuurlijk ook nog de spotlight. Vandaag is de drummer van Spandau Ballet jarig, John Keeble en 50 Cent, maar nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: En ook voor jou een oprecht goede maandagmiddag, Mark Kampers.
2: Een hele goede middag, Pepijn.
0: We beginnen met wat droevig nieuws uit Nederland. Er was vanmiddag op de school van twee 15-jarige jongens... die gisteren zijn omgekomen een emotionele herdenking. Die jongens zijn met een auto tegen een boom gecrashed. Wat een vreselijk verhaal, maar dat was dus joyriding, neem ik aan.
2: Ja, daar gaan ze op dit moment wel van uit. Het gaat dus om twee 15-jarige vrienden. Die zijn in de auto gestapt van de moeder van een van de twee vrienden. En die zijn vervolgens in die auto gestapt, zijn gaan rijden. En met een gigantische snelheid zijn ze uit de bocht gevlogen en gecrashed tegen de boom. En ja, de auto vloog meteen in brand. En de twee jongens hebben het dus ook niet overleefd. Ja, ik ben zelf gisteren ook op die plek geweest en dat was heel erg heftig. En gisteravond verzamelden ook ongeveer 200 mensen zich daar op de plek voor een kleine herdenking. Ja, en de schok is natuurlijk enorm, hè. Twee jongens van 15 die toch gewoon niet hebben nagedacht en toch gewoon zo'n stiekem de auto hebben gepakt van hun moeder en zijn gaan rijden. En dat is helemaal fataal geworden.
0: Ja, dat, ik kan me voorstellen dat dat nogal tot een emotionele herdenking heeft geleid, inderdaad.
2: Ja, gisteravond werd er ook meteen vuurwerk afgestoken ter nagedachtenis aan de twee jongens. Ja, het is gewoon een heel bizar gegeven dat er 's ochtends twee jongens crashen tegen een boom. En dat je ook als verslaggever, ikzelf, dan een paar uur later op die plek staat. En dan sta je die jongens te herdenken. Dat is ongelooflijk triest. En ook de ouders van de slachtoffers waren aanwezig. Die heb ik ook zelfs gesproken voor camera. Dus dat is heel dapper van ze. Maar ja, het bleek ook wel dat deze jongens vaker de auto pakten van hun ouders zonder toestemming. Dus ja, ontzettend stom natuurlijk van ze ook. Dat zou je gewoon gerust kunnen zeggen. Zoiets moet je gewoon niet doen. Ja, ze hebben geen rijbewijs en zijn nog maar 15 jaar oud. Maar goed, ja, die schok is groot. En vandaag was er ook geen les op die middelbare school waar ze zaten. Dus goed, we gaan er vast wel meer over horen nog.
0: De eerste 10 gemeenten in Nederland zijn onder toezicht gesteld omdat ze te weinig asielopvang regelen. Vertel.
2: Ja, of helemaal niet, hè. Want we weten in Nederland dat er een aantal zogeheten weigergemeenten zijn. Die zeggen van ja, het is allemaal leuk, hè, die opdracht die vanuit het kabinet komt. Maar wij gaan daar lekker niet aan meedoen. Dus onder andere Aalten, Beverwijk, maar ook het Westland is echt zo'n plek waar ze dus tot nu toe gewoon 0 asielzoekers hebben opgevangen. En zij worden nu dus onder zogenoemd actief toezicht geplaatst. Nou, wat betekent dat precies? Zij moeten dus gaan uitleggen aan het ministerie waarom zij op dit moment geen asielzoekers opvangen. En als dat geen gegronde reden is, dan kan de overheid gewoon locaties gaan aanwijzen. En dan moeten ze daar dus ook echt asielzoekers gaan opvangen volgens die spreidingswet die er nu ligt.
0: Help mij even, mogen gemeenten dit weigeren of is dat eigenlijk niet de bedoeling?
2: Nou ja, goed, in de praktijk gaat dat gewoon anders. Kijk, in de praktijk, natuurlijk is het een verplichting. Alleen het is meer de vraag, houd je eraan als gemeente of niet? Maar het is een verplichting, want daar ligt een spreidingswet. Dus je moet als gemeente moet je een aantal asielzoekers opvangen. Dat is gewoon een taakstelling, een wettelijke taakstelling. En als je als gemeente zegt, ja, wij doen dat niet, ja, dan kan je dat even volhouden op die manier. Maar op een gegeven moment gaat de overheid natuurlijk gewoon ingrijpen. En dat zie je nu gebeuren.
0: Even iets heel anders terug naar het afgelopen weekend. Marokko won. Hè, die gaan door naar de kwartfinales. Dus alle Marokkanen in Nederland heel erg blij feestvieren. En toch ging het weer mis. Maar ik las in de krant dat de politie in Amsterdam totaal niet ingreep.
2: Ja, nou, ik kan je vertellen, ik heb er zelf tussen gestaan, Pepijn. Ik zal je nog een paar filmpjes sturen, want ik ben zelf zaterdag bijna overlopen door ME-paarden. Ik stond even op de verkeerde plek, waardoor ik omver werd gelopen bijna door de paarden. En ik ook, ik ben ook trouwens bekogeld met eieren, dus het was een gezellige avond. Ja, het was echt tot op een zekere hoogte heel erg gezellig in de Haagse Schilderswijk. Maar ja, op een gegeven moment dan slaat toch de sfeer om en wordt het grimmig. En dan gaat gewoon toch de ME ingrijpen en wordt er hardhandig opgetreden. Maar wat jij zegt, op andere plekken is dat niet gebeurd. Ja, dan kijkt de politie toe. En die denken van ja, we zijn hier weg, want er wordt met stenen gegooid en dat soort zaken. Dus ja, op sommige plekken wordt minder hard ingegrepen als in Den Haag dan, ja.
0: Terug naar vrolijker nieuws. Lelystad is blij, want Willem-Alexander gaat zijn 60ste verjaardag vieren. Dat doet hij volgend jaar overigens. Hij is nu nog 59. Ja. En dat gaat hij doen in Lelystad. En Lelystad bestaat ook 60 jaar. Nou, wat een gezelligheid.
2: Ja, en ze gaan alles uit de kast trekken om er natuurlijk een fantastische dag van te maken. Dus ja, waar kennen we Lelystad van? Ja, het is niet echt een hele mooie stad, laten we eerlijk zijn. Het is een beetje een lelijke stad. Maar ze hebben wel degelijk wat te bieden, want ze hebben natuurlijk Aviodroom, dat is zo'n vliegveld. Ze hebben natuurlijk, de airport natuurlijk, Lelystad Airport. Dus daar zullen ze wat mee gaan doen. En ze hebben Bataviastad, dat is die grote outletcenter. En ze hebben ook de Batavia hebben ze daar in de haven liggen. Dat is een replica van een middeleeuws schip. Dus nou ja, ik ben heel erg benieuwd. Maar goed, uiteindelijk moet koning Willem-Alexander nog één provincie aandoen. En dat is Zeeland. En dan heeft hij alle provincies gehad. Dus volgend jaar denk ik dat het, of het jaar daarna moet ik dan zeggen, dat het Zeeland wordt, denk ik.
0: Tot slot, heb je enig idee hoe zo'n keuze tot stand komt? Zou dat geweest zijn dat iemand zegt, goh, Willem-Alexander, luister, Lelystad bestaat ook 60 jaar. Is misschien wel grappig. Hoe zou zoiets in zijn werk gaan? Is dat bekend?
2: Nou ja, volgens mij wordt het ook gewoon eerlijk verdeeld, hoor. Dus volgens mij is Lelystad nu aan de beurt. Of is de provincie Flevoland nu een keer aan de beurt? Want dat is lang geleden. Ik denk dat het zo gaat. Nou ja, vorig jaar was Dokkum, dat was Friesland. Dat was ook echt heel leuk met al die typische Hollandse dingen. Dus ja, Lelystad is niet heel erg mooi. Maar goed, Lelystad is natuurlijk wel een stad die aan het groeien is. Hè, is een zogeheten groeikern. Dus ik ben wel heel erg benieuwd wat ze uit de kast gaan trekken.
0: Mark Ampers, voor nu hartelijk bedankt. Wij spreken elkaar morgen weer.
2: Tot morgen.
1: De beste 80's, 90's en zero's.

0: Warner. Met That Was Yesterday.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
2: Gisteravond laatst werd bekend dat de Nederlandse popmuziek afscheid heeft moeten nemen van Gerard de Brassonnier. De gitarist en tekstschrijver van Toontje Lager is op 70-jarige leeftijd overleden, nadat hij al geruime tijd ziek was. Tijdens de succesvolle jaren van de Wageningse band tussen 1978 en 1983 drukte hij als gitarist een belangrijke stempel op de kenmerkende sound van Toontje Lager. Een van de grootste klassiekers, die hoor je zometeen, uit die periode is natuurlijk Stiekem Gedanst. Die hit stond in 1983 8 weken in de top 40 en is nog altijd een vaste waarde in de top 2000 in Nederland. Het verhaal achter het nummer is mooi. Bert Hermelink kreeg de inspiratie, hè, dat is de zanger van een toetsenist, die kreeg de inspiratie na een avond in een café in Wageningen, waar hij een vrouw in haar eentje zag dansen. Diezelfde nacht schreef hij de eerste regels van de tekst. Muzikaal ontstond het ritme dankzij een plaat van China Easton, waarvan vooral het kenmerkende ritmische tingeltje de basis vormde voor het metrum van dat nummer Stiekem Gedanst. Na Toontje Lager richtte Gerard de Brassonnier samen met voormalige bandgenoot Joost de Witte Captain Gumbo op, waarmee hij zich toelegde op Cajun muziek. Ook daarmee wist hij succes te behalen. Zijn vrouw zei, na aanleiding van zijn overlijden gisteren tegenover Omroep Gelderland, de wereld heeft een inspiratie voor vele muzikanten verloren en wij een lieve, zorgzame man. Muziek stond altijd op plek 1, maar direct erna kwam ik en zijn kinderen. Als ik van huis vertrok, stond hij mij altijd voor het raam uit te zwaaien. Zelf omschreef Gerard de Brassonnier zijn grootste wens ooit op zijn website. Wat voor mij telt, is de filosofie dat als deze website 1 persoon per jaar overhaalt om gitaar te gaan en blijven spelen, mijn doel is bereikt. Want gitaar spelen is het mooiste dat er is. En dat is ook meteen de quote van de dag. Als je op zijn site wil kijken, dat is de Brassonnier met een C.nl. Debrassonnier.nl. Stiekem Gedanst. Het gaat over een flirt op de dansvloer. Stiekem even dansen met iemand anders, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Een luchtig verhaal over verlangen, spanning en een vleugje ondeugendheid dat dankzij Gerard de Brassonnier en zijn bandgenoten een blijvende plek heeft gekregen in de Nederlandse popgeschiedenis. Toontje Lager, Stiekem Gedanst.

0: paradisefm.cw.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
4: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
5: Doden en gewonden bij schietpartij na Vieveren. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Bij een schietpartij is afgelopen nacht een dodelijk slachtoffer gevallen. Het incident gebeurde rond 1 uur na een illegale straatrace, het Vieveren, op de weg naar de luchthaven nabij de rotonde van Segu. De politie trof ter plaatse het lichaam aan van de 26-jarige Steven Zimmerman, die aan zijn verwondingen was overleden. Een tweede slachtoffer raakte gewond en is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Op de locatie van de schietpartij heeft de politie meer dan 40 kogelhulzen gevonden. De dader of daders zijn nog voortvluchtig. De politie heeft de zaak in onderzoek. En de procureur-generaal bij de Hoge Raad vraagt om hulp bij een ingewikkelde juridische vraag over Caribische stichtingen. Centraal staat de vraag of een besluit om een Curaçaose stichting op te heffen later weer kan worden teruggedraaid. In Nederland mag dat onder voorwaarden wel bij een BV, maar voor stichtingen in de Caribische delen van het Koninkrijk is die wetgeving nog onduidelijk. Het gemeenschappelijk hof deed hier eind vorig jaar een uitspraak over en de procureur-generaal overweegt nu een zogeheten cassatie in het belang der wet om voor eens en altijd duidelijkheid te scheppen. Belanghebbenden en juridische experts uit onder andere Curaçao, Aruba en Sint Maarten hebben tot 1 november de tijd om hun visie en praktijkervaringen hierover te delen met de Hoge Raad. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
6: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
7: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
8: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
9: We've got it. Ook Botica Cerrito vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
10: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
11: Heel de dag uit volle borst.
12: Zometeen het lokale nieuws, maar nu eerst Michael Jackson met Smooth Criminal.

0: Are you okay, Annie? Annie? Annie, are you okay? Het is een CPR-pop die Michael Jackson ooit zag. En dat gaf de inspiratie tot een deel van dit nummer.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ik heb trouwens echt jarenlang verstaan... Are you okay, are you walking, Annie, in plaats van are you okay? En dat hebben meer mensen volgens mij, Vanessa.
2: Zeker, dat is met heel veel nummers zo. Ja. Dat je gewoon op het moment dat je in je hoofd hebt... dan is dat gewoon hoe het is.
0: Ja.
2: Dan geloof je het bijna niet als je hoort dat het uiteindelijk anders blijkt te zijn.
0: Ik heb later geleerd dat hij zingt Annie, are you okay? Maar ik heb altijd verstaan Annie, are you walking?
2: Ja, ik ook. Ja. Ik dacht ook.
0: Heel raar.
2: Ja, goed, je kunt je afvragen waarom hij dat zou vragen. Are you walking? Are you walking, Annie?
0: Nou ja, misschien omdat Annie een moondance deed. Je weet het niet.
2: Ja.
0: Hey, straks de muziekquiz. Dat gaat om die felbegeerde waardebon van maar liefst 500 gulden te besteden bij woonwinkel Loods 1. Daar vlakbij de Fokkerweg. We gaan in het tweede uur natuurlijk naar de Spotlight. 50 Cent is jarig en John Keeble is jarig. Die is drummer van Spandau Ballet. En er zitten nog veel meer leuke nummers in de Spotlight. Maar nu eerst...
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: En oprecht, goede maandagmiddag ook voor jou, Vanessa.
2: Dag Pepijn.
0: Waar verbaasde zij zich over? Nou, de opening van het Antilliaans Dagblad die is best wel pittig. Premier gevaarlijk bezig. Hij is niet aan bungee jumpen of zo, nee. Sheldry Osepa van de oppositiefractie PNP is het ermee oneens dat onze premier, Gilmar Pisas van de MFK, kritiek heeft op de handelswijze van MFK-parlementariër Javier Silvania. Die bevraagt namelijk diverse ministers, en dat zijn allemaal zijn partijgenoten, scherp. En Pisas heeft gezegd, parlementariërs zijn kinderen die in hetzelfde huis wonen. En Sheldry Osepa zegt, ja, daar bedoelt hij feitelijk mee... dat een statenlid als vertegenwoordiger van het volk... zich moet onderwerpen aan de wil van de politieke leiding... in plaats van datgene wat hij moet doen, namelijk zijn controlerende taak uitvoeren. Dit is best een relletje tussen de premier aan de ene kant... en Javier Silvania, die tot op heden nog het zwijgen hierover toegedaan heeft.
2: Ja, dat is best wel bijzonder dat dus de premier dan Javier op de vingers tikt...
0: Ja, hij heeft in een radiodiscussieprogramma heeft hij gezegd... dat het partijbestuur deze parlementariërs stevig zal aanpakken en terechtwijzen. Dat is nogal een uitspraak.
2: Dat heeft...
0: Dat heeft Pisas gezegd in een radiodiscussieprogramma.
2: Oké. Okay. Ja, maar dat is toch bizar? Want hij moet toch gewoon zijn taak uitvoeren?
0: Ja.
2: En dat doet hij in principe. Dus ik snap niet zo goed...
0: De regering regeert en de staten controleert.
2: Ja, en ja. Dat doet Silvania.
0: Ja.
2: Dus wat is er? Wat is het probleem? Ik snap het niet zo goed.
0: Nou, het probleem is dat Pisas dat dus blijkbaar niet prettig vindt.
2: Hij is niet blij met de uitkomst of zo. Het komt hem niet uit of wat is dat? Want eigenlijk zou je denken, ja, laat die man gewoon doen wat hij moet doen. Waar hij voor betaald wordt, punt.
0: Sterker nog, ik denk dat dat heel goed is. Dat je ook uit je eigen partij gewoon af en toe kritische vragen stelt. Maar dat wordt dus door de MFK verder niet gewaardeerd.
2: Wow.
0: Osepa zegt, de plicht van een parlementslid is, ik citeer het Antilliaans Dagblad, is juist om de stem van het volk te zijn. Het bedreigen van een coalitieparlementariër met de boodschap dat het slecht met hem zal aflopen zodra hij zijn parlementaire taak vervult door vragen te stellen, is in strijd met de staatsregeling en onjuist.
2: Ja, dat is heel kwalijk, want op deze manier kun je niet de politiek voeren zoals je hem moet voeren natuurlijk. Er moet af en toe ergens een spotlight op als er iets niet helemaal in de haak is.
0: Exact.
2: En dan kun je daarna gaan kijken. Maar goed, de vraag is natuurlijk, Pisas er zelf al op gereageerd hierop? Want het zou natuurlijk heel goed kunnen dat hij het anders geformuleerd heeft. ik verbaas me namelijk, ik kan me dit niet voorstellen. Misschien is het net even anders gezegd.
0: Het is in ieder geval de grote opening van het Antilliaans Dagblad
2: van
0: vandaag.
2: Ja.
0: Ruim 34.000 burgers ontvangen inmiddels extra financiële steun van de overheid. Dat is die tijdelijke extra steun van 100 gulden. In mei en juni is die compensatie uitgekeerd. Ging vanwege de hoge benzineprijzen en andere hoge prijzen aan onderstandstrekkers, personen met een AOW-pensioen of een weduwe- en wezenpensioen. Deze groep heeft een jaarinkomen tot 30.000 gulden.
2: Ja, nou ja, het is heel fijn dat ze wat extra's krijgen, maar het is natuurlijk eigenlijk te kwalijk voor woorden dat de prijzen zo ontzettend stijgen en de salarissen gewoon laag blijven. Ja, op die manier wordt het voor mensen die het dan moeilijk hebben steeds moeilijker om rond te komen. Nou ja, goed, rondkomen, dat is volgens mij is daar al niet eens sprake van.
0: Er is een beloning van 10.000 gulden uitgeloofd voor de gouden tip. Die leidt tot de aanhouding van de dader of daders van een autobrand. Die brandstichting vond plaats op vrijdag 10 april van dit jaar rond 21:50 in de Kaya Dodo Palm. Het geldbedrag wordt gegeven aan degene die kan zeggen wie het gedaan heeft.
2: En wie looft dit bedrag uit? Is dat
0: de politie.
2: Oh, de politie. Oké, ja. Oké. Mooi.
0: Ja.
2: Ik hoop dat het wat oplevert.
0: Dan een opmerkelijk bericht wel. Bij een schietpartij is afgelopen zondagnacht een dodelijk slachtoffer gevallen. Het incident gebeurde rond 1:00 na een illegale straatrace. Vieveren op de weg naar de luchthaven nabij de rotonde van Zegu. De politie trof ter plaatse het lichaam aan van een 26-jarige man die aan zijn verwondingen was overleden. Een tweede slachtoffer raakte gewond en is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De dader of daders zijn nog voortvluchtig.
2: Ja, ja. Ja. Ik ben heel benieuwd naar de details dan. Is dit diegene die, de twee slachtoffers, laten we het zo zeggen, zijn dat mensen die ook gevieverd hebben? Of zaten die in het publiek? Wat is daar gebeurd? Is daar een ruzie gekomen tussen die mensen? Of?
0: Onduidelijk.
2: Het is wederom weer een. We hebben het vaak in het nieuws, vind ik, de laatste tijd. Hè? Dat mensen gewoon. Dat er geschoten wordt. Ik heb het gevoel dat het steeds. Ja, ik wil niemand ongerust maken, maar dat het toch wel steeds weer vaker voorkomt.
0: Komt omdat.

0: objectieve cijfers zijn dat we nou meer schietpartijen hebben.
1: Wij behandelen het. Of we hebben het gemanifesteerd door de hele tijd te roepen. Nee, we moeten niemand aan het denken zetten. Maar het is in ieder geval, ik vind het verontrustend. En natuurlijk verschrikkelijk, want dit is een jongen van 26... die er nu dus niet meer is. Het is echt vreselijk, vreselijk. Sterkte aan de nabestaanden.
0: We sluiten af met positief nieuws. De Curaçaose tennisser en eigenlijk ook wel tennisster. Het is een ster. Jean-Julien Royer heeft zich afgelopen zondag samen met zijn Amerikaanse dubbelpartner Theodore Weingar geplaatst voor de 8e finales van Wimbledon. Dat is toch mooi.
1: Lekker bezig.
0: Ja, sta je daar op Wimbledon. Toch wel een van de allergrootste tennisevenementen ter wereld.
1: Heel gaaf. Nou ja, gaat lekker.
0: Ja. Had jij nog nieuws of is dit het dingetje voor vandaag?
1: Nou, ik vind het wel even goed zo. We beginnen net, toch? Het is pas maandag.
0: Nou ja, meestal hebben we op maandag meer nieuws, maar het valt nu mee.
1: Nou ja, maar het was intens. Ik ga hiervan bijkomen. Nee, hoor, valt wel mee. Nee, ik heb niks voor de rest, Pepijn.

0: zeg ik net dat die Jean-Paul Royer op Wimbledon staat, hè, dat ze door zijn gegaan, krijg ik dankzij Ludwina, daarvoor bedankt trouwens, het bericht dat hij er weer uit ligt. Ze hebben gespeeld en ze hebben nipt verloren van Pavic en Arevalo, Weingar en Royer. Dus helaas niet meer op Wimbledon. Jij kan trouwens wel iets winnen. Wat? Nou, dit.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag te winnen geen heerlijk diner voor twee. En ik keek bijna op de oude vertrouwde TripAdvisor, maar daar staat loods 1 niet op. Jawel, het gaat deze maandag om die waardebon, die felbegeerde waardebon van maar liefst 500 gulden. Te besteden bij woonwinkel loods 1. Meer dan 1000 vierkante meter meubelen en accessoires, meestal vervaardigd uit natuurlijke materialen, hè, zoals rotan, bamboe, hout. Ze zijn hip, tijdloos, bijzonder geschikt voor het klimaat. Bij loods 1 vind je de mooiste buitenmeubelen. Je hebt er eettafels, stoelen en ik ben er laatst geweest. Ze hebben trouwens ook bankstellen en ze hebben lampenkappen. Ik had een lampenkap nodig. Mijn oude lampenkap was gevallen en toen viel mijn jongste zoon er ook nog een keer op en toen kon ik hem echt wel weggooien. Maar ik kon nergens een goede lampenkap vinden. Heel raar, de meeste lampenkappen zitten, je gelooft het niet, vast aan een lamp. Alswel, je moet dus de hele lamp kopen, wil je de lampenkap hebben. Maar ik wou alleen een lamp hebben, want die lamp die had ik al. En bij loods 1 ben ik geslaagd. En ik mocht hem ook nog eigenlijk op proef hebben. Ik zei, ja, ik weet niet of het groot is, maar nee, ja, neem mee. En dan komt het toch echt heel erg aardig. Kortom, 1 aanrader. En jij kan daar gewoon lekker 500 gulden gaan besteden. Die krijg je van ons cadeau. Dus, als je het intro, want het is een intro-quiz vandaag, weet.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja. Ja. Wat denk jij? Er zijn best wel wat fouten. Al weet je wat, we doen hem nog een keer.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: 6751031. 6751031. Het gaat allemaal om die waardebon van 500 gulden van loods 1. Nu, Christina Aguilera, Come On Over Baby. En we gaan langzaam, maar toch zeer zeker. Het is 7 minuten voor 1. 7 minuten voor 1, richting het nieuws van 1 uur.
1: De beste 80s, 90s en zeros.

0: via paradisefm.cw.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
3: Nossa logré, turenico paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Butter Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
4: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
5: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het bestuursrecht van Curaçao wordt vernieuwd. Minister van Justitie Shalten Hato heeft het voorontwerp van de Algemene Landsverordening Bestuursrecht opgesteld. Burgers kunnen tot 1 september hun reacties indienen via de website van de overheid. De wet moet zorgen voor meer uniformiteit en betere rechtsbescherming. Een vertaling naar het papiaments komt ook beschikbaar. Apotheker Joram Parabirsing is benoemd tot interim-inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Volksgezondheid op Curaçao. Hij volgt dokter Sirvin Kaley op, die met pensioen is gegaan. Parabirsing was 5 jaar inspecteur geneesmiddelen. Hij zal zich richten op het werven van nieuwe inspecteurs. De benoeming is ingegaan op 3 juli. Dan internationaal nieuws. De Europese leden van de NAVO en Canada investeren momenteel ongeveer 4% van hun bruto binnenlands product in defensie en veiligheid. Dit zei secretaris-generaal Mark Rutte voor de NAVO-top in Ankara. Hij verwacht dat de lidstaten het doel van 5% zullen bereiken. Vorig jaar stegen de uitgaven voor kernverdediging met bijna 20%. NAVO-topman Mark Rutte heeft voor de aanstaande top in Ankara aandacht gevraagd voor de rechten van journalisten en demonstranten. Hij benadrukte dat een democratie ruimte moet bieden voor vrije pers en protest. Dit volgt op de arrestaties van dissidenten en activisten door Turkse veiligheidsdiensten. Journalisten van kritische media kregen aanvankelijk geen toegang tot de top, maar na druk van Nederland en de NAVO werd een aantal toegelaten. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft een spoedonderzoek ingesteld naar de situatie in het Soedanese El Obeid. De stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF, wat leidt tot vrees voor grootschalige gruweldaden. Honderdduizenden burgers, inclusief ontheemden, lopen gevaar. De raad veroordeelt ook aanvallen met drones en seksueel geweld. Er moet in september verslag worden uitgebracht. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Coco Speech. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscuraçao.com.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: Van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
2: uit volle. Een oprecht goede maandagmiddag. We beginnen de spotlights met de Hustle van McCall.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: En die zegt een oprecht goede maandagmiddag. Straks vertel ik je wat meer over elektrisch rijden. De nieuwe benzineprijzen en dieselprijzen zijn bekend. Dus ik heb weer een berekening gemaakt. Dat probeer ik elke maand te doen om even te kijken hoe dat nou werkt. En dat valt uiteen in 3 delen, maar daar vertel ik je later meer over. Je krijgt vandaag in ieder geval de eerste berekening. Is het nou voordelig om elektrisch te rijden als je geen zonnepanelen hebt, maar gewoon zeg maar tinkt bij Aqua Electra? Dus thuis tinkt bijvoorbeeld. Hè. Dat later. We hebben een super mooi romantico verhaal. Dat in het Feel Good nieuws. Maar nu eerst, en we zijn er eigenlijk al mee begonnen, de spotlight.
0: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
1: Zometeen wat jarigen, maar we staan eerst stil bij Van McCoy. Die overleed op 6 juli 1979, veel te jong op slechts 39-jarige leeftijd aan een hartaanval. Zijn grootste succes was natuurlijk The Hustle, die je net hoorde. Hè. Disco hit uit 1975, kreeg een Grammy. Die hoge melodie werd gespeeld op een dwarsfluit. En pas op het laatste moment toegevoegd, omdat McCoy nog iets muzikaal miste. Nog een vrolijke, hoge noot. Hij is natuurlijk disco-componist, maar Van McCoy was klassiek geschoold pianist. En hij studeerde psychologie voordat hij volledig voor de muziek koos. Wat gebeurde er nog meer op 6 juli? Nou, in 1957, hele tijd terug, John Lennon was 16, ontmoette voor het allereerst Paul McCartney, toen 14 jaar oud, tijdens een kerkfeest in Liverpool. Lennon speelde met zijn band The Quarrymen en McCartney mocht meespelen en die maakte indruk met zijn gitaarspel. Dat moment, Paul McCartney 14, John Lennon 16, legde de basis voor de Beatles. Wie is er jarig vandaag? Nou, John Keeble. Geboren in 1959 op deze dag. Hij is 67 jaar oud. Hij is de drummer van Spandau Ballet. Hij is ook medeoprichter van Spandau Ballet. En hij is eigenlijk wel vanaf het eerste uur de ritmische motor van de band. Op het nummer wat ik je zo laat horen, Through the Barricades, hoor je ook waarom. Dat nummer verscheen in 1986 en betekende een duidelijke stap richting een krachtiger rocksound van Spandau Ballet. Live begon de band er regelmatig mee, omdat het publiek meteen werd meegetrokken in dat nummer. Het nummer begint klein en ingetogen, maar halverwege breekt die drummer, Keeble, de spanning open met een indrukwekkende drumpartij. En dan verandert de ballet in een ware stadionklassieker. Songwriter Gary Kemp schreef het na de dood van Thomas Rylo, een goede vriend van de band die tijdens rellen in Belfast werd doodgeschoten. Om Tony Hadley in de juiste emotionele stemming te krijgen voor dat nummer, bouwde de producer een geïmproviseerd tentje van lakens in de studio, compleet met kaarsen. En daardoor kon hij de eerste zangpartijen een beetje in de sfeer van het nummer opnemen. De drummer Keeble vertelde later dat dit live zijn absolute favoriet is, omdat hij met die ene drumfil letterlijk de hele zaal kon laten ontploffen. Spandau Ballet, Through the Barricades.

0: Through the Barricades. Spandau Ballet met dus het drumwerk van John Keeble. Vandaag jarig 67 geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Ja, 50 Cent staat deze dag in de spotlight. Oftewel Curtis Jackson, hè, zoals gewoon in zijn paspoort staat. Hij is geboren in 1975, vandaag dus 51 jaar geworden. Het meest bekend geworden met het nummer wat je ook meteen zo gaat horen in de club. Zijn artiestennaam die heeft een bijzondere oorsprong. Jackson nam die naam over van een beruchte straatrover uit Brooklyn, Calvin Martin. Die werd ook 50 Cent genoemd. En voor Curtis Jackson stond 50 Cent symbool voor overleven en altijd je eigen weg vinden. En dat overleven heeft hij heel letterlijk moeten nemen. In 2000 werd hij 9 keer neergeschoten. Een kogel ging door zijn kaak en sloeg een verstandskies eruit. Een lichte beschadiging aan zijn tong zorgde uiteindelijk voor dat karakteristieke, wat lispelende stemgeluid. Ik weet niet of je hem wel eens... Hij is natuurlijk ook acteur, bijvoorbeeld in de serie Power. Hij heeft een opmerkelijke manier van spreken. Maar op de een of andere rare manier hang je wel aan zijn lippen. Want hij speelt ook wel heel echt een bad boy in Power, bijvoorbeeld. Volgens onderzoekers hield die aanslag, waarbij hij 9 keer is neergeschoten, verband met een rapnummer waarin hij leden van een beruchte drugsbende bij naam noemde. En dat beviel ze niet. Na zijn herstel schreef 50 Cent in dat club als een triomfantelijke viering van succes, rijkdom en het leven. Juist omdat hij de dood zo dichtbij in de ogen had gezien, wilde hij laten horen dat hij er nog steeds

0: Curtis Jackson. Geboren in 1975. Vandaag dus 51 jaar. Beter bekend natuurlijk als 50 Cent.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Op 6 juli 1974 schreef de Hughes Corporation muziekgeschiedenis. Rock the Boat bereikte de eerste plaats van de Amerikaanse Billboard Hot 100... en wordt nog altijd gezien als een van de allereerste echte disco-hits die de absolute top wist te halen. De platenmaatschappij had het nummer weggestopt op een B-kantje, totdat DJ's in de clubs van New York het nummer ontdekten en heel veel gingen draaien. Toen moest de platenmaatschappij hals over kop het nummer uitbrengen op een singeltje. Oprichter van Hughes Corporation, Wally Holmes, wilde de groep eigenlijk vernoemen naar de bekende miljardair Howard Hughes. Dus de Howard Hughes Corporation. Dat bleek juridisch nogal wat haken en ogen te hebben. Dus werd het de Hughes Corporation. Een simpele woordspeling op Hughes, hè, Howard Hughes, waarbij Hughes simpelweg gewoon kleuren betekent. Die zanger Fleming Williams van de groep, die was helemaal geen liefhebber van dat nummer. Hij hield eigenlijk helemaal niet van disco. En hij stapte zelfs uit de groep vlak voordat Rock the Boat uitgroeide tot een wereldhit. Kort voor hun grote doorbraak zat de groep in de cultfilm Blacula, waar ze als liveband in een nachtclub te zien zijn. De huidige bezetting traint trouwens nog altijd op. En ze brachten een aantal jaren geleden een nieuwe versie uit, Rock the Boat for Love, samen met niemand minder dan Master G van de Sugar Hill Gang. Het nummer gebruikt die boot trouwens als metafoor voor een gelukkige liefdesrelatie. De boodschap is eenvoudig. Alles gaat goed. We varen op koers. Dus waarom zou je de boot aan het schommelen brengen?

0: The Hughes Corporation, hier bij Paradise FM. In het kader natuurlijk van de Spotlights.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de Spotlights?
0: Tot slot Nick Sester, zanger en gitarist van de Australische rockband Jet. Die blaasde vandaag 47 kaarsjes uit. Hun doorbraak kwam in 2003 met Are You Gonna Be My Girl? Een hit over een jongen die in een club een meisje ziet staan en haar zonder omwegen vraagt of ze zijn vriendin wil worden. Opvallend is, er zit een kuchje in het begin van het nummer. Dat kwam eigenlijk per ongeluk op de demo. Maar men vond dat zo goed klinken dat het gewoon mocht blijven. Let maar op, straks na een paar seconden hoor je bezig. Echt heel gek. De basis van het nummer schreef Nick Chester al toen hij een jaar of 18 oud was. Hij haalde inspiratie bij Motown, The Strokes en bij Iggy Pop. Terwijl hij aan zijn droom werkte, reed hij overdag nog gewoon rond als vorkheftruckchauffeur. Maar inmiddels zijn ze gewoon lekker aan het toeren, Jet. Ze hebben meer dan 800 miljoen weergaven op den Spotify met dit nummer. En daarmee gaan we naar het lokale nieuws van 2:30.

0: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beach house of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Sivi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Sivi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Sivi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
6: Joran Parabiersing, plaatsvervangend inspecteur-generaal Volksgezondheid. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Apotheker Joran Parabiersing is benoemd tot de nieuwe interim-inspecteur-generaal van de Inspectie voor Volksgezondheid op Curaçao. Hij volgt dokter Sirvin Kelly op, die onlangs met pensioen is gegaan. Parabiersing was de afgelopen 5 jaar al actief als inspecteur geneesmiddelen binnen de inspectie. Het ministerie van Gezondheid zoekt nog naar een definitieve opvolger, maar kiest met deze tijdelijke benoeming voor continuïteit. De komende periode zal Parabiersing zich onder meer richten op het versterken van de inspectie door het werven van nieuwe inspecteurs. En bij een schietpartij is afgelopen nacht een dodelijk slachtoffer gevallen. Het incident gebeurde rond 1 uur na een illegale straatrace, het Vieveren, op de weg naar de luchthaven nabij de rotonde van Zegu. De politie trof ter plaatse het lichaam aan van de 26-jarige Steven Zimmerman, die aan zijn verwondingen was overleden. Een tweede slachtoffer raakte gewond en is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Op de locatie van de schietpartij heeft de politie meer dan 40 kogelhulzen gevonden. De dader of daders zijn nog voortvluchtig. De politie heeft de zaak in onderzoek. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
7: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
8: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
9: It's a Friday, baby!
10: Iedere vrijdag begin je...

0: Club. De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
1: uit volle borst. Dit zijn Brian Adams en Melanie C. When You're Gone. Hier bij Paradise.

0: see when you're gone.
1: This is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
2: 20 minuten voor 2. Een oprecht goede maandagmiddag. Ja, het zal je wellicht niet ontgaan zijn. Ik reis sinds een paar maanden, maart, ben ik elektrisch gaan rijden. Elektrische auto gekocht bij HCR. En sindsdien hou ik je een beetje op de hoogte van dat elektrisch rijden. Ik probeer het een beetje te promoten. Of in ieder geval objectieve informatie erover te geven. Ik heb weer wat berekeningen gemaakt. Dat probeer ik elke maand te doen, naar aanleiding van de nieuwe benzineprijzen. Elektrisch rijden is ook zonder panelen financieel aantrekkelijk. Heel veel mensen zeggen, ja, dat elektrisch rijden is leuk, maar dan moet je wel zonnepanelen hebben. Dat is niet helemaal waar. Er zijn nieuwe tarieven. De benzineprijs is weliswaar iets gedaald, maar elektrisch rijden blijft per kilometer aanzienlijk goedkoper. Vanaf 30 juni kost een liter benzine hier 2,66 gulden. Huishoudens die tot 250 kilowattuur per maand verbruiken, die betalen 59 cent per kilowattuur aan elektriek. Een gemiddelde benzine SUV gebruikt ongeveer 7,5 liter per 100 kilometer. Dus dat kost je aan brandstof bijna 20 gulden per 100 kilometer. De Wuling Baoyun Yep Plus van HCR gebruikt 12,6 kilowattuur per 100 kilometer. Dat is een besparing van 12,30 gulden per 100 kilometer. Rij je zo'n 12.000 kilometer per jaar, niet ongebruikelijk hier, dan bespaar je alleen al op de energiekosten 1.475 gulden per jaar ten opzichte van een benzineauto. Als je dus puur thuis tankt met je aqua-elektra-stroom. Geen zonnepanelen, gewoon thuis inpluggen en je auto opladen. De 1.475 gulden per jaar besparing. En dat is zonder rekening te houden met de lagere onderhoudskosten van een elektrische auto. Je hebt geen olieverversingen, je hebt geen bougies, geen distributieriemen en veel minder onderdelen die kunnen slijten. En dat scheelt natuurlijk ook nog een slok op een borrel. Kortom, ook zonder zonnepanelen is elektrisch rijden hier op Curaçao een aantrekkelijke keuze. Alleen al door thuis op te laden, gewoon via Aqualectra. Dus zonder panelen op je dak kun je jaarlijks een aanzienlijk bedrag besparen. Nu, The Look of Love. Natuurlijk van ABC. En straks heb ik een heel mooi en romantisch verhaal in het Feel Good News over een bruid en een bruidegom en een naam.

0: skies.
1: En dat is nog een toegifte bij Dexys Midnight Runners. Come on, Eileen.
2: En nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
1: Ja, en ik heb een verhaal dat gaat niet over Eileen, maar over Jordan. Het is een romantisch verhaal. Vaak in het feel good nieuws heb ik medisch goed nieuws. Of nieuws dat de natuur beter gaat. Maar dit keer wel een script, bijna een script van een romantische Hollywoodfilm. Maar het gebeurde onlangs echt op een bruiloft en het ging viraal. Tijdens de zogeheten vader-dochterdans van het huwelijk van Jordan Rosenberg en Max Creamer besloten Jordans ouders de muziek heel even stil te zetten. Terwijl God Only Knows van de Beach Boys had geklonken, hoorden de gasten opeens een ruim 25 jaar oud cassettebandje van Jordan als vierjarig meisje. In die opname vertelt de kleine Jordan vol enthousiasme hoe ze haar ideale bruiloft zou zien. Ze is 4 jaar oud, dus ze droomt van dansende clowns en springkussen en schminken. Ze noemt haar bruidsmeisjes al bij de naam. Haar jeugdvriendinnen Gracie, Kylie en Sarah. En opmerkelijk genoeg waren die alle drie daadwerkelijk aanwezig decennia later op de bruiloft. En dan volgt de vraag aan de 4-jarige Jordan: met wie ga je later trouwen? Zonder een moment te twijfelen zegt ze: Max! Op dat moment viel de zaal volledig stil. De naam die tientallen jaren eerder op een oud cassettebandje was uitgesproken bleek exact de voornaam te zijn van de man die op dat moment naast haar stond. Jordan en Max kenden elkaar als kinderen helemaal niet. Ze ontmoeten elkaar pas vele jaren later op de Universiteit van San Diego. Max Creamer stond met open mond te kijken. Jordan barstte tegelijkertijd in lachen en huilen uit. En vanuit de zaal klonk luid: no way! Zelfs Jordan vertelde zelf later: ik kon niet stoppen met huilen. Ik was net zo verrast als iedereen. Ik kon niet geloven wat er gebeurde. Haar ouders, Lou en Jill Rosenberg, hadden het oude cassettebandje slechts enkele weken voor de bruiloft teruggevonden en besloten het fragment als verrassing tijdens de vader-dochterdans te laten zien. Het moment werd massaal gedeeld op TikTok. Daar is de video inmiddels bijna 30 miljoen keer bekeken. Een mooi feel-good verhaal dat laat zien dat sommige toevalligheden bijna te bijzonder zijn om te geloven. En dat was het feel-good nieuws voor deze maandag. En daarmee komt ook bijna een eind aan mijn 2 uren. Ik meld me morgen weer om 12 uur. Veel plezier zometeen met Marissa. En vanmiddag vanaf 4 uur met Vanessa. En natuurlijk draaien we dit nummer. Het nummer wat net kwam naar de dochter-vader-dans. Tijdens natuurlijk van Jordan en Max. The Beach Boys. Met God Only Knows. Ik wens je nog een hele fijne middag. Ajo.

0: show van Pepijn Bierend Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Met een Compaleon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compaleon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
4: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
5: Copa Mundial ha llega y ahora abo por score for fun. Download de Funmaals app, hasi compra na van en twil. Hoi man, Changes Group y Beton Industry Brieven gaat. Y recibí vos sample digital con cada compra de 25 florin. Cada kaartje full llena tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 de Garage Cordia. Un año de seguro completamente gratis de Enya. Y 1500 florin de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y timas premio banero set de parts de Coiman. 25.000 Funmaals. Of een foutje naar valor die 1500 florin die betonindustriebrieven gaat. Voor meer informatie, visita funmaals.com.
6: We've got it. Ook Mio Hair and Beauty vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het bestuursrecht van Curaçao wordt vernieuwd. Minister van Justitie Charlton Hato heeft het voorontwerp van de Algemene Landverordening Bestuursrecht opgesteld. Burgers kunnen tot 1 september hun reacties indienen via de website van de overheid. De wet moet zorgen voor meer uniformiteit en betere rechtsbescherming. Een vertaling naar het papiaments komt ook beschikbaar. Apotheker Joran Parabirsing is benoemd tot interim inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Volksgezondheid op Curaçao. Hij volgt dokter Servin Kelly op, die met pensioen is gegaan. Parabirsing was 5 jaar inspecteur geneesmiddelen. Hij zal zich richten op het werven van nieuwe inspecteurs. De benoeming is ingegaan op 3 juli. Internationaal nieuws. Bij de jongste uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 506 patiënten overleden. Het totaal aantal geregistreerde besmettingen staat op 1561. Ruim 250 patiënten zijn hersteld. In Oeganda zijn 2 mensen overleden aan de Bundibugyo-versie van ebola. De Europese leden van de NAVO en Canada investeren momenteel ongeveer 4% van hun bruto binnenlands product in defensie en veiligheid. Dit zei secretaris-generaal Mark Rutte voor de NAVO-top in Ankara. Hij verwacht dat de lidstaten het doel van 5% zullen bereiken. Vorig jaar stegen de uitgaven voor kernverdediging met bijna 20%. NAVO-topman Mark Rutte heeft voor de aanstaande top in Ankara aandacht gevraagd voor de rechten van journalisten en demonstranten. Hij benadrukte dat een democratie ruimte moet bieden voor vrije pers en protest. Dit volgt op de arrestaties van dissidenten en activisten door Turkse veiligheidsdiensten. Journalisten van kritische media kregen aanvankelijk geen toegang tot de top, maar na druk van Nederland en de NAVO werd een aantal toegelaten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.

Een hele goede maandagmiddag. Bon Simon, laat ik daar mee beginnen. De week is weer begonnen. Ja, en ik zit er lekker in, moet ik zeggen. Ik heb een heerlijk weekend gehad. Ik heb lekker gechilled. Ik heb bijgeslapen. En ik ben gisteren bij Fuik geweest. Ja, dat was wel weer eventjes geleden. We waren mee met Fuik Me and Famous. En dan de 915-editie. Ja, en ik mocht mee om video's te maken. En natuurlijk ook een beetje te feesten. Maar dit was echt zo leuk. Ik denk dat dit de leukste keer Fuik was. Ja, dus ik zit hier helemaal happy. Het was echt superleuk. Ik heb natuurlijk vandaag voor je de muziekquiz. Ik heb Vanessa Werkhoven die bij me aanschrijft. En natuurlijk de allerbeste muziek hoor je hier op 103.1. Zoals hier is Fleetwood Mac met Little Lies.

0: Sportsluisfm.cw.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grotenberg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Hap en je want je zo weer in Suriname.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
4: Joran Parabiersing, plaatsvervangend inspecteur-generaal Volksgezondheid. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Apotheker Joran Parabiersing is benoemd tot de nieuwe interim-inspecteur-generaal van de Inspectie voor Volksgezondheid op Curaçao. Hij volgt dokter Sirvin Kelly op, die onlangs met pensioen is gegaan. Parabiersing was de afgelopen 5 jaar al actief als inspecteur geneesmiddelen binnen de inspectie. Het ministerie van Gezondheid zoekt nog naar een definitieve opvolger, maar kiest met deze tijdelijke benoeming voor continuïteit. De komende periode zal Parabiersing zich onder meer richten op het versterken van de inspectie door het werven van nieuwe inspecteurs. En bij een schietpartij is afgelopen nacht een dodelijk slachtoffer gevallen. Het incident gebeurde rond 1 uur na een illegale straatrace, het Vieveren, op de weg naar de luchthaven nabij de rotonde van Zegu. De politie trof ter plaatse het lichaam aan van de 26-jarige Steven Zimmerman, die aan zijn verwondingen was overleden. Een tweede slachtoffer raakte gewond en is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Op de locatie van de schietpartij heeft de politie meer dan 40 kogelhulzen gevonden. De dader of daders zijn nog voortvluchtig. De politie heeft de zaak in onderzoek. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.

0: Hij zit erin!
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: We've got it. Ook Botica Cerrito vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
2: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: Ja, Marissa hier. En ik heb voor je klaarstaan Whitney Houston met I'm Your Baby Tonight.

0: Madonna hoor je hier op Paradise FM. Ja, het is weer tijd voor een nieuwe kletspotvraag op deze maandagmiddag. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, dat doe ik samen met Vanessa. Vanessa Werkhoven, welkom.
1: Hey.
0: Hallo, hoe is het met je?
1: Lekker.
0: Hoe is je weekend geweest? Het is alweer maandag, ja.
1: Ja, nee, het was een heerlijk weekend. Ik heb eigenlijk alleen maar gewerkt, maar gewoon thuis.
0: Dus, echt workaholic ben jij,
1: Vanessa? Ja, maar ik ben bezig met iets nieuws. En ja. Dat wordt de shizzle.
0: Ja.
1: Ik ga er nog niks over vertellen, maar dat komt binnenkort. En dat is gewoon allemaal in mijn vrije tijd, doe ik dan.
0: Ja.
1: Nou, en dan gaat dus echt de wekker gaan. Nee, de wekker gaat helemaal niet.
0: Ja, ik zei,
1: het is weekend. Ik word wakker.
0: Ja.
1: Ik ga naar beneden, ik zet koffie. Ik pers wat verse sinaasappeltjes.
0: Heerlijk.
1: Ik ga in mijn bed liggen, ik pak mijn laptop en die blijft gewoon de hele dag aan. En dan ben ik...
0: Ongelooflijk.
1: Totdat ik gewoon op een gegeven moment denk, ja, nu moet ik weer gaan slapen. En dan ga ik slapen en de volgende dag weer hetzelfde. Dus dat is mijn weekend.
0: Ja, maar het scheelt wel dat je het leuk vindt, toch? Dus
1: ja.
0: Dan voelt het niet op die manier als werken.
1: Ik ben met dit idee, ik ben gewoon verslaafd en verliefd.
0: Ja, ja, ik vind het ook echt heel leuk.
1: Ja,
0: ik vind het echt leuk als je het straks kan gaan vertellen. Oeh.
1: Ja, dit wordt een...
0: Announcement time.
1: Dit wordt een dingetje, hoor.
0: Ja, dit wordt... Nou, dat gaan we even flinken.
1: Ja.
0: Nee, oké, okay, leuk.
1: Dus,
0: okay,
1: dus dat was het eigenlijk een beetje saai, maar jouw...
0: Heerlijk. Ja, ik ben op Fuik geweest.
1: Oh,
0: de 915-boot.
1: Ja. Oh,
0: je vertelde al dat jij op Instagram een video van mij zag. En dat jij op dat moment lekker in je bed zat te werken.
1: En
0: jij
1: ik toen dacht, oh, ik moet er niet aan denken. Maar ja, goed, weet je, andere vibe.
0: Dat was echt leuk. Ja, echt. De 915-boot of de Fuik Me and Famous, daarmee waren we. Ja, die boot is leuk, de mensen zijn leuk. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad. En ik voel me fris vandaag.
1: Nou, dat is toch fantastisch?
0: Hoe heerlijk is dat?
1: Ja, dat is lekker. Vanavond wel op tijd naar bed, anders ga ik morgen.
0: Nee, dat sowieso. Vanessa, ik heb een leuke vraag voor je. En ik ben hier echt heel benieuwd naar. Wat is jouw fobie?
1: Oh ja. Ja, nee, dat weet ik wel. Kots.
0: Oh, wacht, dit weet ik trouwens.
1: Heb ik het al verteld?
0: Wow, ja.
1: Ja, nou ja, we kennen elkaar gewoon inmiddels hartstikke goed.
0: Nee,
1: ik heb een kotsfobie, maar ik kots niet. Laat ik even afkloppen, want dat wil ik namelijk ook echt niet. Ik ben nu 46, bijna 46. En ik heb in mijn leven 2 keer gekotst. That's it. Ja. Anderen zien kotsen, vind ik ook vreselijk. Dus sinds ik kinderen heb is het wel een beetje veranderd. Want dan moet je af en toe wel. Maar dus het is minder erg geworden. Maar dat is toch echt, ik word zo naar van zieke mensen.
0: Maar is het dan dat jij het gevoel van overgeven minder erg vindt dan het overgeven zelf? Dus heb jij liever het gevoel van, ik moet overgeven, maar ik laat het maar binnen?
1: Ja, dat doe ik.
0: Dan, ja, hè?
1: Er zijn mensen die zeggen, ah, joh, voel me niet lekker, steek even lekker je vinger in. Steek even lekker je vinger in mijn keel. Dat zou heel goor zijn. Wil je even je vinger in mijn keel doen? Nee, ik steek even lekker mijn vinger in mijn keel. Nou, dat zou ik nooit doen.
0: Nee, hè?
1: Ik ga het liefst nog urenlang gewoon zitten en rustig ademen.
0: Ongelooflijk.
1: Weggaat, ik zal. En overgeven, dat woord, dat is ook wel waar ik een probleem mee heb. Ik ben een controlefreak. Ik denk dat dat echt het probleem is.
0: Ja, maar dan inderdaad, als dat gebeurt...
1: Overgeven.
0: Ja, dat is echt zo, ja.
1: En jij?
0: Oh, wat naar. Ja, ik heb een naaldenfobie.
1: Een naal?
0: Oeh.
1: Ja, echt waar?
0: Nou ja, kijk, het is niet zo erg, maar ik vind bloedprikken heel naar.
1: Ja.
0: En dan al helemaal, hoe noem je dat nou? Bij je elleboog, binnenkant van je elleboog.
1: Ja, ja, ja.
0: Oh, ik vind dat zo walgelijk. Wie dat heeft bedacht? Ongelooflijk.
1: Ja, maar dat bedenken mensen niet voor de lol.
0: Oh,
1: het is gewoon een manier om bloed uit je lichaam te halen. Om een onderzoek te kunnen doen.
0: Dus ja, dus echt.
1: Het is een heel goed idee eigenlijk. Want je kan daar natuurlijk heel goed makkelijk drukken.
0: Ja.
1: En dan wordt dat wat harder. En dan komt er zo'n bultje. Maar wat vind je de visa? Dat er allemaal bloed in zo'n buisje spuit?
0: Ik weet het niet. Ik word daar gewoon... Ik voel het nu ook al gewoon. Ik word daar zo naar van.
1: Ja,
0: ik weet niet. Ja, een fobie is ook maar een fobie. Maar het is

0: niet dat als ik een naald... Ik heb natuurlijk in het ziekenhuis gewerkt. Ja. Dus niet dat als ik naalden zie dat ik dan oud ga of zo. Maar ja, ik heb wel een paar keer moest ik bloed prikken. En dan zit ik daar gewoon te huilen.
1: Ach, godzie.
0: Echt, hè?
1: Ja, maar er zijn ook volwassen mensen. Ik ken volwassen mannen.
0: Ja.
1: Die zelfs bij bloed prikken gewoon van een
0: stoot gaan. Ongelooflijk.
1: Of steun nodig hebben.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja.
0: Nee, maar het is echt een echte... Maar kotsfobie heb ik ook vaker gehoord, hoor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, zo is een fobie is een fobie. Weet je wat ik laatst trouwens had? Heb je die video gezien van dat koppel die building opging bij Amerika?
1: Ja, tuurlijk.
0: Nou, je moet even op die Instagram gaan kijken. Daar krijg ik ook wel een beetje rillingen van, hoor.
1: Oh, ik heb hun Instagram zeker bekeken. Want ik ben erg gefascineerd door dit koppel.
0: Ja.
1: Een documentaire op Netflix, hè?
0: Ik zag het toevallig net. Ja.
1: Maar op die Instagram-pagina... Ik vind het heel fascinerend. Want ze maken prachtige beelden.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Ze zijn ook alle twee heel knap.
0: Ja.
1: Maar ik krijg dus inderdaad een beetje een soort vlinderig gevoel in mijn buik... Als ik scroll door die pagina. Want het is zo hoog allemaal.
0: Niet normaal. En dan loopt ze daarop. Ze is natuurlijk allemaal ongezekerd. Nou, oh, ik vind het doodeng.
1: Maar het is wel heel lief, want hij maakt zich de hele tijd heel erg zorgen om haar. Hè?
0: Is dat zo?
1: Ja, en dan maken ze ruzie, dat zie je in de documentaire ook, want dan wil zij door. En hij zegt, ja, maar schat, je wordt zo moe. En we moeten nog helemaal terug, weet je wel.
0: Oh,
1: dan gaat
0: hij
1: zich echt opwinden. Ja, het is een heel interessant...
0: Bijzonder koppel. Zij is al vrij, weet je dat? Wat is de update?
1: Ja, ze hebben maar heel even vastgezeten, hoor. En toen werden ze weer vrij. Maar ze hebben ontzettend veel geld, krijgen ze hiervoor, hè?
0: Ja? Ja, van wie dan?
1: Nou ja, sowieso volgers. En ze hebben een aantal... hoe zeg je dat? De samenwerkingen, dus met grote merken.
0: Ja.
1: Dat ze foto's maken met diesel en
0: weet dat had ik gezien inderdaad. Maar dat gaat nog meer worden natuurlijk nu.
1: Ja, en wat ik heb gehoord is dat ze deze stunt hebben gedaan... ook om hun Netflix-documentaire te promoten. Want het is natuurlijk wel... Ik had die documentaire al lang geleden gezien.
0: Oh, wow.
1: En ik zag dit en ik dacht... Hè, zijn dat niet die twee van die documentaire? En dat blijkt inderdaad zo te zijn. Dus, en het blijkt... ook zo te zijn dat nu wordt iedereen nieuwsgierig. En mensen gaan nu allemaal massaal die documentaire kijken.
0: Nou, ik zou je vertellen, ik zat vandaag op die Instagram te kijken... en ik dacht, ik ga vanavond even die documentaire inderdaad kijken.
1: Ja, dus dat is ook weer een samenwerking met Netflix.
0: Ja.
1: Krijgen ze allemaal lekker veel geld voor... dus ze kunnen gewoon een mooie trouwerij doen. Want hij heeft haar een huwelijk gepraat.
0: Fantastisch, mooi hè. Ja, ik vind het echt ik vind het zo romantisch.
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Ja,
0: in ieder geval is dat ook een fobie, maar dan een andere soort. Heb je nou ook een fobie die je eventjes met ons wilt delen... stuur dan een berichtje naar 675103. Ik ben heel erg benieuwd en dankjewel Vanessa weer.
1: Graag gedaan.

0: Adesso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
2: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het bestuursrecht van Curaçao wordt vernieuwd. Minister van Justitie Charlton Hato heeft het voorontwerp van de Algemene Landverordening Bestuursrecht opgesteld. Burgers kunnen tot 1 september hun reacties indienen via de website van de overheid. De wet moet zorgen voor meer uniformiteit en betere rechtsbescherming. Een vertaling naar het papiaments komt ook beschikbaar. Apotheker Joran Parabirsing is benoemd tot interim inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Volksgezondheid op Curaçao. Hij volgt dokter Servin Kelly op, die met pensioen is gegaan. Parabirsing was 5 jaar inspecteur geneesmiddelen. Hij zal zich richten op het werven van nieuwe inspecteurs. De benoeming is ingegaan op 3 juli. Internationaal nieuws. De defensieindustrie kan de huidige uitgaven van NAVO-landen niet meer verwerken, zegt NAVO-topman Mark Rutte. Hij stelt dat Europese landen hun defensiebudgetten zo snel verhogen dat het plafond is bereikt. Rutte benadrukt dat er een limiet is aan extra uitgaven in korte tijd. Europese NAVO-landen en Canada investeren dit jaar samen 250 miljard euro extra in defensie. Bij de jongste uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 506 patiënten overleden. Het totaal aantal geregistreerde besmettingen staat op 1561. Ruim 250 patiënten zijn hersteld. In Oeganda zijn 2 mensen overleden aan de Bundibugyo-versie van ebola. De Europese leden van de NAVO en Canada investeren momenteel ongeveer 4% van hun bruto binnenlands product in defensie en veiligheid. Dit zei secretaris-generaal Mark Rutte voor de NAVO-top in Ankara. Hij verwacht dat de lidstaten het doel van 5% zullen bereiken. Vorig jaar stegen de uitgaven voor kernverdediging met bijna 20%. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: rijden? Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. We dimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy Mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
5: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
6: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle.
8: Een hele goede maandagmiddag. Ik heb voor je klaarstaan Jacksons met Can You Feel It?

0: muziekquiz.
1: Ja, het is tijd voor de muziekquiz. En vandaag spelen we niet voor een dinerbon voor twee. Nee, deze keer gaan we het eventjes anders doen. Want vandaag maak je weer kans op een tegoedbon ter waarde van 500 gulden. Ja, dat is nogal een bedrag. En dat is voor de winkel Loods 1. Nou, daar hebben ze echt onwijs leuke dingen. Dus je weet zeker dat die tegoedbon zeker goed besteed kan worden daar. Ik heb de vraag weer voor je klaarstaan. Ik zou zeggen, luister goed.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, dat was hem al. Weet jij nu het antwoord? Stuur dan een berichtje naar 675-1031. En hopelijk ga jij binnenkort lekker shoppen bij Loods 1.

0: Elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Maduro en Coriel's Bank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.

0: 104.
1: Joram Parabiersing, plaatsvervangend inspecteur-generaal Volksgezondheid. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Apotheker Joram Parabiersing is benoemd tot de nieuwe interim-inspecteur-generaal van de Inspectie voor Volksgezondheid op Curaçao. Hij volgt dokter Sirvin Kelly op, die onlangs met pensioen is gegaan. Parabiersing was de afgelopen 5 jaar al actief als inspecteur geneesmiddelen binnen de inspectie. Het ministerie van Gezondheid zoekt nog naar een definitieve opvolger, maar kiest met deze tijdelijke benoeming voor continuïteit. De komende periode zal Parabiersing zich onder meer richten op het versterken van de inspectie door het werven van nieuwe inspecteurs. En bij een schietpartij is afgelopen nacht een dodelijk slachtoffer gevallen. Het incident gebeurde rond 1 uur na een illegale straatrace, het Vieveren, op de weg naar de luchthaven nabij de rotonde van Zegu. De politie trof ter plaatse het lichaam aan van de 26-jarige Steven Zimmerman, die aan zijn verwondingen was overleden. Een tweede slachtoffer raakte gewond en is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Op de locatie van de schietpartij heeft de politie meer dan 40 kogelhulzen gevonden. De dader of daders zijn nog voortvluchtig. De politie heeft de zaak in onderzoek. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.

Misschien wel het bekendste comebackverhaal uit de popgeschiedenis. Eind jaren 90 verklaarde bijna iedereen Cher muzikaal af. Ze was toen al ruim 30 jaar een ster en veel mensen die dachten, ja, die tijd is wel geweest. Tot ze in één keer kwam met het nummer Believe. Ja, dat nummer dat werd wereldwijd een nummer 1 hit. En wat het bijzonder maakt, is je hoort natuurlijk de vervormde stem. Ja, dat effect hoor je tegenwoordig overal. Maar dat had toen bijna nog niemand op die manier gebruikt. Ja, ik vind het nog steeds een fantastisch nummer. Hier is Cher met Believe.

0: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maakt van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering.

ook overheerlijke olijfolieën, puikenpatees, briljante balsamico's, te gek lekkere crackers en andere daverend delicieuze delicatessen vindt u bij Servifre.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het bestuursrecht van Curaçao wordt vernieuwd. Minister van Justitie Charlton Hato heeft het voorontwerp van de Algemene Landverordening Bestuursrecht opgesteld. Burgers kunnen tot 1 september hun reacties indienen via de website van de overheid. De wet moet zorgen voor meer uniformiteit en betere rechtsbescherming. Een vertaling naar het papiaments komt ook beschikbaar. Apotheker Joran Parabirsing is benoemd tot interim inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Volksgezondheid op Curaçao. Hij volgt dokter Servin Kelly op, die met pensioen is gegaan. Parabirsing was 5 jaar inspecteur geneesmiddelen. Hij zal zich richten op het werven van nieuwe inspecteurs. De benoeming is ingegaan op 3 juli. Internationaal nieuws. Cuba kampt opnieuw met een landelijke stroomstoring, meldt het staatselektriciteitsbedrijf UNE. Dit is de derde keer sinds het begin van het jaar. Het eiland met 9.600.000 inwoners heeft al lange tijd te maken met elektriciteitsproblemen, verergerd door een olieblokkade door de Verenigde Staten. In sommige delen van Havana zijn stroomonderbrekingen langer dan 24 uur. Franse president Emmanuel Macron is maandag aangekomen in Syrië. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds rebellenpresident Bashar al-Assad in december 2024 gedreven. Macron blijft tot en met dinsdag in Syrië en wordt verwelkomd door de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani. De defensieindustrie kan de huidige uitgaven van NAVO-landen niet meer verwerken, zegt NAVO-topman Mark Rutte. Hij stelt dat Europese landen hun defensiebudgetten zo snel verhogen dat het plafond is bereikt. Rutte benadrukt dat er een limiet is aan extra uitgaven in korte tijd. Europese NAVO-landen en Canada investeren dit jaar samen 250 miljard euro extra in defensie. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: Jeetje man, die maandag die vliegt alweer voor me uit. Ongelooflijk. Het is alweer 4 uur geweest.

Eagle Eye Cherry hier op 103.1 FM en Save Tonight. Nou, laten we dat maar doen, want deze dag, jongen, echt ongelooflijk. Save Tonight voor een klein beetje extra rust. Ja, het is toch te bizar voor woorden dat je dat gewoon al nodig hebt op de maandag. Maar ja, het is gewoon weer zo'n maandag, weet je wel. Ik vind het een heerlijke dag. Ik zit lekker in mijn energie ook, dus dat is het probleem niet. Maar er komt dan weer zoveel op je af. Maar goed, misschien komt dat ook een beetje omdat ik als een soort kluizenaar me heb teruggetrokken afgelopen weekend. Dan kom je echt zo op maandagochtend zo weer zo met van die dichtgeknepen oogjes uit je hol vandaan gekropen. En dan is het leven en de wereld ineens zo groot, hè? Ja, maar goed, we maken er weer het beste van. En het is een hartstikke lekkere dag, hoor, daar niet van. Dus wat dat betreft ben ik happy en ik hoop jij ook. Ik hoop dat je er ook lekker in zit. We gaan er weer tegenaan. Tot 7 uur ben ik bij je met een hoop gezelligheid, lekkere muziek en ojojoj. Wat hebben we een goede prijs vandaag, zeg. Een tegoedbon van Loods 5 ter waarde van 500 gulden. Dat is toch fantastisch? Vandaag eventjes geen dinertje voor twee, maar nee, dus gewoon deze heerlijke bon. Dus mocht jij bezig zijn met het huis een beetje gezellig maken of helemaal niet, maar denk je, nou ja, zo'n bon komt altijd goed uit, dan zou ik vandaag zeker meespelen. Ik laat hem je zo meteen natuurlijk nog een keertje horen, de opgave van vandaag. Verder komt Bert eventjes langs, want niet om over een leuke filmtip te praten, maar wel om over 48 hours te praten, want dat wordt natuurlijk steeds groter op het eiland en we gaan het komend jaar of komende editie ook hosten hier op Curaçao. Nou ja, en de inschrijvingen zijn ook alweer begonnen. Wil jij misschien meedoen dit jaar? Dan komt Bert daar zo meteen even van alles over vertellen. Verder bel ik met Aruba in om eventjes te checken hoe het daar allemaal gaat. Ja, zij hebben daar veel toeristen, net zoals wij, maar er is een bepaald soort toerist. Het klinkt heel lullig dit. Waar ze in eerste instantie heel erg op zaten te wachten en nu denken, nou, we weten het nog niet zo goed. Welke dat zijn, ja, het is niet aardig. Maar goed, het is gemeten en het is, meten is weten. Angela vertelt er zo meteen van alles over. Dat en nog veel meer tot de klok van 7. Laat ik even ophouden met kletsen, dat kan ik zo meteen ook nog doen. Ik heb een lekker nummer voor je klaarstaan. Chumbawamba.

0: Mark Anthony, I need to know. En het enige wat jij moet weten, dat is echt het enige wat jij moet weten. Wat het antwoord is op de muziekquiz van vandaag. Want we hebben namelijk een lekkere prijs.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, we hebben een bon weg te geven. En dit is niet een dinerbon. Het is niet in die zin een lekkere prijs. Maar het is een bon. Een tegoedbon. Ter waarde van 500 gulden te besteden bij loods 1. Hoe ontzettend fantastisch is dat? Dat is toch ongelooflijk? Toch, ik vind echt, deze komt zo één keer in de maand langs. En dan denk ik, als je deze wint, dan ben je wel echt een ontzettende mazzelaar, toch? Ja, geweldig. Nou, luister maar even mee en kijk of jij het antwoord weet op de muziekquiz van vandaag. Komt-ie aan.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, en deze klinkt dus als een ander nummer. Ben ik achtergekomen? Ja, voor mij is dit heel duidelijk. Ik hoor dit gelijk. Ik wil hem gelijk meezingen. Maar zowel Pepijn als een heleboel luisteraars hebben toch een ander nummer in hun hoofd zitten. Ja, Pepijn die kwam zelfs vanochtend naar mij toe en die zei vanmiddag, die zei, Vanessa, volgens mij staat een fout in de muziekquiz, want dit is toch niet het intro dat past bij het juiste antwoord. Want het juiste antwoord weten wij natuurlijk. Dus ik zeg je wel, Pepijn, het lijkt er alleen op een ander liedje. Nou, let even goed op. Dus het luistert erg nauw. Mocht jij het zeker denken te weten, heb het eventjes door. 675-1031. En wie weet heb jij het wel goed. En ga jij er vandaag vandoor met die Loos 1 tegoedbon ter waarde van 500 keiharde guldens.

0: via paradisefm.cw.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there! Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.

0: van half vijf.
1: Beeldhouwer Nelson Carrillo overleden. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. De bekende Curaçaose beeldhouwer Nelson Carrillo is afgelopen zaterdag op 72-jarige leeftijd onverwacht overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Carrillo, die als kind van Curaçao naar Amsterdam verhuisde, groeide uit tot een van de belangrijkste kunstenaars van de hoofdstad. In zijn monumentale sculpturen stonden thema's als identiteit, racisme, het koloniale verleden en verbinding centraal. Zijn bekendste werk is het monument Mama Barranca in het Vondelpark, dat hij maakte ter nagedachtenis aan de vermoorde Kerwin Duinmeijer. En het bestuursrecht van Curaçao wordt vernieuwd. Met instemming van minister van Justitie Shelton Hato is het voorontwerp van de Algemene Landsverordening Bestuursrecht, de ALB, opgesteld. Deze nieuwe wet moet zorgen voor meer uniformiteit bij de overheid, betere rechtsbescherming voor de burgers en duidelijke regels voor overheidshandelen en toezicht. Omdat de wet grote gevolgen heeft voor zowel burgers als overheidsinstanties, is er gekozen voor een openbare internetconsultatie. Iedereen kan het wetsvoorstel online inzien en tot uiterlijk 1 september aanstaande transacties of suggesties indienen. De documenten zijn te vinden op de website van de overheid en reacties kunnen per e-mail worden ingestuurd. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
0: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend

0: is geopend van 10 tot 10.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit en

0: Waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: En zometeen Morricante. Aha, take on me.

Paradise FM. En Natasha Bedingfield hoorde je met Unwritten. Ja, en over Unwritten gesproken. Ja, er zijn bepaalde dingen die zijn niet Unwritten. Die zijn heel duidelijk vastgelegd. Waaronder teksten van bepaalde nummers. Nou ja, eigenlijk teksten van alle nummers wel zo'n beetje. Hè? En het leuke is dat niet altijd iedere tekst op de juiste manier wordt gehoord. Ik had het daar vanmiddag met Pepijn nog eventjes over tijdens de lunchshow. Dat hij altijd denkt dat Annie, Are You Okay? Dat dan gezongen wordt, Annie, Are You Walking? Annie, Are You Walking? En er zijn soms mensen die zijn gewoon verbolgen op het moment dat ze horen dat de tekst toch net iets anders blijkt te zijn dan ze dachten. Ja, zo zijn er, even kijken hoor, bepaalde nummers die echt heel veel verkeerd worden gezongen. Zoals The Summer of 69 van Bryan Adams. Daar zing je dus I Got My First Real Sixth String. En dit wordt dus door heel veel mensen verstaan als I Got My First Real Sex Dream. Deze heb ik eerder gehoord. En sinds ik dit heb gehoord, kan ik het ook niet meer niet horen als we dit nummer draaien. Dus toch ook wel hilarisch. En verder Paradise by the Dashboard Light, ook van Meatloaf. Dit veranderde dus bij sommige mensen in, nou ja, goed, dan heb je Paradise by the Dashboard Light, maar dat wordt dan Paralyzed by the Dashboard Light. Op zich ook niet heel gek. Hè? Ik bedoel, als een deer in de headlights, toch? Zo zeggen ze dat. En in Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival zingen heel veel mensen in plaats van There's a Bad Moon on the Rise, zingen ze There's a Bedroom on the Right. Ja, ook best logisch. Ja, misschien zijn er bepaalde dingen waarvan jij denkt, liedjes waarvan jij weet dat jij ze standaard anders zingt. En misschien ook al weet je nu beter, ben je toch geneigd om gewoon jouw versie vast

is het niet hier, want ik zit hier nog in mijn eentje. Maar niet voor lang, want zometeen schuift Bert gezellig bij me aan. Een beetje gezelschap op deze maandagmiddag. Ik kan het wel gebruiken. En wij gaan het hebben over het 48 Hours Film Project. Dat wordt dit jaar groots hier, want wij gaan hem hosten. En dat niet alleen, er is nog veel meer over te vertellen. Waaronder dat de inschrijvingen zijn begonnen. Dus zou jij het leuk vinden om dit jaar deel te gaan nemen om in 24 uur, en je moet wel echt een beetje tegen druk kunnen, nee, ik zeg het niet goed, in 48 uur, een film te maken. Een korte film, met alles erop en eraan. Dan, dan is dit jouw moment. Dan moet je inschrijven. Ik krijg van mensen die hebben meegedaan alleen maar leuke reacties. En ik weet dat het erg verslavend werkt. Dus misschien is dit je moment. Zometeen vertelt Bert hier alles over. Maar ik heb eerst Gloria Estefan voor je klaarstaan. En Bad Bad Boy.

tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu. De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant bij Rottumhuis in de Voortuin en post hem op social media. Tag @Rottumhuis en

0: op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you. Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knocknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Statenlid Sheldri Osepa uit zijn zorgen over uitspraken van premier Gilmar Pisas. De premier zei dat coalitieleden hun ministers niet publiekelijk mogen bekritiseren en kondigde maatregelen aan tegen statenleden die dat wel doen. Osepa stelt dat dit de democratische rechtsstaat ondermijnt en heeft schriftelijke vragen ingediend bij minister Shelton Hato over de onafhankelijkheid van parlementariërs. De Curaçaose beeldhouwer Nelson Carrillo is afgelopen zaterdag op 72-jarige leeftijd overleden. Carrillo verhuisde als kind naar Amsterdam en werd een belangrijke kunstenaar. Zijn bekendste werk is het monument Mama Barranca in het Vondelpark. Ook plaatste hij sculpturen in Italië ter nagedachtenis aan een vermoorde migrant. Internationaal nieuws. Cuba kampt opnieuw met een landelijke stroomstoring, meldt het staatselektriciteitsbedrijf UNE. Dit is de derde keer sinds het begin van het jaar. Het eiland met 9 miljoen 600.000 inwoners heeft al lange tijd te maken met elektriciteitsproblemen, verergerd door een olieblokkade door de Verenigde Staten. In sommige delen van Havana zijn stroomonderbrekingen langer dan 24 uur. De Franse president Emmanuel Macron is maandag aangekomen in Syrië. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds rebellenpresident Bashar al-Assad in december 2024 gedreven. Macron blijft tot en met dinsdag in Syrië en wordt verwelkomd door de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaibani. De defensieindustrie kan de huidige uitgaven van NAVO-landen niet meer verwerken, zegt NAVO-topman Mark Rutte. Hij stelt dat Europese landen hun defensiebudgetten zo snel verhogen dat het plafond is bereikt. Rutte benadrukt dat er een limiet is aan extra uitgaven in korte tijd. Europese NAVO-landen en Canada investeren dit jaar samen 250 miljard euro extra in defensie. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op Kunuku Resort.

het is Paradise FM en je hoorde Eric Clapton met Leila. Wat draaien we? Toch een heerlijke muziek. En wat is het toch een heerlijk veranderende wereld, hè, op het moment. Wat gebeurt er ontzettend veel. Ja, en dan heb ik het zeker ook over de AI die een beetje aan het overnemen is. Ik stond daar, wat is het, misschien een paar jaar geleden. Ja, is het een paar jaar geleden of is het nog maar een jaar geleden? Nee, niet een jaar. Meer dan een jaar geleden. Maar toen het net een beetje op begon te komen, ja, vond ik het eigenlijk allemaal maar heel eng. Ja, en inmiddels kunnen we er niet meer omheen, hè. Ik bedoel, we gebruiken, ik wil niet zeggen allemaal, maar ik gebruik zeer zeker regelmatig een chatbot. En dat doe ik onder andere om prachtige art mee te maken. Maar daarnaast is het soms ook fijn om eventjes te sparren, toch? Met ChatGPT of een andere chatbox. En zo zijn er heel veel mensen die dat op hun manier doen, hè. Je kan het overal voor gebruiken. Er zijn zelfs mensen die een relatie hebben met een AI. Nou ja, goed, we kunnen er niet meer omheen. Lang verhaal kort. En daarnaast is er nu ook een opvallend nieuwtje uit de filmwereld. En dit vind ik wel weer heel interessant. Dit gaat om de omstreden AI-actrice Tilly Norwood. En die heeft haar allereerste hoofdrol in een speelfilm te pakken. Nou, als je het googelt, dan zie je eigenlijk gewoon een afbeelding van een hele realistische, prachtige vrouw. He, ze is niet overdreven mooi. Het is niet zo'n Barbie-pop. Ze is heel real. He, donker haar, mooi lang haar. Een beetje een lichte huid met wat sproetjes. En gewoon echt wel een beetje een girl next door. En natuurlijk is ze prachtig. Nou ja, zij heeft dus een nieuwe hoofdrol te pakken. Haar eerste hoofdrol te pakken. De film krijgt de titel Misaligned en draait dus om Tilly. Een kunstmatig intelligent personage dat steeds menselijker wordt en daardoor in een identiteitscrisis belandt. Nou, ik vind nu al een heel interessant idee. De makers zeggen dat het verhaal juist bedoeld is om de discussie over kunstmatige intelligentie aan te wakkeren en niet om menselijke acteurs te vervangen. Nou, ik vind dat een heel mooi beeld, hè? Een mooi uitgangspunt. Maar goed, het feit is natuurlijk wel dat mocht dit zo goed gedaan worden door deze niet bestaande Tilly Norwood, ja, dan zullen er meerdere AI-acteurs volgen, lijkt mij zo. Dus ergens is het natuurlijk, blijft het een bedreiging. Wat het verhaal extra bijzonder maakt, is dat Tilly is ontwikkeld, extra bijzonder voor ons, door de op Curaçao geboren Eline van der Velde. Eline van der Velde is actrice, producent en ondernemer en richtte het Londense AI-filmstudio Particle 6 op. Nou, en met Tilly wil zij dus laten zien dat AI een creatief hulpmiddel kan zijn, zolang menselijke makers de regie houden. Je verwacht het al, niet iedereen is hier enthousiast over. Toen Tilly vorig jaar werd gepresenteerd, ontstond er flink wat kritiek vanuit Hollywood. Acteurs en vakbonden vrezen dat AI banen kan overnemen en vinden dat technologie nooit de plaats van echte acteurs mag innemen. De discussie is dus nog lang niet voorbij. Ja, ik vind dit een hele interessante discussie. Ik heb namelijk zelf ook, ik sta er ook heel dubbel in. Aan de ene kant denk ik, het is toch fantastisch en juist een hele nieuwe vorm om je creativiteit kwijt te kunnen. Weet je wel, door zo'n AI-actrice te ontwikkelen, daar gaat natuurlijk ook wel heel veel tijd en heel veel creativiteit in. Ja, het is volgens mij iets waar we niet omheen kunnen met z'n allen. Het is interessant. Ik vind het ontzettend interessant. En ik ga dit zeker in de gaten houden. En Eline, supergoed gedaan. Laten we kijken hoe ver Tilly het gaat maken in de filmwereld. Ondertussen heb ik voor jou Avicii en Heaven.

0: En AO Technology, nou daar had ik het toch net over, hè? De technologie van tegenwoordig, AI. We hebben zelfs een AI-filmactrice die gewoon een film gaat maken. Bert, wat vind jij daar nou van?
1: Weet je, we hebben daar heel veel discussies over gehad. In die zin van, je weet dat ik toch in een organisatie zit van de 48-hour
0: film. Ja.
1: Right? En we hebben daar gewoon echt hele discussies over gehad van hoe ver kan je gaan daarmee.
0: Ja.
1: En ja, ik moet zeggen dat over het algemeen mensen toch zoiets hebben van een actrice AI, ja, dat gaat nooit echt, zeg maar, een echte acteur zijn plek over kunnen nemen.
0: Nee.
1: Die gevoelens en die emoties.
0: Dat denk ik dus ook. En het zit hem in zulke kleine dingetjes, hè?
1: Weet je, kleine gezicht,
0: ja.
1: Uitdrukkingen zijn. Het kunnen gebaartjes zijn.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ja, you know what I mean?
0: En de vraag is natuurlijk, moeten we het willen? Maar er is dus nu die Tilly, hè, die actrice, die is ontworpen door een Curaçaose.
1: Ja.
0: Superleuk. En die gaat dus een rol spelen in een film. Die film gaat hier ook echt over. Die gaat ook echt over een AI-actrice die dus een beetje in een soort identiteitscrisis terechtkomt. Op zich natuurlijk heel interessant om het op deze manier in te vliegen.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ook. Ik ben ook benieuwd. Ik sta er ook heel dubbel in, hoor, merk ik. Dus, maar ik vind het ook weer heel interessant. Maar goed, de acteurs en actrices die meedoen aan 48 Hours zijn allemaal wel echte mensen met een kloppend hart, hè?
1: Die zijn allemaal echte mensen met kloppend hart.
0: Fijn. En
1: ja, dat moet eigenlijk ook. Dat zit ook in de
0: regels. Een van de voorwaarden. Ja, anders mag je niet. Je mag niet aanmelden anders.
1: Mag je niet aanmelden, nee.
0: Oké. Nou, dat is goed om te weten voor iedere AI die nu luistert naar ons. Je mag niet aanmelden. De rest mag wel aanmelden. Dat kan ook al vanaf 2 juli, hè?
1: Ja, vanaf 2 juli. Ja, het is weer geopend, het seizoen voor de 48-hour Film Project Curaçao. Gewoon even in het kort, wat is 48-hour Film Project Curaçao? Het is een internationale competitie, filmcompetitie. En nou, de naam zegt het al, 48 Hours. Het is een film wat je in 48 uur moet maken. Dus wij gaan het 25 tot en met 27 september doen.
0: Ja.
1: 25 september komen alle teams bijeen bij de startlocatie. En dan krijgen ze een aantal verplichte items die moeten voorkomen in alle films. Dus je hebt een verplichte line, een verplichte object, een requisiet, een verplichte naam, en dus een character name en een beroep. Nou, die dingen die moeten in alle films die worden gemaakt in dat weekend op Curaçao, die moeten in die films zitten die worden gemaakt. Maar elk team krijgt wel een unieke genre. Dat trekken ze uit een grote hoed.
0: Ja, ja.
1: Zeg maar.
0: Dus het is bijvoorbeeld een thriller of
1: bij wijze van een romantic comedy, een road movie, noem het maar op.
0: Ja.
1: Nou, dat kiezen ze dus op dat moment. En dan precies om 7 uur laten we alle teams gaan. En dan begint het.
0: Spannend zeg, dan heb je 48 uur en geen minuut langer.
1: Geen minuut langer, dus we geven je nog een beetje respijt. We geven tot 7:30 zondag om je film in te leveren.
0: Ja.
1: Maar het moment dat het dus 7:30.01 seconde is, dan neemt, want we doen het allemaal via de computer, zeg maar, online. Dus moet je wel online.
0: Dan sluit het gewoon. Computer says no.
1: Dus dan zegt hij accepteert je film wel, maar je krijgt een heel mooie melding van uw film is wel te laat.
0: Ja, precies. Het is leuk dat u hem heeft gemaakt. We accepteren hem, maar je gaat niet meer in de running.
1: Je doet dus niet mee met de jury-items, zeg maar.
0: Ja,
1: dus de beste film, beste actor.
0: Ja.
1: Maar je mag wel meedoen voor de publieksprijs bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En je wordt wel vertoond bij de movies, waar wij onze grote show hebben, zeg maar.
0: Ja, het is ieder jaar superleuk en echt, je ziet fantastische films. Er zitten hele goede acteurs tussen, ook goede makers. Ja, en de kans op een vertoning op Cannes, toch?
1: Ja, nou kijk, inderdaad.
0: Uiteindelijk.
1: Dat klopt, uiteindelijk. Dus de winnaar van Curaçao die gaat door naar Filmopalooza.
0: Mm-hmm.
1: Wat dus ook nog heel leuk is. Filmopalooza, dat vindt dit keer plaats op Curaçao.
0: Ja.
1: Op eigen bodem, kan je nagaan. Dus maart volgend jaar dan wordt de winnende film van Curaçao wordt dan vertoond tijdens Filmopalooza. En daaruit worden er weer een aantal gepakt. En die mogen door naar de korte filmhoek in Cannes. Dus kan je nagaan dat jouw film dan opeens in Cannes wordt vertoond.
0: Ja, dus het zou kunnen beginnen als gewoon een leuk avontuur, maar het zou zomaar per ongeluk kunnen eindigen in een groot succes.
1: Ja, absoluut.
0: Superleuk,
1: absoluut.
0: Hartstikke leuk.
1: En we hebben sowieso ook een samenwerking, zeg maar. Waarbij wij de top 3 films van Curaçao, die mogen wij insturen bij de Curaçao International Film Festival.
0: Oh ja, en als ook nog.
1: En als dat goed genoeg wordt gebleken door de programmeurs, dan wordt het vertoond tijdens Curaçao International Film Festival.
0: Ja, hartstikke gaaf. Nou ja, goed, voor de filmmakers willen we natuurlijk heel graag weten, voor iedereen die hier graag aan mee zou willen doen, hoe ze kunnen inschrijven. Daar gaan we het zo meteen over hebben, mag je zo meteen vertellen. Maar ik wil nog wel even vragen, want het Filmapalooza wordt dus hier georganiseerd dit jaar.
1: Ja.
0: Dat is het festival waar eigenlijk de winnaars van de deelnemende landen bij elkaar komen.
1: Klopt.
0: Dat wordt een mega ding hier op het eiland.
1: Dat is een mega ding. Ik bedoel, je moet je voorstellen dat dan, je hebt het over 150 films die worden vertoond ongeveer.
0: Ja.
1: Films die worden vertoond. Die worden allemaal vertoond tijdens Filmapalooza. Daarnaast heb je workshops. Daarnaast heb je sprekers, bekende acteurs, bekende regisseurs, bekende producenten die hier naartoe komen.
0: Die moeten allemaal gehost worden ook.
1: Die moeten allemaal gehost worden. Dus het is wel even een organisatie. Maar we kijken er wel ontzettend naar uit. Ik bedoel, kan je nagaan dat wij dat mogen hosten. Het is een beetje alsof wij de Olympische Spelen voor film mogen.
0: Ja, te gek, te gek. Ja, en dat wil je uiteindelijk ook. Hè? Ik bedoel, het is leuk om het te doen, maar het is natuurlijk altijd ook heel erg leuk om te blijven groeien. Jij doet die organisatie doe jij samen met Melissa Verboekert, hè?
1: Ja, dat doe ik samen met Melissa Verboekert. Ik moet overigens ook wel erbij zeggen, Filmapalooza zou niet mogelijk zijn geweest zonder de hulp van de Curaçao Film Office.
0: Ja.
1: Die heeft ons enorm goed geholpen. Daarnaast, elk jaar zijn er weer sponsors die ons altijd helpen.
0: Ja.
1: Want je wilt toch prijsjes geven. Je wilt het leuk maken voor diegenen die meedoen.
0: Dus
1: dat kost allemaal wat centjes. En godzijdank hebben wij sponsors die in 48 Hours geloven. Kijk, wat het leuk is, het is niet alleen maar voor filmmakers. Right? Dus het is voor iedereen die denkt van, nou, dat lijkt me wel leuk.
0: Ja.
1: Dus het kunnen ook hobbyisten zijn. Het kunnen ook leerlingen zijn. We hebben heel vaak dat dan bijvoorbeeld de middelbare scholieren meedoen met 48 Hours. Het is voor hun ook een leerschool.
0: Tuurlijk.
1: En het is, ik zou bijna zeggen, ik denk dat 48 Hours Film Project Curaçao bijna een soort kweekvijver is voor de filmindustrie van Curaçao.
0: Ja, voor jong talent, aanstormend talent.
1: Jong talent, of voor mensen die dachten van, nou ja, ik heb het nooit over nagedacht. En die gaan dan naar de 48, die doen mee. En Rempel, opeens krijgen ze van, nou ja, dat gaat wel een paar jaar overheen, maar we kennen dus een aantal van die mensen die mee hebben gedaan, die dus nu projecten van de Nederlands Filmfonds krijgen
0: gestudeerd. Ja.
1: Die dan zelf dan met grote producties komen.
0: Ja.
1: En die zijn allemaal zo geïnspireerd geraakt tijdens een 48 Hour Film Project weekend.
0: Ja, te gek. Nou, we hebben ook ontzettend veel talent rondlopen wat betreft film op het eiland. Dat is ook gebleken. En op deze manier groeit dat alleen maar en krijgt het ook echt een podium. Laten we eventjes in het kort, waar kunnen mensen zich aanmelden hiervoor? En heel belangrijk, denk ik, want je hebt het over teams. Je hoeft niet met een team aan te melden, hè?
1: Nou, het is wel zo, dus je doet met een team mee, right? Dus je stelt een team samen en dan schrijf je in. Dan heb je dus een teamleider. Teamleader. Die schrijft zich in op de website. Dat is dus 48hourfilm.com/Curaçao.
0: Ja.
1: Daar ga je dus naartoe. Je schrijft je in. Je betaalt dus een registration fee. En dan doe je mee.
0: Ja.
1: Er zijn best wel wat mensen daar die zeggen van, ja, oké, ik heb nog niet echt een team, maar ik vind het wel hartstikke leuk. Nou ja, dat kan. Wij hebben een database die wij eigenlijk hebben, waar mensen zich kunnen aanmelden.
0: Mm-hmm.
1: En dan kunnen teamleaders kijken naar die database en denken van, oh, joh, ik heb een acteur nodig. Oh, ik haal het uit de database. Oh, weet je wat, ik heb iemand nodig die het gewoon leuk vindt om mee te doen. Dan ga ik dus naar de database. Dus we hebben ook een database voor mensen die geen teams hebben, maar die dat gewoon ontzettend leuk vinden.
0: Precies.
1: Om aan te melden.
0: Ja, dan kunnen ze uiteindelijk geplaatst worden in een team.
1: Ja. Precies.
0: Ja, dus laat dat je niet tegenhouden. Nee, niet dat je denkt, ja, maar ik heb helemaal geen heel team. Nee, schrijf je gewoon in.
1: Absoluut. En ga naar onze socials. Instagram, Facebook. Stuur ons een message via die platformen. En we zorgen ervoor dat je een link krijgt naar die database.
0: Ja. Leuk. Nou, hartstikke goed. Dus het gaat weer beginnen voor jullie een hoop te organiseren.
1: Ja,
0: heb je het overzicht nog een beetje, Bert?
1: Jawel. En trouwens, gewoon even voor mensen die dat echt denken van, ja, ik wil echt graag meedoen. We hebben tot 31 juli een early bird special. Dus als je een team samenstelt en je schrijft die in voor 31 juli, krijg je een soort gereduceerde registratietarief. Daarna komt er een normale tarief dan dus per 1 augustus ingaat. Dus als dat je ook een beetje motiveert, hartstikke goed.
0: Be an early bird.
1: Yes, be an early bird.
0: Dankjewel, Bert.
1: Graag gedaan.

0: smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com. Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5:30.
2: Beeldhouwer Nelson Carrillo overleden. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De bekende Curaçaose beeldhouwer Nelson Carrillo is afgelopen zaterdag op 72-jarige leeftijd onverwacht overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Carrillo, die als kind van Curaçao naar Amsterdam verhuisde, groeide uit tot een van de belangrijkste kunstenaars van de hoofdstad. In zijn monumentale sculpturen stonden thema's als identiteit, racisme, het koloniale verleden en verbinding centraal. Zijn bekendste werk is het monument Mama Barranca in het Vondelpark, dat hij maakte ter nagedachtenis aan de vermoorde Kerwin Duinmeijer. En het bestuursrecht van Curaçao wordt vernieuwd. Met instemming van minister van Justitie Shelton Hato is het voorontwerp van de Algemene Landsverordening Bestuursrecht, de ALB, opgesteld. Deze nieuwe wet moet zorgen voor meer uniformiteit bij de overheid, betere rechtsbescherming voor de burgers en duidelijke regels voor overheidshandelen en toezicht. Omdat de wet grote gevolgen heeft voor zowel burgers als overheidsinstanties, is er gekozen voor een openbare internetconsultatie. Iedereen kan het wetsvoorstel online inzien en tot uiterlijk 1 september aanstaande transacties of suggesties indienen. De documenten zijn te vinden op de website van de overheid en reacties kunnen per e-mail worden ingestuurd. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
4: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
5: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
6: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
7: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
8: Dit

0: Celia Cruz en La Vida es un Carnaval. En zo is het maar net, hè. Het leven is met ups en downs. En laten we vooral gaan voor de ups. Zoals bijvoorbeeld een heerlijke prijs winnen. Vandaag misschien zelfs wel. Oh, een loods eentegoedbon ter waarde van 500 gulden.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Het zou maar van jou zijn. Nou ja, het kan nog steeds, hè. Als jij hebt meegespeeld met de muziekquiz, dan maak je op deze fantastische prijs nog steeds kans. En als je dat nog niet hebt gedaan, nou, niet getreurd, dan geef ik je alsnog deze kans. Komt-ie nog een keer aan, de muziekquiz van vandaag.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Kort, maar krachtig. Is hij voor jou herkenbaar? Is het een beetje te doen? Laat het me weten. 6751031 en maak kans op een loods eentegoedbon ter waarde van 500 gulden.

0: cupone de bomaci. Pasta Carrefour, i check tu reproducă în ancus de cărblau. Brasa de bomaci. Barcelo pe momentul special. Carrefour extra pizza pe compartid în grup. I classic tea pe relax de special match. Cumpra tres of mass, i botai un ticket cu chance pagana premium, tursima. Asira facil bota participa. Fans nang di banda riba, te banda bo, binjoin e ola blow.
1: Bij Tinto Barbecue Cucina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Barbecue Cucina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantiel Beach.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: World Cup kijken?

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Statenlid Sheldry Osepa uit zijn zorgen over uitspraken van premier Gilmar Pisas. De premier zei dat coalitieleden hun ministers niet publiekelijk mogen bekritiseren en kondigde maatregelen aan tegen statenleden die dat wel doen. Osepa stelt dat dit de democratische rechtsstaat ondermijnt en heeft schriftelijke vragen ingediend bij minister Shelton Hato over de onafhankelijkheid van parlementariërs. De Curaçaose beeldhouwer Nelson Carrillo is afgelopen zaterdag op 72-jarige leeftijd overleden. Carrillo verhuisde als kind naar Amsterdam en werd een belangrijke kunstenaar. Zijn bekendste werk is het monument Mama Barranca in het Vondelpark. Ook plaatste hij sculpturen in Italië ter nagedachtenis aan een vermoorde migrant. Internationaal nieuws. Het dodental van de recente aardbevingen in Venezuela is gestegen tot 3535. Op 24 juni trof een beving met een kracht van 7,2 en 7,5 de noordelijke kustregio La Guaira. Er zijn 1740 gewonden en meer dan 17.000 mensen zijn dakloos geworden. Cuba kampt opnieuw met een landelijke stroomstoring, meldt het staatselektriciteitsbedrijf UNE. Dit is de derde keer sinds het begin van het jaar. Het eiland met 9.600.000 inwoners heeft al lange tijd te maken met elektriciteitsproblemen, verergerd door een olieblokkade door de Verenigde Staten. In sommige delen van Havana zijn stroomonderbrekingen langer dan 24 uur. De Franse president Emmanuel Macron is maandag aangekomen in Syrië. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds rebellenpresident Bashar al-Assad in december 2024 gedreven. Macron blijft tot en met dinsdag in Syrië en wordt verwelkomd door de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaibani. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn...

0: beste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of Online Banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Mahoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR. Dit is

0: Lekker, Oscar de Leon hier op 103.1 FM. Een hele goede middag is het. Ja, nou ja, het is alweer bijna avond, joh. Het is ongelooflijk. 6:10 alweer geweest. De hoogste tijd om even in te bellen met Aruba, waar Angela Tiemens zoals iedere maandagmiddag weer voor ons klaar zit. Dag, Angela.
1: Hey, Vanessa, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Hoe is het?
0: Ja, tegelijk. Goed, hoe is het met jou?
1: Ja, ook goed. Ik heb alleen een beetje last van de warmte. Ik weet niet goed hoe het komt. Misschien moet ik... We zitten natuurlijk in die switch naar het hele warme weer. En ja, ik moet nog even wennen.
0: Ja, dat is het. Ja, nou ja, dat is het. Aan de ene kant wennen. Maar aan de andere kant herinner ik me ook weer van vorig jaar en het jaar daarvoor en het jaar daarvoor. Dat het altijd extreem is deze tijd van het jaar. En dat je er eigenlijk nooit echt aan wendt.
1: Nee, en dan weet je iedereen, ik zeg dan, oh, heb je het ook zo warm? En zegt iedereen, nou, wacht maar tot augustus. En denk je, ja, dat weet ik ook wel, ja, maar ik mag toch ook vandaag
0: nu al
1: dat ik het warm heb?
0: Ja, het ja, is nu al ruk, ja, precies.
1: Ja, gewoon dat. Dus, ja. Maar ik merk het echt, ik moet echt me nog een beetje op instellen.
0: Ja, nou ja, lang leven de airco, toch? Af en toe.
1: Ja, precies. Nou, dus dat. Hey, ik wilde het eigenlijk al een tijdje ter sprake brengen, maar iedere keer dacht ik, nou, doe niet. Maar nu was het in het nieuws en nu kan ik het dan eindelijk met reden ter sprake brengen. We hebben al een maand of 6 enorme influx aan toeristen uit Argentinië.
0: Ja.
1: Maar als ik zeg een enorme influx, bedoel ik ook dat we echt heel veel toeristen uit Argentinië hebben. En die zijn niet allemaal even netjes en aardig.
0: Oh.
1: En ik heb daarover ook laatst een opmerking gemaakt, dat ik denk dat de RVD nog best een klus heeft gehad om Maxima in het gareel te krijgen als ik kijk naar de gemiddelde Argentijnse toerist.
0: Ja.
1: Ik denk, dat kan dan niet zo makkelijk zijn geweest. Zo makkelijk zijn die mensen niet.
0: Het temperament.
1: Behoorlijk. Dus iedereen zei, nou, het ligt aan jou en zoveel zijn het er niet. En boom, daar kwam de Aruba Tourism Authority, die even liet weten dat ze het aantal toeristen uit Argentinië niet verder wil laten groeien.
0: Oh.
1: En toen dacht ik, zie je wel,
0: ja,
1: ik ben niet gek. Het
0: maar wat
1: ligt
0: doen ze
1: niet
0: dan
1: aan mij.
0: Wat doen ze
1: nou,
0: dan?
1: Het zijn er, ze komen gewoon met heel veel. Het is een
0: gewoon te veel.
1: Het zijn er te veel. Ik bedoel, we hebben al zoveel mensen hier. Toeristen bedoel ik. En ja, dit zijn er. Het is een hele succesvolle campagne geweest op de Argentijnse markt. Ze hebben massaal geluisterd en ze dachten, jee, Aruba, daar gaan we heen. Maar het is een ander soort toerist weer dan dat onze toerismeautoriteit wil. Die willen graag een kapitaalkrachtige toerist die veel te besteden heeft. En ja, in basis eentje die zich eigenlijk niet in de supermarkt laat zien, maar die wel lekker uit eten gaat.
0: Ja.
1: En een drankje gaat
0: beetje
1: doen.
0: Beetje zoals de Amerikanen.
1: Precies, ja, lekker spendeert. En ja, dat is deze Argentijnse toerist niet. Die komt in de supermarkt met een mapje met dollarbiljetten van 5 of 10 dollar. En die staan daar uren uit te tellen totdat ze klaar zijn met afrekenen.
0: Beetje zoals dit de Nederlanders.
1: Ja, nou, die gaat nog toch erger, wat makkelijker van hun geld af, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, het is het was me echt al maanden opgevallen dat ik dacht, nou, het lijkt wel of ik in Argentinië woon in plaats van op Aruba. En nou ja, goed, ik was dus niet de enige. De Aruba Tourism Authority wil heel graag toeristen uit Argentinië, maar minder en ze moeten meer geld hebben. En de woordvoerster van de Aruba Tourism Authority, die zegt, we willen niet alleen maar een vakantiebestemming zijn. We moeten ook een balans vinden tussen de ervaring van de bezoekers, het gevoel van de inwoners,
0: ja,
1: en natuurlijk natuur, milieu en cultuur.
0: Tuurlijk.
1: Ja, dat zeggen wij allemaal al jaren.
0: Ja.
1: Maar ga het dan ook een keertje doen.
0: Ja.
1: Nou ja, in mei dit jaar had Aruba op de Argentijnse markt de campagne gelanceerd, When You Love Aruba, Aruba Loves You Back. Of Aruba Loves You. Dat is een campagne die ook vorig jaar met name in Europa is gestart. En in Argentinië start het initiatief Zorg voor Aruba, als zoals je voor je eigen huis zorgt.
0: Ja.
1: Nou, Dat gaat niet heel goed in die huizen in Argentinië, denk ik. Dus daar moet echt iets veranderen. De key focus ligt op verantwoord toerisme. Toeristen wordt gevraagd, alsjeblieft, gedraag je. Behandel het strand alsof het je eigen strand is. Behandel de mensen alsof het je eigen mensen zijn. Ik weet niet of je ze kan opvoeden. Ik weet ook niet of je daaraan moet willen beginnen.
0: Jeetje.
1: Ik denk dat je misschien de deur iets minder wagenwijd open moet zetten.
0: Ja,
1: een keertje.
0: Maar hoe doe je dat, weet je wel? Want je hebt in eerste instantie natuurlijk tijd geïnvesteerd in een campagne om die mensen juist allemaal deze kant op te krijgen. En nu hebben ze de smaak te pakken. Ja, gaan ze dan nog maar weer eens leren.
1: Ja, ik weet niet. Ga een keer praten met Tahiti of zo. De stervensduur om daar naartoe te gaan en om daar te verblijven. Kijk hoe die het doen. Die zijn happy. Je kan nou eenmaal niet mensen, zeg maar, allemaal zeggen, kom maar.
0: Nee.
1: En dan als ze hier zijn zeggen, nou ben je met te veel. Nou wil ik je niet meer. Ja. Dat gaat ook niet. Je moet je echt je campagnes aanpassen op de toerist die je wilt trekken.
0: Zeker.
1: En ik denk dat wij hier als inwoners zelf zien we dat de prijzen stijgen echt de pan uit. Het wordt echt absurd duur. Maar voor die toeristen maakt het nog steeds niet uit. Er moet iets verzonnen worden, want zo gaat het niet langer. Maar goed, voor de Argentijnen gaat de deur dus eventjes op een kiertje.
0: De koek trommel een klein beetje dicht. Proberen in ieder geval. Handje erop.
1: Ja, ik dacht, zie je wel, ik ben niet gek.
0: Nee.
1: Ik vond dat heel fijn, zo'n bevestiging van je eigen gevoel.
0: Ja. En nou nog wat eraan doen met z'n allen. Maar goed,
1: nou ja, dat.
0: We merken jullie merken het vanzelf. Ja, wat heb je nog meer?
1: Ja, en dan laten wij het weten, zodat jullie dezelfde fout niet maken.
0: Precies.
1: Dan nog iets anders. We hebben hier een meneer op het eiland, Adolf Kok. Insiders mogen Doofie Kok zeggen. En die man is echt een schat voor Aruba. Want hij is een schat van kennis. Hij weet alles over dit eiland. Maakt niet uit wat je wil weten. Vraag het aan meneer Kok en hij komt met een antwoord.
0: Ja.
1: Hij heeft twee boeken overhandigd. Nu twee boeken geschreven en overhandigd aan onze Nationale Bibliotheek. En dan gaat het om de boeken Historische Sectie van Aruba en de Noorse Zeemansmissie. En toen dacht ik, hey, Noorwegen. Wat heeft Noorwegen dan met Aruba? Nou, kennelijk is er in ik loop er eventjes in vast. In de tijd dat de Lago-raffinaderij het ontzettend goed deed in San Nicolaas, kwamen hier duizenden Noorse schepen aan, waaronder walvisvaarders. En die konden hier dan eventjes een thuis ver van huis hebben.
0: Ja.
1: Nooit geweten. Maar goed, dit boek en dat andere boek, dat is dus nu bij de Nationale Bibliotheek. Ontzettend veel pagina's, heel veel onderwerpen, maar het is echt van onschatbare waarde. Deze meneer heeft alles uitgezocht, allemaal boeken en brieven en verhalen doorgespit. En we mogen heel dankbaar zijn dat hij die kennis nu heeft geschonken, want nu blijft het behouden voor toekomstige generaties. Hij heeft overigens 35 jaar bij de Lago-raffinaderij gewerkt en 5 jaar in de hotelsector. En sindsdien stort hij zich eigenlijk op de historie van het eiland.
0: Geweldig.
1: Dus ja, fantastisch.
0: Ja.
1: Echt heel fijn.
0: Dat is goud, dit soort mensen. Een stukje verborgen geschiedenis gewoon.
1: Nou, dat. En weet je, en net als met die walvisvaarders, ja. Als jij mij dat had verteld, had ik je keihard uitgelachen. Want wat doet een walvisvaarder uit Noorwegen in vredesnaam op Aruba?
0: Ben je verdwaald, ja.
1: Ja, tuurlijk. Nee, is goed, joh. Maar ja, nu zie je dus dat het wel zo is. En, en zonder mensen als meneer Kok hadden we dit allemaal vergeten. Dan vergaat die kennis gewoon. En dan gelooft niemand meer over een paar jaar. Dus je kunt de boeken ook kopen, maar je kunt ze ook lenen bij de bibliotheek.
0: Leuk. Nou, zullen we met dit leuke, positieve nieuws eindigen dan?
1: Ja.
0: Oké, nou helemaal goed. En dan bellen we volgende week weer. Is er ongetwijfeld weer nieuw nieuws.
1: Ja, nieuw nieuws. Tot volgende week.
0: Tot volgende week, dankjewel.

0: paradisefm.cw.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Lekker weg op Douchi Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.

0: belangrijk om te weten. Zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Zambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
1: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.

0: 7.
1: Beeldhouwer Nelson Carrillo overleden. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De bekende Curaçaose beeldhouwer Nelson Carrillo is afgelopen zaterdag op 72-jarige leeftijd onverwacht overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Carrillo, die als kind van Curaçao naar Amsterdam verhuisde, groeide uit tot een van de belangrijkste kunstenaars van de hoofdstad. In zijn monumentale sculpturen stonden thema's als identiteit, racisme, het koloniale verleden en verbinding centraal. Zijn bekendste werk is het monument Mama Barranca in het Vondelpark, dat hij maakte ter nagedachtenis aan de vermoorde Kerwin Duinmeijer. En het bestuursrecht van Curaçao wordt vernieuwd. Met instemming van minister van Justitie Shelton Hato is het voorontwerp van de Algemene Landsverordening Bestuursrecht, de ALB, opgesteld. Deze nieuwe wet moet zorgen voor meer uniformiteit bij de overheid, betere rechtsbescherming voor de burgers en duidelijke regels voor overheidshandelen en toezicht. Omdat de wet grote gevolgen heeft voor zowel burgers als overheidsinstanties, is er gekozen voor een openbare internetconsultatie. Iedereen kan het wetsvoorstel online inzien en tot uiterlijk 1 september aanstaande transacties of suggesties indienen. De documenten zijn te vinden op de website van de overheid en reacties kunnen per e-mail worden ingestuurd. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
3: beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
4: Copa Mundial llega y ahora Abo por Score for Fun. Download de FunMas app, haz y compra en Fun and Twill, Coiman, Changes Group y Beton Industry Brievengap y recibí vos sample digital con cada compra de 25 florín. Cada cartel full llenado te va a chance para ganar un Toyota Agia 2026 de Garage Cordia. Un año de seguro completamente gratis de Enya y 1500 florín de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y tu más premio ganar un set de parts de Coiman. 25,000 FunMas. Of um voucher na valor de 1.500 florins de Beton Industrie Brievengat. Para mais informação, visita funmas.com.
5: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
1: En we gaan terug in de tijd met Michael Jackson. Weet je nog?

0: Niall Horan op 103.1 FM en je hoorde This Town. Het is de hoogste tijd om die fantastische prijs weg te gaan geven.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, dat is het met recht hoor. Echt een fantastische prijs. Een tegoedbon ter waarde van 100, nee, wat 100? Doe maar 5 keer 500 gulden bij loods 1 te besteden. Echt hartstikke gaaf. En ja, nou ja, goed, ik kan me heel goed voorstellen dat iedereen die heeft meegespeeld denkt: oh, was ik maar degene die Vanessa nu aan de telefoon heeft. Nou, ik zal je vertellen, ik heb helemaal niemand aan de telefoon. Ik ben gewoon serieus al 5 minuten die hele lijst aan het afbellen van al die mensen die hier in de app staan met het goede antwoord. En dat zijn er echt heel veel. En dan vind ik dat dan ongelooflijk, hè? Dan speel je dus mee voor zo'n fantastisch grote prijs. Een bon ter waarde van 500 gulden te besteden bij loods 1. En dan neem je je telefoon niet op. Echt, ik snap er helemaal niks meer van. En ik snap het ook wel, hè. Het is zo'n beetje etenstijd. Waar net geweest, ik weet niet hoe laat je eet.
2: Hallo, maar,
0: oh, hallo, wie heb ik aan de lijn?
2: Soraya.
0: Dag Soraya, hallo. Ja, jij hebt meegespeeld met de muziekquiz vandaag, klopt dat?
2: Meegespeeld bij wat? Dat klopt.
0: Moest, oh, wat kwartje moest even vallen. Ja, met de muziekquiz heb je meegespeeld. Dat was, even kijken, om 1:05 heb jij je op je antwoord gegeven.
2: Nee, ik was zo enthousiast dat ik eindelijk iets... Dat ik eindelijk iets wist. Mijn antwoord is goed, toch?
0: Nou ja, laten we het zo zeggen. Ik bel jou. En ik ben er niet de type naar om iemand te bellen om die persoon vervolgens te zeggen dat het niet goed is. Maar het blijft natuurlijk, het blijft wel spannend. Want het zou zomaar kunnen dat jij nu ineens je antwoord anders geeft dan dat je hebt opgeschreven. Dat kan, hè?
2: Oh, nee, zo zie je maar. Oké, goede test om mij zo te bellen op een andere nummer. En zo, heel goed, heel goed, heel goed. Laat me denken wat ik... Dit is tricky, maar goed, laat me denken wat het was.
0: Nou, weet je, Soraya, weet je wat we doen? Weet je wat we doen? Ik ga jou die opgave nog een keer laten horen. Want dan hoor je het, dan kun je het opnieuw weer even beleven. En dan weet je het waarschijnlijk.
2: Ik weet helemaal wat het is. Dit is mijn tijd. Ik kan het niet vergeten. Dit zijn mijn liedjes.
0: Ja.
2: Ik weet, het is China in your hands. Natuurlijk.
0: Laten we even. Ja, je bent zo enthousiast, je blijft kletsen. Mag ik ook nog wat zeggen? Of niet, Soraya?
2: Ja hoor, ja, is goed hoor. Kom maar, laat me horen.
0: Nou, gelukkig. Ik wou zeggen, ik laat hem nog één keer horen. Komt hij nog een keer aan?
2: Oké.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Dat was hem, hè?
2: Weet
0: je wat er op het spel staat vandaag? Wat je kunt winnen?
2: Nee, helemaal niet. Ik was enthousiast en Nee, ik heb niks verder gehoord. Ik was blij met dit en ik had een antwoord gegeven. Ik denk, ha!
0: Ja,
2: ik was snel.
0: Dus jij bent gewoon alleen al blij om mee te doen. Dat vind ik hartstikke leuk. Maar weet jij dat we vandaag op het spel de dikste prijs hebben die we in de muziekquiz hebben?
2: Oh, en wat is dat?
0: Wat is dat, zou ik ook vragen. Dat is een tegoedbon van loods 1. En loods 1 is een winkel, ik weet niet of je loods 1 kent. Die hebben allemaal mooie spullen voor in huis. Kussentjes, dingetjes, gewoon van alles. Echt een interieurwinkel. En
2: okay.
0: Ja, als je het antwoord goed hebt, dus als het inderdaad China in your hand is, zoals jij zegt, dan win je een tegoedbon ter waarde van 500 gulden in die winkel.
2: O jeetje toch, kijk eens aan.
0: Nou hè.
2: Oh, wat mooi.
0: Ja.
2: Dat is heel leuk.
0: Dus ik moet je toch voor de zekerheid nog even vragen, want je hebt net de opgave nog een keer gehoord. Weet je het zeker dat het dat nummer is?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja. Okay. Of wil het weer? Ja, dit is China. Ja.
0: Oké, laten we even checken.
2: Nu laat je me, of wat we elk woord moet kloppen en zo.
0: Nee. We gaan, want ik ga jou nu niet aan twijfelen brengen. Dat zou heel oneerlijk zijn en dan kan ik vanavond niet slapen. Laten we even het, ik laat even de oplossing horen. Goed, want je twijfelt niet, hè?
2: Nee.
0: Oké. Komt-ie.
2: Yes!
0: En Soraya! Volgens mij heb jij binnenkort ook wat China in je hand, als je dat wil. Want ik denk dat ze daar ook nog wel wat leuke spulletjes hebben voor wat theekopjes en dat soort dingen. Ik zou zeggen,
2: erg leuk.
0: Kom binnen. binnenkort langs hier op de redactie. Dan krijg je van ons een bon mee ter waarde van 500 gulden. En dan mag je helemaal los gaan.
2: Erg leuk. Ik heb nooit wat. Dit is gewoon erg leuk. Wauw.
0: Nou, hartstikke erg goed.
2: Het klinkt bijna alsof het een prank is. Maar ik ga helemaal geloven in dit. En hartstikke bedankt om te bellen. En ja, goed. Ja, dit is mijn tijd. Mijn goede, mooie tijd van mijn teenagertijd. Dat is erg leuk.
0: Fantastisch.
2: Dat prachtig.
0: Ik ga het nummer voor je draaien. En ik ga je zeggen, Saraya, dit is absoluut geen prank. Ik zou niet durven.
2: Leuk.
0: Fijne avond. Doei.
2: Doei.

dat ik precies weet waar deze tekst over gaat. Don't push too hard, your dreams are China in your hand. He, niet te hard drukken op die dromen. En dat betekent niet dat je niet mag dromen. Nee, dat betekent dat je ook een beetje moet loslaten. Klein beetje moet vertrouwen. Want op het moment dat jij het je voor hebt genomen en weet dat het gaat gebeuren, then it's happening. Een klein beetje loslaten. Hey, ik ga ook een klein beetje loslaten, want het is tijd. Ik ga de avond in. Ik laat je achter met Carly Simon, You're So Vain. Spreek elkaar morgen. Zit ik hier weer om 4. Tot dan.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuysite.com. Vind het of verkoop het.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at KooimanBV.com.
3: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
4: Oh, buurman, wat doet u nu?
5: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
4: Maar bedoel je?
5: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
4: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
5: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
4: Rustig aan, Kees. Het is de Hairboutique, de Ladies Only Salon.
5: Ja, hoor. Weer een club waar ik niet naar binnen mag.
4: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via de Hairboutique.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Statenlid Sheldry Osepa uit zijn zorgen over uitspraken van premier Gilmar Pisas. De premier zei dat coalitieleden hun ministers niet publiekelijk mogen bekritiseren en kondigde maatregelen aan tegen statenleden die dat wel doen. Osepa stelt dat dit de democratische rechtsstaat ondermijnt en heeft schriftelijke vragen ingediend bij minister Shelton Hato over de onafhankelijkheid van parlementariërs. De Curaçaose beeldhouwer Nelson Carrillo is afgelopen zaterdag op 72-jarige leeftijd overleden. Carrillo verhuisde als kind naar Amsterdam en werd een belangrijke kunstenaar. Zijn bekendste werk is het monument Mama Barranca in het Vondelpark. Ook plaatste hij sculpturen in Italië ter nagedachtenis aan een vermoorde migrant. Internationaal nieuws. Het dodental van de recente aardbevingen in Venezuela is gestegen tot 3535. Op 24 juni trof een beving met een kracht van 7,2 en 7,5 de noordelijke kustregio La Guaira. Er zijn 1740 gewonden en meer dan 17.000 mensen zijn dakloos geworden. Cuba kampt opnieuw met een landelijke stroomstoring, meldt het staatselektriciteitsbedrijf UNE. Dit is de derde keer sinds het begin van het jaar. Het eiland met 9.600.000 inwoners heeft al lange tijd te maken met elektriciteitsproblemen, verergerd door een olieblokkade door de Verenigde Staten. In sommige delen van Havana zijn stroomonderbrekingen langer dan 24 uur. De Franse president Emmanuel Macron is maandag aangekomen in Syrië. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds rebellenpresident Bashar al-Assad in december 2024 gedreven. Macron blijft tot en met dinsdag in Syrië en wordt verwelkomd door de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach. Mexicaans genieten. In het hart van Yountville. Taco's, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yountville Beach.
2: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkel

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ay boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
2: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag.

Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: Bart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Huh? Nu al?
2: Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling... efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie... en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
4: Ben jij ook wel eens toe aan surreal?